Kijk zich om en zag er en zeed, zie maar moedig, dochter, dien geloven haft die je heilt, en die früh weer van die stund aan je heilt. Als Jezus naar den verstoner zijn huis kwam, en die fleitenspeler zag, en hier wat de mensen doorvaren je timmel mürken, zeed hij, goot hem al alle ruut, dan merk je erst niet dood, die slaapt, en ze lachten hem uit. Aber als die mensen eerst alle buiten weeren, jink hij en hen, fout dat merk je aan de hand en die stond op. En dit nies reed zich een ganse jaar in de rom. Als Jezus van door wieder ging, gingen am twee blinde mannen hieraan en schreeuwen luid, hab erbarmen over ons die doof zijn zien. Als Jezus am huis en hen ging, gingen die blinde ook en hen nog aan. En Jezus zei te aan, leef je dat ik dat doen kan? Ze zeiden, johar. Dan voelt Jezus aan aan de ogen en zeed, dat zal kracht zo worden als je geleefd hebben. En ze kunnen zijn. En Jezus zeed aan streng, ze zullen zo zorgen dat dat keiner wordt en worden. Maar ze gingen en maken Jezus in de nomen groot en een ganse jegend. Als Jezus en die met hem weer een waag gingen, brachten ze nu aan een stammenmaan, die van een dievel bezeten weer. En als de dievel eerst eruit gedreven weer, reed de stamme man. En die lied wonderde zich en zeiden, zo wat als dit hebben we in Israël nog niet gezien. Aber de fariseer zeiden, hij drift de dievel, derg de dievel er een bovensten uit. En Jezus ging derg alle erjeenden en darpen, en leed en er scholen en preed dat evangelium van God zijn rijk, en maak de mensen gezond van al ihre verschillende krankheiten. En als je dat volk zegt, jammert aan dat even aan, dan ze weeren verwillerd en verloten, zoals schoop ohne hoort. Dan zegt hij te zijn jinge, du hast een grote arend, oder er zijn maar weinig arbeider. Bed doch den haren den de arend je hiert, arbeider te schicken, de arend aan te brengen. En Jezus roept zich zijn 12 jinge en geef aan de macht onreine geister uit te drijven en allerhand krankheiten en gebreken te heilen. Dit zijn de 12 apostelen noemers. Eerstens Simon, die ook Peter heet. En zijn broeder Andreas, Jacob en zijn broeder Johan, Zebedeus zijn zeens, Philip en Bartholomeus, Thomas en Matthias de taxcollector, Jacob Alfeus zijn zeen, en Lebias Tedius, Simon van Cana, en Judas Ischariot, die am Heer verrood. Deze 12 schekt Jezus uit en zegt aan, goot nur nicht manke heiden, en goot ook nicht en de Samariter ere steden. Goot leven nu Israel ere verlorene schoop. En wann die gonen, predigt en zegt aan dat himmelrijk es nu hier, heilt de kranke, wirkt de dodes ab, reinigt de uitzoutsje, en dreef de dievel uit. Je hebben het omsonst gekregen, geef dat ook omsonst wieder. Neemt geen gold, zilver oder kopper am gort. Neemt ook nicht ne tausch, ook nicht twee kleider oder schouw, ook nicht een stok met op je reis, dan een arbeider is het weet dat hij verzorgd wordt. En wann je een stout oder darpen enkomen, zet je nu wem rom, die daartoe je eigen is je te verzorgen en blijft door wat je wieder reizen. En wann je in een huis en inkomen, geeft aan je vredensgroes. En wann dat huis daartoe je eigen is, dan laat je vreden door even komen. Als het aber niet weet, dan laat je vrede waar het regno je komen. En wann je weer niet wel opnemen en nu je weer horchen, dan gaat van door weg en schadert je den stof van de feit. Wann je dat huis oder die stout verloten. Ik sah je ganz oprechtig. Om je rechtsdag wordt het voor Sodom en Gomorra leichter zijn als voor zo'n stout. Zeit mal, ik schek je als schoop medden maken wilf. Daarom ziet klug aus de slangen en onschuldig aus de duven. Zeit je fair voor de menschen, die worden je voor je recht nemen en in je scholen prielen. En je worden verharscher en kennig gebracht worden. Wil je dat met mij holen, om veraan ook de heiden je tekenis af te laaien? Wann ze je ver brengen worden, dan ziet niet beduurd door even wat je zaaien zellen.
dann wollt ihr

Edezellen wordt je groot dan je jeeft worden. Dan dat zijn niet je die door reden. Aber je vader zijn geest wordt er je reden. Een broeder wordt zijn broeder ten dood verroden. En zo ook een vader zijn eigen kind. Kinder worden tegen haar eltern opstonen. En die ten dood veroorzaken. Je worden om in het halven van alle man je haust worden. Wer aber bad om eng standhaft blijft, wordt je raad worden. Wanneer ze je in een stad vervallen, dan vliegt nur de andere. Ik zei je de waarheid, je worden in Israël niet in alle steden je waas zijn, en eer die mensen zien komen wordt. Een jinger steigt niet boven zijn meester, en een knacht niet over zijn haren. Voor een jinger is dat genoeg zo te zijn en als zijn meester, en voor een deine zo als zijn haar. Wanneer ze den huisharen hebben Belzebub genaamd, hoeveel meer worden ze die toezaten, die te zien huisje hieren? Vergt u niet voor die, dan door als nust toegedijkt, dat niet wordt opgedijkt worden, door als nust verstoken, dat niet wordt van een dag komen. Wat ik u am diesteren zei, door van reed am dagen, en wat u am uurgefuscheld wordt, predigt van huizendag. Vergt u niet voor die, die den lief dood mogen kennen, en die zeil aber nicht dood mogen kennen. Vergt je leven voor den, die lief ook zeil en eeuwje verdorven schmieden kan. Worden nicht twee spoorlingen voor een cent verkauft, en doch fällt nicht een vom dag, ohne dat je een vader dat toelaat. Sogar je hoor op een kop zijn getaald. Daarom vergt je nicht. Je zijn meer wird als veel spoorlingen. Wer mij voor een menschen bekannt, den wo ik ook voor mijn vader im Himmel bekannen. Aber wer sich für Menschen nicht ab meine Sied stahlt, für den, wo ich auch nicht entstohlen, für meinen Vater im Himmel. Ich leift nicht, dass ich gekommen sief, Fried in diese Welt zu bringen. Ich sie nicht gekommen, Fried zu bringen, aber das schwiert. Ich sie gekommen, ein Mann gegen seinen Vater zu saten, an die Tochter gegen ihre Mutter, an die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Ein Mann wird seine eigene Hüsfamilieglieder zum Feind haben. Wer Vater oder Mutter mehr rechnet als mir, und wer Sehen oder Tochter lebehaft als mir, es ist nicht wird einer von den Minen zu sein. Und wer nicht sein Kriegs auf sich nimmt und mit mir mitkommt, es ist nicht wird einer von den Minen zu sein. Wer sein eigen Leben fängt, wird dort verlieren. Wer sein Leben am Minenthalben verlässt, wird dort fingen. Wer je abnimmt, nimmt mij ab, en wer mij abnimmt, nimmt den ab, der mij geschickt haft. Wer een profeten abnimmt, wil hij een profet is, wordt een profeten loon kriegen, en wer een gerechten mensch abnimmt, wil de gerecht is, wordt denselben loon kriegen als de gerechter. En wer een van deze geringste dorm en drunk kaldet water jeft, Wil hij mijn jinger is, ik zei u, die wordt zeker den loon kriegen. Als Jezus in de jinger on je recht houdt, ging hij wieder in ere steden en leert en predigt. En als Johannes im gevangenis heert wat Jezus deed, schickt hij zijn jinger en leidt vrouwen, of hij die weer die daar komen zal, of als zij nu een ander leren zullen. En Jezus zei toe aan, God zegt Johannes wat je heren en zijnen. De blinde kennen waren zijnen, de lomen kennen gonen, de lepra kraken waren rein, de dove kennen waren heren, dodes stonen op, en de arme wordt dat evangelium gepredigt. Zeilig is, wer nicht twiebelt, dat ik dat zie. Als Johannes in de jinger waar gingen, funkt Jezus aan, tot de vele mensen van Johannes te reden. Hij zei, als je nu starb, gingen Johannes te zijnen, Wat reken je te zijnen, en schelp roer dat de wind hanen herweit? Wat wil je zijnen gonen, een maan en strome kleider? Zo'n mensen wonen woe in een paulaust. Wat wil je zijnen gonen? Wil je een profeet zijnen? Jo, en ik zei je, nog meer als een profeet. Dit is die van den geschreven staat. Je houdt is mijn boodschafter. Den ik die voorop check, den waag voor die rij te mogen. Ik zei je de waarheid, door is niet een mensje boeren die daar geraten is, als je houdt de deeper. En doch de kleinste im Himmelrijk is geraten als die. Vandaar als je houdt predigt, wat nu als dat is dat Himmelrijk, immer waarder met je wald aan je repen worden. En die door je wald even,
proven dat aan te nemen. Alle profeten en dat je zaad profetieden wat je hand kwam. En wanneer je welig bent dat aan te nemen, hij is de Elia die daar komen zal. Wij oren haft om horchen, dem lood horchen. Met wat kan ik de mensen van de oude dag verlikken? Die zijn zoals kinderen die zich op een marktplaats herumstonen. En eine groep tot de andere zegt, wie speelden en je dansten niet. Wie mogen truien en je hielden niet. Eerst kwam je haan, die eten dronk niet. Dan zeiden zij, die haft een dievel. De mensen zijn kwam en die deed eten en drinken. Dan zeiden zij, kijk nou den vreter en super. Een vriend en taxcollector en zinder. En doch reicht voor dich die Weisheit zegt dich dort, wat sie deed. Dan funkt Jesus aan die Städte, wo hij de meeste grote Wunder gedonen houd, dat Pferde holen, dat sie zich nicht bekeerd houden. Wei die Kurazin, wei die Bethsaida. Want die grote Wunder, die ik bij u deed, en Tyrus en Sidon wären passiert, die houden zich längs zaak omgewekkeld, zich in de Ausgesaat en Buße gedonen. Aber ik sage u dit, je rechtsdag waren Tyrus en Sidon leichter aufkommen als je waren. En du, Kapernaum, bist du nicht bij am Himmel Jehova worden? Du warst in de Haal geschmeten worden. Dan van die grote wolken, die bij u gedonen worden, wären in Sodom passiert, dat stond nog van de oude dag. Aber ik sage u dit, dat wordt voor Sodom leichter zijn je rechtsdag als voor die. Daarop zegt Jezus, vorder aan haar over hemel en eerd, ik dank die dat u dit voor de wijze en geleerde je heim geholen haast, en haast die kleine kinge dat openboord. Jo, vorder, dit is zo als die dat je val. Alles wat ik heb is mij van vorder gegeef worden, en den zeen kan zes keine aus de vorder, en den vorder kan zes keine aus de zeen, en wem immer de zeen, met aan bekant mogen wel. Komt alle no mij, die je on je schwore lausten gonen en bedrekt en meid zend, en ik wil je ruw geven. Lacht je mijn joch op en leert van mij, dat ik zie leeftolig en zie ik hem horten nicht no hoge eer, en je worden ruw vingen van jene zeilen. Dan mijn joch drekt nicht, en mijn laust is leicht. En de tijd ging Jezus om Sabbat, dat je getreed vlekken. En zien die jongen werden hungrig en plakken zich oren en eten. Als de Pharisäer dat zagen, zeiden die te arm, kijk, die jongen doen wout, dat je zaad om Sabbat niet erlaubt. Hij zei te arm, heb je niet geleest wat doof deed als hij hungrig weer en die met arm weeren? Wo hij am Gotteshuis jeng en dat brood eet dat God je weet weer, wat door jenem je zaad weer voor arm te eten en voor die, die met aan wieren, dan dat weer bloos voor de priester. Oder, heb je niet geleest, wo am Sabbat de priester im Tempel den Sabbat veranreinigen en doch unschuldig blieven? Ik sage u, hier is wer gerater aus de Tempel. En wann je verstonen houden wat dit meint, ik wil nicht opfer ober erbormen, dan houd je den unschuldigen nicht verdaumt. Dan die Menschen sehen as haar over den Sabbat. Jezus verleed door en ging in de scholen in en trof door een mens die de verdriede hand houdt. Dan vroegen ze hem of het recht weer om Sabbat te heilen. Dit vroegen ze om een oorzaakje in hem te vingen. Hij zei toe aan, es mank u ergend weer, van dem een schoop om Sabbat om barm fel, die dat niet wordt te holen kreeg en eruit heven? En hoeveel meer is een mens niet weer als een schoop? Daarom is het recht om Sabbat gode te donen. Dan zei hij tot den man, strak die hand uit. Hij deed dat en die werd doorgestald, konig zoals de andere. Aber de Pharisäer gingen eruit en beroden, wo ze hem even ziet brengen konnen. Wil Jezus dit wist, ging hij van door waai. En hem kwamen veel mensen hieraan en hij heilde de aula. En hij verbood aan streng te zijn, wer hij weer. Dit deed hij doorween, dat het zo eromkomen zal als de profeet Jesaja van hem gezegd had. Kijk hem al.
nu minen knecht, den ek mi gewählt hab. Ek sie am Gott, und meine Seele ist sehr zufrieden mit ihm. Ek war am mit meinen Geist fällen, und er wird die Völke sein, was recht ist. Er wird nicht Streit in Lorem anstahlen, und seine Stimme wurde sie nicht auf Gaußen hören. Er wird dort angeknackte Ruhe nicht ganz aufbrechen, und ein Licht dort noch flackert, wird er nicht utpüsten. Was er dort was durchbringt, dort die Gerechtigkeit wird die Eberhand haben. Und auf seinen Namen waren die Völker ihre Hoffnung saaten. Dann brachten die Menschen einen blinden, stammen Mann nach Jesus, der von einem bösen Geist besäte wir, und er heilte den, dort der Mann reden und sehen konnte. Und die Menschen verwunderten sich und sagten, kann dit doft sein sehen sein? Aber aus der Pharisäer dort hierden, die sagten, dort ist bloß der Belzebub, den bobersten Dievel, dort die Dievel uttrieben deit. Jesus wist wat sie dachten en zei to aan, jeder Rick dort en sich selbst nicht einig is, jij to grund. En jeder Staat oder Huis dort en sich selbst nicht einig is, kaun nicht bestonen. En wann ein Sohn und den anderen utrifft, arbeit hij jegen sich selbst, wo soll dan sin Rick bestonen? En wann ek der Belzebub Dievel uttrieb, der wem drieven jüne sehns de ut. Darum worden ze jüne Rechter seinen. Aber wenn dort der Gott sein Geist erst dort der Diebel uttrieb, dann erst Gott sein Reck all ewe jü gekommen. Oder wo kann irgendwer einen starken Mann sein Hüs anbrechen und am seine Sachen wahrnehmen, wann er den starken nicht erst bingen deit? Erst mal dann kann er sein Hüs utplündern. Wer nicht mit mir hält, es jägen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der verstreit. Darum sage ich euch, den Menschen wurden alle Sünden und Lasterungen verjäfft worden. Aber die Lasterung gegen den Heiligen Geist wird nicht verjäfft worden. Wer gegen den Menschen sehen redet, wird Vergebung kriegen. Aber irgendwer, der gegen den Heiligen Geist redet, wird nicht Vergebung kriegen. Nicht in dieser Zeit und nicht in der, die nur herkommt. Um gute Frucht zu haben, muss ein guter Baum sein. Dann, wenn ein Baum nicht gut ist, wird die Frucht auch nicht gut sein. Je Schlangenbrutzel, wo kann je gute reden, weil je schlecht sind? Dann, wovon das Hort voll ist, davon redet das Mühl. Ein guter Mensch bringt aus seine gute Koma gute zurück, und ein schlechter Mensch bringt aus seine schlechte Koma schlechte zurück. Ich sage dir das, um je Rechtstag wird der Mensch Rechenschaft geben, weil jeder annetzeliert wird, dass er gerät hat. Dann der jene eine wird, wo je gerecht vor dich, und der jene eine wird, wo je verdammt. Dann sehen die Pharisäer und Schriftgelehrte zu ihm, Meister, wie würden jeren ein Teken von dir seinen? Aber er sieht zu ihm, an beiset eierbrecherische Geschlecht, sieg nur ein Teken, aber an Wort sechs kein Teken gegeben worden, aus dort vom Propheten Jona. So als Jona drei Tage und drei Nacht im Fest sein Bock wir, so wird die Menschen sehen drei Tage und drei Nacht mitten in der Ehe sein. Die Menschen von Nineveh wurden um ihr Rechts abstohnen und dit Geschlecht verdaumen, dann die bekehrte sich aus Jona predigt und kickte mal, hier ist eine Gerater aus Jona wir. Der kenne jen dem Sieden, wird um ihr Recht abstohnen und dit Geschlecht verdaumen. Dann sei käm von einer anderen Kant Welt Salomo seine Weisheit zu hören, und kickt, hier ist eine Gerater aus Salomo. Wenn die andere eine Geist uit den Mensch erruht fort, jäht die derich drehe Wildnisse und sieg nur rü und fängt die aber nicht. Dann sagt er sich, ich wo trig nur mein Hüs gönnen, von wo ich käm, und wann ich trig kämmt, fängt er dort Hüs ladig, rein und abgeriemt. Dann jäht er und holt sich sieben andere Geister, die eher sind als er selbst, und tragen ein und wohnen dort, und dort ist mit so einem Mensch zu laut schlimmer aus dem Verheer wir. Und so wurde dit böse Geschlecht auch gönnen. Als Jesus noch zu all den Menschen red, stunden seine Mutter und seine Brüder büten und wollen am seinen. Dann seht am wer, deine Mutter und deine Brüder stunden büten, die wollen mit dir reden. Hij zegt, wer is mijn moeder? En wer zijn mijn breider?
Hij wijst naar zijn jinge en zegt, hier zijn mijn moeder en mijn breider. Wer daar deed wat mijn vader in hemel verlangt te donen. Es mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder. Denzelfde dag ging Jezus uit hem huis eruit, ging al meer en zat zich dol. En om zamelden zich zoveel mensen dat hij in een boot steeg en zich door dol zat, en de mensen stonden om even. En hij vertaalde aan mondje ter gelijknissen. Hij zei, door wie een mond die ging zijn. En als hij zei, val walket op een stich en de vegel kwamen en vrouwten het op. Wat van de zoot val op steenen in bodem, wo nicht veel eerd weer, en dat ging voort op, wie er nicht diepe eerd weer. Aber als de zon op ging verbrennt dat, en wie er nicht warten houd, verdreed dat. Wout zoot val maken distelen, en de distelen wassen op en steckten dat. Dan val ook zoot op een gouden land, en bracht vrucht, welke bracht 100-mal, welke 60 en welke 30-mal so veel als je zijt weer. Wie uhrenhaft, den lood horchen. Dan kamen die jenge no armen vroegen, waarom hij te jane en gelijknisse gereed houd. Daarop antwoord hij aan, wil je dat je geeft es de geheimnisse vom himmelrijk te verstonen? Jane ober es dat nicht gegeeft worden. Dan wer immer door haft, dem wordt meer gegeeft worden, dat hij meer als genug haft. Wer ober nicht haft, van dem wordt nach dat genomen worden, wat hij haft. Daarom reed ik te aan der gelijknisse. Dan ze zijn nicht, wann ze ook kicken, en hieren nicht, wann ze ook horchen, en verstonen ook nicht. En den als Jesaja zijn profeten woord woor, je worden immer hieren, aber niemals verstonen. Je worden immer kicken, aber worden dat nicht zijnen. Dan dit volk, als am horten verhoort, haft zich de uren toe gestopt, en mögt de uren toe. Zes kunnen ze met de uren zijnen, en met de uren hieren, en am horten verstonen, en dan omkeren, dan word ik aan heilen. Aber jene uren zijn je zeien, dan de zijnen, en jene uren, dan de heren. Dan ik zag je de waarheid, vele profeten en je rechte mannen worden jeren je zijnen hebben wat je zeiden, aber hebben dat niet je zeiden, en heren wat je heren, aber hebben dat niet je heert. Dan horcht nu dat gelijknis van den man die door zijn ging, wat dat meint. Wann irgendwer dat woord vom Gottesrijk heert en versteht nicht, wat dat meint, dan kämt de Beiser en fipst am dat weg, wat in zijn hoort gezeid is. Dit is dat wat op een stich gezeid wir. En wat op een steinerjen gezeid wir, is zo. Dat is einer, die dat woord heert en voert met vreiden opneemt. Aber die haft nicht wartelen en dat helpt maar een korte tijd ver. En wann irgend lieden oder vervolging, wegen dat woord kämt, fällt hij plötzlich auf. En dat wat manke distelen je zeit, wie er zegt, dat is einer, die dat woord heert, ober de zorgen en deze welt en de vrede om rijkdom, stecken dat woord, en dat kan nicht vrucht dragen. En wat op goede eer je zeit is, zegt dit, dat is einer, die dat woord heert en versteht, en dat door nog vrucht draagt en brengt. 100 oder 60 oder 30 mal so viel als gesagt wird. Jesus stahlt an noch ein Gelegnis fair und sieht, dort Himmelreich erst mit dem Mond zu verglichen, der gute Sohn auf seine Stab seid. Während die Menschen schleipen, käme sein Feind und seid unkrüt, mag sein weit und ging davon. Und als die Planten abkämen und Frucht kriegen, käme dort unkrüt auch für einen Tag. Dann kämen den Wirtschafter seine Däne und seiden Haar, hast du nicht gute Sod auf deinen Acker gesät? Wo kämpft dort Unkrüt her? Hei seht to an, dort haft ein Feind gedonen. Dann seiden de deine to arm, selb wie dann gonen dort rüt saumlen? Aber hei seht nee. Dort je nicht beim Weiden den Weid auch utrieten. Lot dat beides bei dem Eifst stonen. An wann het erst Eifst erst, dann wo ich de Drascher schecken, dort Unkrüt en Boing bingen, en verbrennen, en den weit am Specker zu sammeln. En Jesus vertalt noch ein anderes Gelegnis, hij seht, dort Himmelrich es mit den Samenkuren zu verglicken, dort ein Maun neem, en en sie in Acker seid. Dort es dort kleinste Sodkuren, aber wann dort erst gewassen es, esset,
Met van het laatste strok en wordt een boom, zodat de vegel komen en zich aan de aasta en een aasta buien. Hij vertaalt daar nog een gelijkenis. Met een himmelrijk is dat zo, als van een vroeg heef een dier in een kneed, waardoor ik dat ganse stuk dier opgeeft. Al dit reed Jezus tot de vele mensen en gelijkenissen, en reed tot haar niet anders als der gelijkenissen, dat het zo erom kwam als de profeet gezegd had. Ik wil een gelijkenissen reden. Ik wil van dingen reden, die van aanvang wel zijn geheim geholen. Dan leidt Jezus dat volk gonen en ging hem huizen aan. En zijn jinger kwamen naar hem en zeiden, zei ons wat dat gelijkenis van onkruid op een staap deed. Hij antwoordde en zei tot aan, die de goede zoot zijn, dat wie de Gottes zijn. De aker is de welt. De goede zoot zijn die het himmelrijk geheeren. En dat onkruid zijn die den bezen geheeren. De fiend die dat zijn is de dievel. De eifst is dan, want deze tijd toe aankomt, en de drascher zijn de engel. Jeroen zoals dat kruid uitgereten en hem vier gesmeten wordt, zo wordt het ook zijn, want deze tijd toe aankomt. De menschen zijn wordt zijn engel schicken alles uit zijn rijk eruit te zamelen, wat er erviert en wer je zaadsloos is. En wordt hij hem vlammenden oven schmieden, daar worden de menschen jammerierend, schrien en met de tenen knirschen. Dan worden de gerachten en eren voder zijn kennikrijk schienen aus de zon. Wer de uren haft, dem lood horchen. Met dat himmelrijk is dat zo als met een schouts die op een staap vergroofd is, den een man funk, en dan verstuurk, en dan zijn vrijheid jink en alles verkoft, en dat steek land koft. Dan is dat himmelrijk ook met een handelsman te vergelijken, die nur fijne parelen zocht. Die dan, als hij een zeer wertvolle parel vond, ging en verkocht alles wat hij houdt, dat hij die parel kopen kon. Dan is dat himmelrijk ook zo als een naad, dat er meer gesmeten wordt, en alle verschiedenste soorten versammelt. En wanneer dat eerst vol is, schlapen ze dat om even, en dan zaten die mensen zich dol en sammelen die gouden en gefäßen, en die schlachten worden weggeschmeten. Zo wordt het ook zijn, wanneer deze tijd toe aankomt. Dan worden de engel komen, en de bezen en de geracht uit een eenzamelen. De schlachten worden ze aan vier schmieden, daar worden de mensen hielen en met de tenen knirschen. Heb je dit alle verstanden? Ze zeiden toe aan jo. Hij zei toe aan, dat is waarom jeder schriftgeleerde, die even dat himmelrijk beleerd is, zo is als een huisholer die uit zijn schouts komen, olet ook niet voor een dag brengt. Als Jezus derg weer met zijn gelijkenis vertalen, ging hij vandoor weder. En als hij naar zijn stad kwam, waar hij thuis geheerd, leed hij aan en er scholen, zodat zij zich verwonderden en zeiden, waar komen deze zo'n wijsheid en wonderwerken her? Is dit niet den Holtarbeiter zijn zoon? En heet zijn moeder niet Marie, en zijn broeder Jacob, Jozef, Simon en Judas? En zijn zijn zuster niet alle bij ons? Wo heeft dit mens dat alle her? En zij stierde zich even aan. Maar Jezus zei toe aan, een profeet wordt nog niet weinig geëerd als in zijn eigen land en zijn eigen huis. En hij deed door niet veel wonderwerken, wil ze niet geleefden. En deze tijd kreeg Herodes de koning te horen, wat over Jezus vertaald wordt. Dan zei hij te zijn diener, dat is Johannes de Doper, die is van dood opgestonden. En dat is de oorzaak dat hij de kracht heeft de wonderwerken te doen. Dan Herodes had Johannes een vuist genomen, aan bingen en instappeloten wij in Herodias, zijn broeder Philip zijn vrouw. Dan Johannes zei te hem dat het niet recht dat u er haast. Herodes wordt in Johannes jaren doodgemaakt hebben, aber hij vergt zich voor een menschen, dan die hielden Johannes voor een profeet. Aber als Herodes zijn geburtsdag kwam, danst Herodias, er dochter ver Herodes in de gezelschap, en aan je val dood. Hij schweer erop dat hij er irgend wat geven wordt, wo nog ze vreugde wordt. Er mutter drängt erop dat zij door hem aanholen zal, dat er op een schief Johan den Doper zijn kop gebracht wordt. Dat deed den koning leid, aber om zijn verspreken te houden en om zijn jaast te halven, bevol hij dat te doen.
Hij schekt en leidt je honen om je fängnis den kop afhaken, en dat merke wordt die kop op een schief gebracht, en zij bracht er moed aan den. En die jinge kamen, nemen zijn lief en begroven den, en jingen en zeiden Jezus dort. Als Jezus dort hield, reist hij wieder en voer in een boot naar eenzame steed, dan hij wil alleen zijn. Aber als die mensen dort hielden, kamen die uit de steden en kamen om te voet hing eraan. En als hij om Eva kwam, zag hij de vele mensen en nam jammer dort Eva aan en hij heilde de kranken. Als het avond werd, kamen de jingen en zeiden te hem, wie zijn hier in de wildnis en dat is al lood? Schek de mensen weg dat die nou de darpen gonen en zich eten kijpen. Jezus zeid te aan, dat is niet nodig dat die weg gonen, jeeft je die te eten. Zij zeiden te hem, wie hebben hier bloos 5 brood en 2 vers? En hij zei, brengt mij die allemaal her. Dan zeid Jezus te de mensen, zij zullen zich op een gras dool zaten. En dan neemt hij de 5 brood en de 2 vers, kijkt den op naar hemel, en spreekt een dankgebed, breekt dat brood, en geeft de jingen dat, en die geven de mensen dat. En die aten zich alles uit. Dan lazen zij nog 12 kar vol taub, wat door even gebleven weer. En dat waren bij 5000 man, onen vroeges en kinge, die door je gegeten houden. Dan beveel Jezus in de jinge en boot te steen en naar de andere zee te voeren, während hij van volk afscheid neemt. En als de mensen weg waren, ging hij voor zich alleen op een boog te beden. Als het avond wordt, weer hij voor zich alleen. Over dat boot weer nu al een eng van land af, en wordt van de waal en hanen hergesmeten, en de wind weer aan je in aan. Zo bij klok 13 morgens kwam Jezus aan op een water en jegen je gonen. Maar als de jinge aan zagen op een water gonen, weer aan schrakelijk angst en zeiden dat er zijn gespaanst en schreeuwen verchterlijk. Maar Jezus reed voert toe aan en zeiden, angst je niet, dit zie ik. Peter zei te hem, haar, wanneer du dat best, dan zei dat ik op een water naar die komen zal. Jezus zei, kom. Peter stieg op hem uit een boot, een ruut, en ging op een water naar Jezus op touw. Maar als hij den wind zag, wordt hem angst en vonk aan onge te gonen. Dan schreef hij, haar, raad me. Jezus straakt voor de hand uit en kreeg hem te holen en zei te hem, o mens, du hast een kleine geloven. Waarom twijfels du? En als zij hem boot en instegen, wordt de wind stil. En de anderen hem boot kamen en beden hem aan en zeiden, du best waarhaftig God zien zijn. Als zij even je voor de wieren, landen zij in Genezareth. En als die mensen hem door en worden, leidden zij dat allem en ere omgeend weten. En die brachten al ere kranken op arm en pragerden arm dat hij een bloos zal laten zien een zoom omkleed aanvoten. En wij emmer arm aanscheert, weer gans gezond. Dan kamen Pharisäer en Schriftgeleerden van Jeruzalem naar Jezus en zeiden, waarom holen die jinge zich niet aan de Ältesten ihre Verschriften? Dan ze waschen zich niet de Hang voor hem eten. En hij zei toe aan, en waarom zat die God zijn gebod aan ziet, dat die jene Verschriften holen kennen? Dan God beveel vader en mutter te eren, en wer vader en mutter pflegt, zal met hem dood bestroofd worden. Aber je zeien, wann wer te vader en mutter zegt, dat wat jy van mij te God komen kon, als God ewer geeft, dan brok hij vader en mutter nicht eren. En zo heb je, om jene Verschriften te holen, God zijn woord te nuscht gemerkt. Je heichler, de profeet Jesaja heeft van jou ganz reich gezegd. Dit volk eert mij met de lippen, aber er hoort es weet af van mij. Daarom is er Gottesdienst vergeefs, denn wat ze leren, zijn mensen geboten. En Jezus roept de mensen na zich en zei toe aan, horcht her en verstoot dit. Wat een mens verunreinigt is niet dat wat een muil en enjeit, aber dat wat uit een muil een ruitkamp verunreinigt aan. Dan kamen de jingen naar arm en zeiden, weetst du ook dat de Pharisäer gestaart werden als de heden wat du zeidst?
Hij zegt alle planten die mijn himmlische vader niet geplant heeft, worden uitgereten worden. Laat die toch. Dat zijn blinge blingenleider. En waar een blinge man en ander blingen leidt, vallen die bij hem groven. Maar Peter zegt, merk ons dat gelijknis duidelijk. En hij zegt, verstoe je dat ook nog eenmaal niet? Weet je niet dat alles wat daar een mens in muil en nen jijt, jijt en een meugen nennen van door waar er eruit? Of wat uit de muil eruit komt, komt uit hem hoort en veranreinigt een mens. De beste gedanken die te moord, eierbroek, hoererie, stelen, valse getekenis en godslastelijke reden vieren, die komen uit hem hoorten. Dit is wat een mens onrein mag. Maar wanneer een mens zich voor hem eten niet te hang wacht, dat veranreinigt hem niet. Dan ging Jezus vandoor naar de jenen waar tieren en zieden liggen. En dan kwam hem vandoor in de Canaanitische vrouw entgegen en vong aan te schreeuwen: O haar die doof zien zijn, erbarm die over mij. Mijn dochter wordt schrakelijk van een bezengeist gepleurd. Maar Jezus geeft er geen antwoord. Zijn jenen overkwamen en praagden hem: Schek de vrouw weg, die schreeuwt ons hieraan. Jezus zei: Ik zie bloos naar de verloren schoop in Israël geschickt. Ze kwamen over een kneed zich ver aan en zeiden: Haar, help me. En hij zei te er, dat is niet raag, die kinder er brood te nemen en de hoingver te schmieden. Ze zeiden: Jo, haar, ik weet, en doch eten de hoing wat de haren van dash veld. Dan zei Jezus te er: O vrouw, du hast een grote geloven. Du zoust kriegen wat du die wenscht, en ihre dochter weer plötzlich gesund. Dan ging Jezus van dorf verlengd dem Galileischen Meer. Hij ging op een boog hinab en zat zich daar dool. Dan kamen grote schoven mensen naar arm en brachten ihre lome, blinge, stamme, krepels en manche andere en leden Jezus die verfeit en hij heilde. De mensen verwonderden zich als zij de stomme reden hielden, de krepels gonen zagen en de lome geheild zagen en dat de blinge zijn konden en ze loofden Israël eren God. Dan roept Jezus zich in de jenge en zei toe aan: Mij jammert dat over de vele mensen, dan die zijn hier nu al 3 dagen bij mij geweest en hebben niets te eten. En ik wil die niet hongerig wegschicken, dan die kunnen hier wees te opbreken. Dan zeiden ze in de jenge taam: Waar kan we hier in de wildnis genoeg brood krijgen, zo'n schoof mensen zou te mogen? Jezus vroeg aan hoeveel brood ze houden. Ze zeiden toe aan: 7 en een paar kleine vers. Dan bevol hij de mensen zich op een eerd dool te zaten. Dan neem hij de 7 brood en de vers en dank daarvoor. Hij broek die en geeft de jinge die en de jinge geven de mensen die. Dan aten de oude en worden zout. En ze lauzen nog 7 grote kar vol brokken toop die nog even gebleven waren. Daar houden 4000 man gegeten. Dat is vroeger zijn kinder niet metgeteld. En als Jezus de mensen weggeschickt houdt, stieg hij in het boot en kwam in de Magdalische gegend aan. En de fariseeën en sadduceeën kwamen en om op een proef te stellen, vroegen ze hem nog een teken van hemel. Zijn antwoord weer, want ovenwoord zei hij dat wat schijn het water zijn en dan de hemel is rood. En Samaria zei hij dat drijft met storm en de hemel is rood en donker. Je heichler, je kennen dat water dieden, doen wat om hemel te zijn en is. Maar de tekens die de tijd aandieden, kan je niet. Dit is een bijzit eierbrekerische geslacht dat nog een teken ziet, maar aan zal geen teken gegeven worden buiten dat teken van Jona. En hij leidt aan daarbij en ging weg. Als de jinge aan de ander ziet aankomen, houden ze vergeten brood met te nemen. Jezus zei toe aan: Heet u voor de fariseeën en sadduceeën er heef. En zij ongehilden zich door even zeden: Wie hebben niet brood metgebracht? Jezus aber wist wat ze dachten en zeid: Wo schwach is doch jun geloven? Woorom rood schleur je door Eva, dat je niet brood haben? Kan je dat nog immer niet verstonen?
Have ye dat al van de vijf brood en de 5,000 mensen vergeten? En hoeveel kar val ye nog toeplazen? Oder de 7 brood en de 4,000 man, en hoeveel kar ye door toeplazen? Wo kämt dat, dat ye nicht verstonen dat ik nicht van brood red? Ye zal ju van de Pharisäer en zadet zeer erheef heiden. Dan verstonden ze, dat ze zich nicht van de heef en brood heiden sollen, aber dat ze zich van de Pharisäer en zadet zeer erleer heiden sollen. Als Jezus en Caesarea Philippi aangekomen weer, vroeg hij zijn jinger, wer die mensen zeiden dat hij de mensen zijn weer. En ze zeiden, eentje zijn du best je handen deper, ander zijn du best Elia, en nog ander zijn du best Jeremia oder een van de profeten. En hij zei to aan, en wer zei je dat ik zie? Simon Peter antwoord, du best de Christus den levenden God zien zijn. Jezus zei tot Peter, zelig best du, Simon, Jonas in zijn. Dit haast du nicht van mensen, dat haf mijn vader im Himmel die zijne loten. En ik zei die, du best Peter. En op deze steen wil ik mijn gemeente buwen, over de dodes je wilt niemals worden overhand kriegen. En ik wil die de sleutels tom Himmelrijk geven, en wat immer du op eerden bengst, zal ook im Himmel gebongen zijn, en wat immer du op eerden lezen worst, zal ook am Himmel los zijn. Dan bevol Jezus zijn jinger streng dat zij dat te keinem zeien zullen, dat hij de Christus weer. Vandaan vond Jezus aan zijn jinger dat bij te brengen, dat hij naar Jeruzalem gaan moest en dat de älteste en hoge priester en schriftgeleerde veel wordt lieden moeten en doodgemerkt worden en op den derde dag van dood opstonden wordt. Dan neemt Peter aan te zien en zei te hem, God bewoor, zo wat zal die niet passeren. Jezus draait zich naar Peter en zei te hem, zo toon, zei dat u waar kamst. Du steist mij am weg. Du denkst niet zo als God, du denkst zo als mensen. Dan zei Jezus te zijn jinger, wann wer met mij metkomen wil, moet hij van zichzelf vergeten en dan zijn kruis op zich nemen en metkomen. Dan wer zijn leven raden wel, wordt dat verlieren. Aber wer zijn leven om minuthalven verlieren deed, wordt dat waarde vingen. Dan wat helpt een mens dat, wanneer hij de ganze welt gewinnen wordt, en wanneer hij zijn die ene zeel vergeven moest. Oder wat kan een mens geven, zijn zeel terug te krijgen. Dan de menschen zien, wordt met zijn engel taub, en zijn vader zijn heerlijkheid komen, en aan jedem doen leinen wat hij gedonen heeft. Ik zei u de waarheid, hier stonden zonen die den dood niet smaken worden, wat ze den mensen zijn worden, en ze even tenigrijk komen zijn. Nu zaas door neemt Jezus Peter Jacob en Jacob zijn broeder Johan met zich op een hogen borgen op, waar ze alleen waren. En ze zagen met eenmaal dat Jezus zich ändert, dat zijn gezicht zo glänzt als de zonne schien en ook zijn kleider worden glänzend wit. En dan zagen de drie jinger, Moses en Elia, met Jezus reden. Dan zei Peter tot Jezus, haar, dat is goed dat we hier zijn. Want die dat zo recht is, dan wil ik hier drie boden buwen. Eene van die, eene van Moses en eene van Elia. Maar während hij nog reed, kwam de dag gewolk even aan en uit de wolk zei de stem, dit is mijn leven zijn met den ik zeer tevreden zie, horcht nu aan. Als de jinge dat hierden even kwam aan zo'n angst dat ze zich met dat gezicht op de eed schmeten. En Jezus ging aan en voet aan en zei, stoot me op en angst je niet. En als ze opkikten, zagen ze 6 kennen als Jezus. Als ze van boord herauf kwamen, bevol Jezus zijn jinger, dat keinem te zijn wat ze op een boord gezien en houden, wat de mensen zien, wordt van dood opgestonden zijn. Dan vroegen de jinger aan, waarom zijn de schriftgeleerden dan dat Elia eerst komen moet? Hij zei toen aan, dat is zo dat Elia eerst moet komen alles traag te stalen. Aber ik zei u, Elia is al hier geweest, bloos ze hebben hem niet anerkend. En deden met hem kracht wat ze willen. En de mensen zien wat je ook zo on je aan te lieden komen. Dan verstonden de jingen dat hij van je houden den deeper reed. En als ze terug naar het val kwamen,
Kämen man nu am, knädzig verarmen seid haar, erbarm die ever min sehn. De ha fürchterlich unja anstaut zu lieden. Einmal fällt he am vier, und das nächste Mal am Wotter. Und ich bracht am nu dine Jänge, aber de können am nicht gesund machen. Dann seht Jesus, je verdreidet je schlecht, dat je nicht glauben haben. Wo lang soll ich noch bei you blieben? Wo lang soll ich mich noch mit you aufgeben? Bringt am mal her. Dann red Jesus ernstlich zu arm, und die Diebel verleiht, und der Jung wird plötzlich gesund. Dann kämen die Jünger heimlich nur Jesus und sehen, warum Covid den nicht übertrieben? Er sagte an, will jün glauben, so klein wir. Je leift mi. Wenn jün glauben hauten so groß aus dem Samkuren, wird je zu diesen Borg sein, stahl die dort han, und die wird sich dort han stahlen. Und je wird nicht unmählich sein. Immer han, so wird aus dit als bloß durch Fausten und Beden übertrieben. Während sie, En Galiläa bleiben, seht Jesus zu an, dort wird so ein Raum kommen, dort die Menschen sehen, wo die Menschen in Hänge gejäft worden. Die waren am Tod morgen, und am drei Tag wird er vom Tod abstohlen. Darüber wären sie in die Jünger sehr trürig. Als sie nach Kapernaum kämen, kämen die Tax-Kollekten und Petern und sehen, betont jün Lehrer nicht den Tempeltax? Hei seht jo. Und als er nach Hause kam, griebt Jesus vorab und sagt, Was denkst du, Simon? Von wem klagten die Königs ab Erden ihren Tags? Von ihrer Bürger oder von der Fremde? Und als er sagt, von der Fremde, sagt Jesus zu ihm, da sind die Hiesje frei. Aber am dort sie sich über uns nicht euren, geh nur mehr und schmied deine Angeln an, an den ersten Fisch, den du erütragst, Wenn du dem dat Mühl opmerkst, wirst du ein Geldsteck da bene fingen. Dort nimm und go von mir und die den Tempeltags betonen. An der Zeit kämen die Jünger nur Jesus und fragen, wer ist der Ratste im Himmelreich? Und Jesus ruft ein Kind und stahl dort mitten und ihr Ahnen seht, ich sage jüde Wahrheit, wenn die nicht umkehren und so waren aus die Kinder, kann ich überhaupt nicht an Gott sein Reich ernen kommen. Wer sich so gering stahlt aus dit Kind, als der Geratste im Himmelreich. Wer ein so ein Kind abnimmt, an meine Nomen, den nimmt mich selbst ab. Wer aber ein von diesen kleinen Kinder, der an mich Leben zu faul bringt, von dem wird beter, wann am ein großer Mehlstein am Holz gehangen wird und dann am Deipen Meer versäbt. Wei die Welt für ihre Versicherungen zum Beisen. Versicherungen wollen kommen, aber wei den Menschen, durch den die kommen. Und wenn deine Hand oder Faut die Ursache geben zu Sinnen, dann hakt die auf und schmied die von dir. Dort ist für die Beter aus Krepel, der ich im Leben gehen, aus beid Feit und beid Hängt zu haben und im Ewigen Vier geschmied zu worden. Und wenn deine Ur die verursacht zu Sinnen, riet dort ut und schmied dort wahr. Dort ist für die Beter, wenn du mit ein Ur, der ich dit Leben geist, aus beid Uren zu haben und am Halen Vier geschmied zu worden. Seid ihr fair, dort ihr nicht ein von diesen kleinen Kindern verachten, dann dort sage ich euch, ihre Engel im Himmel sind immer für meinen Vater, der im Himmel ist. Dann die Menschen sehen, als sie kommen, die Verlorene selig zu mögen. Was denkt ihr, wenn ein Mensch 100 Schob haut und ein von denen sich verlieren wird, wird er nicht die 99 doch loten, an eine Boy gehen und sehen, was er dort funkt, dort sich verloren haut? Und wann er dort fängt, ich sage ju, er wird sich mehr zu dort eine freien, als zu den 99, die nicht verbiestet werden. Ihr rot so, erst dort auch, mein Vater sehen wollen, dort von diese Kleine nicht ein umkommen soll. Wann dein Bruder sich gegen die versündigt, dann geh han und hol am die Sinn fair, zwischen die und arm allein. Wann er nur die horcht, dann hast du deinen Bruder trig gewonnen. Wann he aber nicht nur die horcht, dann nimm noch einen oder zwei breiter mit, so dort zwei oder drei mit er Gedächtnis hängen die Stunden. Wann he da noch nicht horcht, dann nimm die Sache für gemeint. Wann he sich auch von der Gemeint nicht sagen lässt, dann hol am für einen Heiden oder aus dem Tagskollektor. Ich sage dir die Wahrheit, alles, was ihr auf Erden bingen worden, wird auch im Himmel gebungen sein. Und was ihr auf Erden lesen,
wat ek om himmel jy lees zanen. En ek sê jy ook dit, want twee van jy zich hier op eerden enig worden om wat te beden, daar wordt mijn vader am himmel jy dat geven. Dan van twee oder drie en mijn nomen taupje komen zijn, dan zie ik madden onja aan. Dan keem Peter op en zeid haar, wofür moet ik mijn broeder vergeven, want is ik aan mij verzendigd. Reekt zevenmaal touw. Jezus zei te hem, ik zei die niet maar zevenmaal, obers 70 maal zevenmaal. Dat is waar wij naar het himmelrijk met een koning te vergelijken is, die met zijn schuldner verrekenen wil. En als hij aanvangt te verrekenen, wordt een affaire aan gebracht, die aan vele duizend schuldig weer. En als hij niet houdt dat te betalen, bevolen zijn haar aan met vroeg en kinger toop en alles wat hij houdt, te verkopen en de schuld te betalen. Dan valt de man op knieën en vraagt haar, heb je duld met mij, ik word die dat alle betalen. En uit met leid te aan, leid de haar aan gonen en vergeef aan de ganse schuld. En als de knaag eruit ging, traf hij een van zijn metarbeider, die hem ganz weinig schuldig weer. Den kreeg hij om hals te holen, vonk hem aan te waaien, en verlangde hem alles te betalen wat hij schuldig weer. Dan valt des man verarmd dolen prachadam, heb je duld met mij, ik word die alles betalen. Aber hij horcht er niet nog. Hij leidt den knecht aanstappen en verlangt dat hij hem alles betalen zal. Als die vriend zagen, wo hij behandeld wordt, werden ze zeer verdrietig. En gingen en vertaalden in haren de ganse geschicht, wat er voor je vallen weer. Dan vader de haar aan vader en zei te hem, du beise knecht, ik vergeef die al die schuld, wil du mij door hem pragest. En zoals du die niet groot zo goed over dienen met knecht erbormd hebben, als ik mij over die erbormen deed, en zijn haar weer zo dol dat de arm leidt en de falter komen en stoppen, wat hij alles wordt betoeld hebben. En zo wordt mijn himmlische vader dat met en jedem van jou morgen, waar je jullie broeder niet van horten vergeven. Als Jezus met zijn reden voortig weer, verleidt hij Galilea en keem naar Judea, en de jijnden aan de andere zijde Jordan. Am kemen veel mensen hieraan, en hij heilde de door. En Pharisee kamen nu arm en verzochten arm door en dat ze arm vroegen auf eine sich met recht van zijn vrouw scheiden kon. Hij zei toe aan, heb je niet gelezen dat God ten aanvang een man en een vrouw geschaffen had? En hij zei, daarom wordt een man vader en mutter verloten en zich met zijn vrouw verbingen en die twee zullen eind worden. En dan zijn die niet meer twee, maar eind. En wat God verbonden heeft, zullen mensen niet van een ander scheiden. Ze zeiden te arm, waarom zei Mozes dan, dat ze zullen een scheidingsbrief geven en er vroeg gonen laten? Hij zei te arm, Mozes houdt dat toegeloten, wil ze hem horten, zo afgehoord werden. Dat is niet zo als het am Anfang weer. En ik zei u, wer zich van zijn vroeg scheiden deed, wanneer ze arm niet als antruje was, en de andere vriend, die brak de eie. Dan zeiden de jongen te arm, want dat tussen man en vrouw zo als dit is, dan is het beter überhaupt niet te bevrijden. Jezus zei, deze leer kunnen ze niet alle aannemen. Die weer maar voor die dat je geeft weer. Daar zijn zonen die ohne manskracht geboren zijn. En je zijn ook door mensenhand wat door je bracht. Daar zijn ook zonen die zich om dat himmelrijkshalven niet bevrijden. Wer dit zo aannemen kan, dem loopt dat aannemen. Dan worden kleine kingen nu aangebracht dat hij aan de hang opleien en Eva aanbeden zal. De jingen oberschulden door Eva. Jezus oberzeed, loopt de kleine kingen nu mee komen en verbeet aan dat niet, dan is zo'n bestaat dat himmelrijk. En hij leed aan de hang op en ging van door wieder. Dan keem een man naar Jezus en zei te hem, goede leraar. Wat voor godet moet ik doen, dat ik dat eeuwige leven krijg? Hij zei te hem, waarom naamst u mij god? Door als een die god is, dat is God.
Wann du leben habe wirst, dann hol dir Boten. He said to arm wohne. And Jesus said, du sollst nicht doodmörken, du sollst nicht Ehe breken, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht ein falsches Geteignis geben, du sollst Vater und Mutter ehren, und deine Nächsten so gut sein als dich selbst. Der junge Mann sagte ihm, dort habe ich alle geholen. Was fehlt mir noch? Jesus sagte ihm, wenn du wirst vollkommen sein, dann geh und verkauf, was du hast, und jaff dort vor der Arme, und du wirst ein Schatz haben am Himmel, und dann komm mit mir mit. Als der junge Mann dort hier, jenke trurig war, dann he haut ein großes Familien. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, ich sage euch die Wahrheit, das wird für einen reichen Mann schwer sein, am Himmelreich zu kommen. Ich sage euch noch einmal, das ist für einen Kamel leichter, der Genotel zu gehen, als für einen reichen Mensch am Himmel zu kommen. Als die Jünger dort hielten, verwunderten sie sich sehr und sagten, wer kann dann überhaupt selig werden? Und Jesus kickt an Augen und sagt, für Menschen zu besehen, ist dort unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Dann sagt Peter zu ihm, kick mal, wir haben alles verloren und sind mit dir mitgekommen. Was wollen wir dafür kriegen? Jesus sagt zu ihm, das ist sicher. In der neue Welt, wenn die Menschen sehen, ob sie einen herrlichen Thron setzen wollen, da wo die mitgekommen sind, auch jeder auf einen Thron setzen und über die 12 Geschlechter Israel richten. Und wer immer an meinet halven, Hüs, Bruder, Sester, Vater oder Mutter, Kinder oder Land verloten haft, wird dort hunderte Mal Träg kriegen und dort ewige Leben oben. Und viele, die dort Erste wären, wurden dort Letzte sein, und die dort Letzte wären, wurden die Erste sein. Mit dort Himmelreich ist das so aus mit den Irgendämmer, die tätig zum Marius jink Arbeiter meiden und sie in Wien geworden zu arbeiten. Als sie sich mit an einig ward, an ein voller Dörreslung zu tolen, schickt he an in sein Wien geworden. Und als sie klock 9 rüt ging, sag he noch andere auf dem Morgplatz stonen, die nur zu donen hauden. Und he seht to an, Gott je auch in mein Wien geworden arbeiten. Und ich wo je geben, was reicht es. Und sie gingen. Und als sie ab Mittag rüt ging, an klock 3 Uhr Mittag war da, mög he dat gerot so. Dann klock 5, jink he noch einmal und funkt noch einmal so ne desig Raumstunden. Und he seht to an, worum sto je den Dach ewa an daunen nuscht? Und sie seht to an, wie uns keiner gemeint haft. He seht to an, dann gut je auch an min Wiengorden arbeiten. Und aus et erst oben wort, seht die irgendeiner von den Wiengorden zu seinen Hüsfoder, raubt die Arbeiter ein Toll an ihren Lohn. Fang beim Letzten an, und so bot du bei dem Ersten best. Und als die kämen, die klock 5 gemeint werden, kriegen die jeder ein voller Dachlohn. Und als es bei der Erste käme, dachten die, sie würden mehr kriegen. Aber sie kriegen auch jeder ein voller Dachlohn. Und als sie dort kriegen, grunzten sie über den Hüsfoder und sagten, diese Letzte haben nur eine Stunde Arbeit, und du hast dir groß so viel gegeben als uns, die wir der Dörres hat, die Lust gedrückt haben. He aber said zu einem von an, Freund, ich do dir kein Anrecht. Warst du dir nicht einig mit mir, für ein Dörres Lohn den Tag zu arbeiten? Nimm, was dir gehört und go. Ich will das so, die Letzte so viel geben als die Erste. Darf ich mit was meint es, nicht tun, was ich will? Oder bist du aufjänstig, wie ich so milljährig sie? So wurden die Letzte die Erste und die Erste die Letzte sein. Und als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, nahm er seine 12 Jünger auf Port und sagte an, kijk mal, wie gehen nun nach Jerusalem? Und die Menschen sehen, wird an die Schriftgelehrten und hohe Priester ausgeliefert worden, und die wurden am zum Tod verurteilen. Die wurden am der Heiden übergeben, dort die am verspotten, verheiven und kriechen. Und am dritten Tag wurde er wieder abstohnen. Dann kam die Mutter zu Zebedeus mit ihren 2 Sehens, kniet vor Jesus und sagt, sie hat eine Bärde an ihm. Und Jesus frug er, was sie will. Sie sagt, sei dort meine beiden Sehens, einer an der rechten Seite und einer an der linken Seite,
wie die an den Königreich sagte sollen. Jesus sagte ihr, du weißt nicht, nur was du fragst. Kann ich dort trinken, was ich trinken muss? Sie sagte ihm, dort kann ich. Er sagte ihm, was ich trinke, soll ich trinken. Aber zu bestimmen, wer an meine rechte oder linke Seite sitzen soll, ist nicht meine Sache. Dort wird von den Sinnen, die mein Vater dort

wat voor een kracht ik deze ding doe. Wat denk je? Een man had twee zeens. En hij ging naar de eerste en zei, zeen, go arbeid van deur en mijn wingorden. En hij zei, ik wil niet. Om een heer wie aan dat leid, en hij ging door. En hij ging naar de tweede en zei, to den kracht zo. Die zei, johar, ik go, en ging er niet. Wanneer van die bij deed wat ik voor de hebben wil? Zij zeiden de eerste. Jezus zei toe aan, ik zei je de waarheid, de tax collector en hoera gonen eier im hemel rekken en als je. Dan je hoon kwam, je den je recht en waag te leren, en je leefden am niet. Aber de tax collector en hoera leefden am. En ze go als je dat zagen, deed je doch niet boese, en je leefden am niet. Jezus zei harte moe dit gelijknis. Daar weer een wirtschafter, die plant een wingorden, buurt door een tuiner om en maakt een wienpraas, en buurt een tarm en verpacht den gorden en reist naar een ander land. En als die wiendruven arend kwam, schekt hij zijn diener naar de pachter, zijn poort van de vrucht te holen. En de pachter verheefden een van de diener, maakten den tweeden dood en steenigden den derden. En hij schijkt nog een mol daarna, meer als dat eerste mol, over de pachter deden met die datzelfde. Dan nog her schijkt hij zijn ene zeen. Hij zegt zich, van mijn zeen worden ze gespaard hebben. Maar als de pachter den zeen zagen, zeiden die te zichzelf, dit is de oorf, komt, wel we den dood maken en zijn oorf goed nemen. En ze nemen hem, schmijten hem uit de wiengorden eruit en maken hem dood. Wanneer nu de eigendemen van Gordon komen wordt, wat wordt die met de pachter doen? Ze zeiden toe aan, die wordt de bezeband ombrengen en de wingorden aan andere verpachten, die aan de vrucht geven van de titel toe is. Jezus zei toe aan, heb je dit niet in een schrift gelezen? Je rood den steen, den de buurlie te zien leden, is de aaksteen geworden. Dat heeft de haar zo gevierd en is een wonder voor onze uren. Dat is waarom ik u zei dat God zijn rijk van u wordt waargenomen worden en een volk gegeeft dat er vrucht brengen wordt, zo als ik dat je heerd. En wie op deze steen fallen deed, wordt zich te bieter breken. En op wem de steen valt, is te gruus verschleuren. Als de hoge priester en de fariseer dit gelijknis hielden, maakten zij goed dat Jezus aan de met meent. Ober, als hij aan als ze hem willen vals nemen, vergten zij zich doch voor de mensen, wie de Jezus voor een profeten hielden. En Jezus reed nog waarder der in gelijknis en zeed, dat himmelrijk is met een koning te vergelijken, die voor zijn zene kast uitreed. En dan zijn de diener schekt, die te zijn die door ingeloot werden, dat ze nu te kast komen zullen, maar die willen bloos niet komen. En hij schekt nog eenmaal andere diener en zeed, zag die, die door ingeloot zijn, kijk hem al, ik heb alles reed. Mijn assen en mastkalver zijn geslaagd. Dat is alle reed, kom te kast. Maar zij spatten door even en gingen af, een naar zijn wirtschaft, de ander naar zijn geschaft. Während de even je de deine te holen kregen en schaamd half behandelden en doodmurken. Dan werd de koning dol en schekt zijn troepen de merde om te brengen en er steden te verbrennen. Dan zeid hij te zijn diener, de kast is rein, aber die door ingeloden zijn het niet weer. Daarom gaat nogmaals op een hoog weer, en wem immer je trafen, lood en te kast te komen. En de diener gingen op een gausen en looden allem en den ze vongen, de gouden ook de slaagde, zodat zijn zool vol jaast weer. Aber als de koning hen kwam de jas te trafen, zag hij door een man die niet een kastingskleed aanhoud. En hij zei toe aan vriend, wo bist du hier ohne een kastingskleed in hen gekomen? De man wist nus te zeggen. Dan zei de koning te zijn diener, bingt am hang in feit en schmied am ruut am diesten. Door waren de mensen hielen en met de tenen knirschen. Daar zijn vele ingeloot, aber daaruit zijn maar weinig gewählt. Dan gingen die Pharisäer en roodschleuden door Eva, wo ze Jezus en zijn rede worden en een eng kriegen kennen. En ze schekten ihre Jünger
en de die met Herodes dat hielden gaan, de zeiden, meester, wie weten dat u oprechtig best en waarhaftig God zijn waag leerst, en die van keinem op een dool reden laatst, dan du merkst kein onderscheid maken menschen. Zeg ons wat du denkst, is het recht den keizer den taaks tolen oder nicht? Aber Jesus mocht er hingen lässt en zeid, je heichler, woran proef je mine faul te stalen? Lot mi dat taaksjalte mol zijnen. En ze brachten aan een jeldsteck. En Jesus zeid aan, wem zijn bild en wem zijn inschrift is dit? Ze zeiden, den keizer zijne. Dan zeid hij te aan, dan jef den keizer wat zijn is en jef God dat wat God zijn is. Als ze ze dat hielden, verwonderde ze zich en verleiden arm en gingen weg. En denzelfde dag kamen de Sadduceeën, die niet eraan geleven dat de doden opstonden waren, naar Jezus met een vrouw. Die zeiden, meester, Mozes zei, wanneer een man sterft en nog niet kinderen heeft, dan zal zijn broeder de wet vrouw nemen en daarvoor zorgen dat zijn broeder niet ohne kinderen blijft. Nu werden onder ons zeven breider. De eerste bevried zich en starf ohne kinder en leidt de vrouw van zijn broeder. En de tweede kraakt zo en ook de derde en zo wat ze de alle zeven houden te vroeg houdt. Dan, na al dem, starf ook de vrouw. Wanneer dan nu de doden opstonden worden, wem zijn de vrouw wordt ze zenden, dan die hebben de alle zeven gehoud. Aber Jezus zei, je zendt hier aan oorrecht. Wil je niet de schrift, ook niet God zijn kracht kennen. Want de doden eerst opstonden, bevrijden mensen zich niet meer, en zijn ook niet bevrijd. Dan zijn die zo als de engel am Himmel. En van dood opstonden, wat dat aanbelangt, heb je niet gelezen wat God door even gezegd heeft? Ik zie Abraham zijn God, Isaac zijn God en Jacob zijn God. En hij is niet de doodje, maar de levende er God. Als die mensen dit hielden, staunden ze over zijn leren. Als de Farizeeën hielden dat Jezus de Sadduceeën stelgemerkt had, kwamen ze taub. Om Jezus te verzekeren, stelde een van de schriftgeleerden aan de vrouw en zei, meester, woont is dat grootste gebod om je zaad? Hij zei te hem, du zoust God dienen haren goed zenden van ganzem horten en met dienen ganse zeil en met al dienen gedanken. Dit is dat geraadste en eerste gebod. En dat tweede gebod is met dit gelijk. Du zoust die nober groot zo goed zijn als die zelfst. Op deze beide geboden stelt zich Mozes zijn gezaads ook de profeten. Als die Farizeeën toepje komen weeren, stelt Jezus aan de vrouw en zegt, wat denk je van Christus? Wem zijn zijn is hij? Zij zeiden te aan, dooft zijn zijn. Hij zei te aan, wo is het dan dat dooft aan der den Heiligen Geist zijn haren naand? Dan hij zeid, de haar zeid to mijn haren, zet hier bij mij ter achterhand, wat ik al dine vriend en je dine feit gelaagd heb. Wan dooft aan haren naand, wo is hij dan zijn zijn? En aan kon keinen antwoord geven, en van den dag aan werkt ze keiner meer aan wat te vreuren. Dan zeid Jezus to dat volk en to zijn jinger, de schriftgeleerden en Farizeeën zetten op Mozes zijn stoel. Daarom horcht nu aan en doet wat ze u zeien, aber recht u niet nu doet wat ze donen, dan de donen zelfs niet wat ze leren. Ze brengen andere mensen schwore lasten op hun schulden, die schieren niet te drogen zijn, aber ze zelfs worden niet één vinger rieren die drogen te helpen. Ze donen al ihre werken met de afzicht van een menschen gezeinen te worden. Ze maken zich ihre stieren reimers breed en de tallen aan de kleider lang. Bij een maaltijd mogen ze jaren bovenaan zetten en den versten plaats in de scholen hebben. Ze zijn in dat jaren dat mensen aan op een marktplaats bereizen en leren aan. Aber je zullen je niet leren aan loten, dan je hebben een leraar en je een ander zijn breder. Je zullen je ook geen mens op ieren voder aan. Dan je hebben een voder, en die is am Himmel. Je zullen je ook niet meester nanen loten, dan je hebben een meester, en dat is Christus. Wer onder je groot is, zal je deiner zijn. Dan wer zichzelf groot merkt, wordt teruggezaad worden.
en wer sich selbst klein mögt, wird groot gemögt worden. Wei, jü Schriftgelehrte und Pharisäer, je Heichler, je schluten dort Himmelreich tau für Menschen, je kommen da nicht in en, und loten die nicht in en, die dort in en wählen. Wei, jü Schriftgelehrte und Pharisäer, je Heichler, je freten de weit früh sie dem Hus, und beten an lange Gebet dafür. Darum wird jene Verdammnis so viel gerater sein. Wei, jü Schriftgelehrte und Pharisäer, je Heichler, die je über Land und Wörter reisen, ein Mensch von den Juden glauben zu gewähnen, und wann das ist passiert erst, dann merkt jüd arm und halen Kind doppelt so sehr aus sie selbst sind. Wei, jü Blinge, Wachwieser, je sei, wann einer beim Tempel schwieren deit, dort erst nuscht. Und wann einer bei der Tempel Gold schwieren deit, dann erst einer gebungen. Je Blinge Noren, wort erst geraten, dort Gold oder die Tempel, die dort Gold heilig mögt. Und je sei noch, wann einer beim Altar schwieren deit, dort erst nuscht. Aber wer bei dort Opfer ab dem Altar schwiert, die erst gebungen. Je Blinge Menschen, wort erst geraten, dort Opfer oder die Altar, die dort Opfer heilig mögt. Dort erst so, wer beim Altar schwiert, schwiert beim Altar mit alles, was da oben ist. Und wer beim Tempel schwiert, schwiert beim Tempel an dem, der da benne wohnt. Und wer beim Himmel schwiert, schwiert bei Gott sein Thron und bei dem, der da oben seid. Wei, jü Schriftgelehrte und Pharisäer, je Heichler, je geben den Tienden vom Peperkrüt, Anis und Dell am Gordon, aber seine nicht dauert wichtiger erst, gereicht, erbormend und trüg zu seinen. Der das Wort je haben, hauten daune sollt, ohne dort andere zu unjaloten. Blinge leider, megen sie je rüt, aber kmeile schluck je ab. Wei, jü Schriftgelehrte und Pharisäer, je Heichler, dann je mögen jene Kuffels und Schieven vom Büten kragt rein, wo wollt je do bennen haben, hab je in jene je taub gerauft. Je blinge Pharisäer, mögt jene Kuffels und Schieven vom Bennen rein, dann wollen die von Büten auch rein sein. Wei, jü Schriftgelehrte und Pharisäer, Heichler, je sind so aus angewette Gräber, von Büten Strom, aber von Bennen voll fühlende Körper und Dodenknörkes. Jerozo latet jü, von Büten auch aus gereichte Mana, aber von Bennen sei je, je satzlose Heichler. Wei, jü Schriftgelehrte und Pharisäer, je Heichler, je bühen feine Gräber vor die Propheten und putzen die gereichte ihre Graufsteine und sahen, wann wie an unsere Vorders ihre Tiet gelebt hauden, wie würde nicht mitgeholpen haben, die Propheten ihr Blut zu verjäten. Damit sah je, dass je die ihre Sehens sind, die Propheten umgebracht haben. Dann merkt jene Vorders ihre Mut nu voll. Je Schlangen, je jeftet Schlangenbrutzel. Wo reken je jene Urteil, vor der Hall verdammt zu seinen utem Weh zu kommen? Ich sah je, ich will Je Propheten, weise Männer und Lehrer schecken. Einige von denen, wo je dort mögen, und andere Kritzchen, einige, wo je in Schulen prielen, und hier ansehen von einer Stadt nur der andere. So dort ab je all dort gereichte Blut kommen wird, dort ab diese Erde vergoten ist. Von den Unschuldigen Abel sind Blut an, bot Zachariah sind Blut, den je zwischen den Tempel und den Altar dort mögen. Ich sah jü wahrhaftig, all dit wird über dit Geschlecht kommen. O Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten dort mögst, und die steinigst, die dir geschickt werden. Wofür kann hab ich die Proft so zu sammeln, als ne Kluck sich die Kickel und ihre Flechten sammelt? Aber du leidst dort immer nicht. Darum wird jü jün Hüst zu ne Wildnis worden. Ich sah jü dit, jü wahre mi nicht mehr sein, was Jesaja waren, Jesaja erst die, die am Haaren seine Nomen kamen. Jesus verlädt den Tempel in den Weg, aus ihnen jener kämen, und am ab der prachtvolle Tempelgebiete aufmerksam mögen. Hei aber seht an, Jesaja dit alle nicht so. Ich sage jude Wort, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen geloten worden, denn ich wird angeschmäht worden. Als sie auf dem Eilborg saut, kämen die Jünger allein nur arm und sagten, sei uns, wann er das passieren wird. Und an Wort vor den Tieken, wie sie ihn kennen,
dat du kamst en dat deze tijd afsluiten wordt. En Jezus zei te aan, ze zullen zich heiden dat ze zich niet worden verleiden laten. Dan er worden vele in mijn namen komen en zeggen, ik zie Christus. En die worden vele vervieren. En je worden van krieg en kriegsgeschrecht hieren. Aber de wij ziet niet toe abgerecht. Dan dit moet alle passeren. Aber dat eng is nog niet door. Dan een volk wordt jij in dat andere opstonden. En een koninkrijk jij in dat andere. En er worden op verschillende steden pestilenz, hongersnood en eerdbeben zijn. Dit is alle nog maar de aanvang van die lieden. En dan worden ze jou en elend steden en jou doodmogen. En wil je jou te mijn nomen bekennen, worden jou vele velken halsen. En dan worden vele auffallen en zich aan een ander verroden en zich aan een ander halsen. En er worden veel valse profeten opstonden en vele vervieren. En wil de godloosheid wat overhand nemen, worden de meeste mensen de leven verlieren. Aber wer het om eng uithält, wordt geraad worden. En dat evangelium van God zijn rijk wordt in de ganse welt gepredigd worden, zodat alle velken dat hieren. En dan wordt dat einkomen. Want je im heiligtum dat entsatzlich grässliche zijn worden, wovon de profeet Daniel redt. Bij dit laatst zal dat proven te verstonen. Dan zullen die in Judea zijn en de boeien entvlichten. En wer op een huis is, zal niet nog eerst konen zijn zaken uit het huis holen. En wer op een stab is, zal niet nog eerst terugkonen zijn eeuwerok holen. Op poort slem wordt het dan voor die vroeger zijn, die een kind bij zich dragen of een kind aan de brust hebben. Bet door omdat je vlucht niet in winter of om sabbat zijn wordt. Wil dan wordt een eland zijn, zo schrakelijk als het nog niemals in de wereld geweest is, en ook niemals meer zijn wordt. En wanneer die deur niet weer verkaard worden, wordt geen mens gebleven zijn. Aber om de uitgeweelde er het halven, worden die deur verkaard worden. Wanneer dan irgendwer zei je wordt, kijk, hier is Christus, oder, daar is hij, dan leeft dat niet. Dan er worden valse Christussen en valse profeten opstonen en grote tekens en wonder donen, zodat ze van meilig sogar de uitgeweelde vervieren. Kijk, ik heb je dat hem voor uitgezegd. En wanneer ze nu te u zeggen, kijk, hij is in de wildnis, gaat er niet nog. En wanneer ze zeggen, kijk, hij is binnen in de koma, je leeft dat ook niet. Dan zo als de blitz van oosten kämpt en wat hem wasten schient, zo wordt het door met zijn wanneer de mensen zijn kämpt. Waar een doodje lief ligt, zamelen zich de odler taup. Voort van die deur met de dat elend derg zijn, wordt de zon verdonkelen en de mond wordt ook niet schienen en de sterren worden van hemel faulen en de hemelskrachten worden opgeschadderd worden. En dan wordt de mensen zijn zijn teken om hemel te zijn zenden. Dan worden alle velken op ied jammerieren. En ze worden den mensen zijn op een himmelswolken met kracht en heerlijkheid komen zijn. En hij wordt zijn engel schekken, luid met de trompeten te blozen. En hij wordt zijn uitgeweelde uit alle vijf windrichtingen zamelen, van een eng himmel bij de anderen. Dan leert dit van vijenboom, zo bood als zijn aster zalftig worden en bleder kriegen, weet je dat hij samen dichtbij is. Groot zo ook, want je dit alles zijn, weet je dat hij dicht verre der is. Ik zei je de waarheid, dit geslacht wordt blijven wat dit alle passiert is. Hemel en eerd worden vergonen, aber mijn weerd worden niet vergonen. Aber wanneer de dag of de stund zijn wordt, weet keiner, niet eenmaal de engel im hemel, ook niet de zeen. Dat weet bloos de vader. Zo als het tenoer zijn tijd weer, wordt het ook zijn van de menschen zeen komen wordt. Zo is het dan weer eier dat grote woord erkeem. Ze ouden en dronken, ze vrieden en bevrieden zich, wat aan den dag als Noah en de arche en jink, en ze dat niet wisten wat dat woord erkeem en aan alle met reed. Zo wordt het ook zijn van de menschen zeen komen wordt. Dan worden twee mannen op een stap zijn. Einer wordt met genomen worden en einer wordt terugblijven. Twee vroegers worden met de hand meel molen. Einer jijt met en einer blijft terug. Daarom werkt, dan je weet niet wanneer dag je haar komen wordt.
Dit aber soll je weten. Wann de Hüs wird je wirst haut, wanneer de Nacht de Dief komen wird, dann wird he je wirkt haben en nicht loten en sin Hüsen en breken. Dora mat je ook reed zennen, dann de Menschen sehen kämt eine Stund, weil je nicht domet regnen. Wer erst de trühe, weise Knacht, den sin Haar ewe sin Hüsholt gesaat haft, en to reicht de Tiet eten te geven. Gut verdient Knacht, wann de Haar am Dobi traft, wann he kämt. Je leeft wat ek u sei. Den wort he ewe all sin haben gut saaten, aber wann dort en weise Knacht erst, en to sich selbst sagt, mein Haar kämt noch lang nicht. An Anfang mangt sin Mettknechts aram zu schlonen, an mit andere Lüderjons taub zu freten und zu süpen. Den Knecht sin Haar wird an en Dach kommen, und den he nicht domet regent, an eine Stunde, an der he nicht domet daran denkt. De wird dann sine Strophe kriegen, an mit der heichle taub durchsennen motten, wo sie heilen und mit den Tänen knirschen worden. Dann erst dort Himmelrich auch damit zu verglichen, wo tien Jungfrühlied ihre Lampe nehmen, um den Brigum entgegen zu gehen. Fief von die wären klug und fief wären nicht klug. Die fief klugen nehmen büte ihre Lampen auch noch ne Krug eilig mit. Die anderen fief aber wären dwalsch genug, nicht eilig mit zu nehmen für ihre Lampen. Aus die Brigum noch sich lüren leid, waren sie alle schleiprig und schleipen an. Aber mitten in der Nacht, wenn man einmal in ihr schreckt, der Brigum kämmt, kommt am Entjägen. Dann stunden der Jungfrühlied alle Tieren ab und putzten ihre Lampen. Dann sehen die Dwautsche Fief zu der Klüke. Jeft uns Wort von Juna Eil, dann unsere Lampen gehen ut. Aber die Klüke sehen zu an, für uns alle regt dort nicht tau. Gott lebe und kämpft für ihr selbst. Und aus die jungen Eil kämpfen, Came de Brigum, and they, de doreid vire jingen, met an end to de cast, and de der wort tau gesloten. No her kamen de dwautsche fief en zeden, haar, haar, lot ons an end. Hei aber zed, ek sei ju de waarheid, ek kan ju nich. Dorum zit waka, dan je weet nicht den dag, noch de stund, wanneer er komen woa. Dat himmelrik wort zo zennen, als van een maun op ne reis voer. An seine Däne raubt, an seine Familien anvertrüht. An jeft den ersten fief Pingelkes Gold, den anderen zwei, an den dritten eint, an jedem Donner aus seinem Staun wir zu hantieren, an fuhr war. An dei, die de fief gekriegen haut, jeng fuhrt an Handel damit, an jewann fief mehr. So auch dei mit de zwei, jewann zwei mehr. Aber dei, die mal eint gekriegen haut, jink en begroof sin haaren sin gold. Dann om de lange tiet käm de haar mit sine deine zu verregnen. Dann käm de erste, die de fief pingeltjes gekriegen haut, en bracht sin haaren fief meier en zeed, du geefst mi fief, en ik hab doormet fief meier gewonnen. Sin haar zeed to am, du gouda truie knaag, du haas goud gedonnen. Du bist ewa weinig trüge warst, ek wo di ewa fehlsaten. Go en frei di mit dinen Haaren mit. Dann käm di mit de zwei fair en seid Haar, du gäfst mi zwei, en ek hab do mit zwei meier gewonnen. Sin Haar seid to am, has gut gedonnen, go da trüge knacht. Du bist ewa weinig trüge warst, ek wo di ewa fehlsaten. Go en frei di mit dinen Haaren mit. Dann käm auch die Fee, die eintje kriegen hauden sein Haar. Ich wüsste, dass du ein hoher Mann bist. Du ahnst da, wo du nicht gesagt hast, und sammelst da, wo du nicht in der Rehe gebracht hast. Da wehen wir mir Angst, und ich ging und begrauf dein Geld in der Erde. Hier hast du dort Dinge. Sein Haar aber sagte ihm, du beiser fühler Knecht. Du wisst dort ich ahnt, wo ich nicht gesagt hab, an Sammel, wo ich nicht in der Rehe gebracht hab, dann hast du mein Geld sollt haben in der Bank gelegt. Und dann, wann ich käm, hat ich mein Geld mit Antras gekriegen. Dann nehmt Amo dort eine Weich und jeft dem dort, der die Tieren haft. Dann wer immer der haft, dem wird mehr gejeft worden, dort die voll abhaft. Wer aber nicht haft, von dem Wort noch daut genommen wurde, wollte er haft.
en schmied den nutzlosen Knecht errüht in der Diesternis, da waren die Menschen hielen und mit den Tänen knirschen. Wann die Menschen sehen in seine Herrlichkeit kommen wird, an alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinen herrlichen Thron setzen, und verarm waren alle Völker taub kommen, und er wird die aus den Eindeilen, so als ein Hord, die Schob von der Berg teilt. Und er wird die Schob an seiner rechten Seite stahlen, und die Berg an seiner linken Seite. Dann wird der König zu dir an der rechten Seite sagen, kommt, ihr seid von meinen Vater gesehend. Oft dort direkt dort für ihr Reit gemerkt wird, all dann aus dieser Welt der Grund gelacht wird. Dann ich wir hungrig, und ihr gebe mir zu essen, ich wir darstig, und ihr gebe mir zu trinken, ich wir fremd, und ihr nehme mir ab, ich wir nörglig, und ihr gebe mir Kleider, ich wir krank, und ihr besochte mir, ich wir angestoppt, und ihr käme mir besiegen. Dann waren die Gerechte zu ihm sein Haar, wann ihr sagt, wie die hungrig, und gebe die zu essen, oder darstig, und gebe die zu trinken. Oder wo traf wie die aus en Fremden und nehmen die ab? Oder nörgtig und geben die Kleider? Wo sagen wir die krank oder faustgenommen und besachten die? Dann wird die König zu ansehen, ich sage jede Wahrheit. Wird je von den geringsten und meine Brüder gedonen haben, dort habe ich an mir gedonen. Dann wird he zu dir an seine linke Seite sagen, wach mit je, je verfluchte. Am ewigen Feuer nennen dort vor den Diebel und seine Engel gemerkt ist. Dann ich wir hungrig und die geben mir nicht essen. Ich wir darstig und die geben mir nichts zu trinken. Ich wir fremd und die nehmen mir nicht ab. Ich wir nörglig und die geben mir nicht die Kleidung. Ich wir krank und am Gefängnis und die kämen mir nicht besiegen. Da wurden die auch sagen, Herr, wann ihr habt wie die hungrig oder darstig oder fremd oder nörglich oder krank und faustgenommen gesehen und haben ihn nicht bedient. Dann wird he an antworten, ich sage jede Wahrheit, wird je an meinen geringsten Bruder nicht gedonen haben, hab je mir auch nicht gedonen. Und die werden in ihre ewige Strophe angehen, die gerechte über ein ewige Leben. Als Jesus mit seinen Reden derich wir seht, he zu seinen Jüngern, je weiten dort evermorgen dort Passafest anfängt. Und dort die Menschen sehen, dann wird handgejeft worden, dort sie am Kriezchen. Dann kämen die hohen Priester und die Ältesten vom Volk, wie Kaiphas und sein Paulus taub, um dort eben zu beroden, wo sie Jesus dadurch lässt, geriepen und durchmerken können. Aber sie sehen, bloß nicht ab dem Fast, dort nicht ein Abruhr manche Menschen jaft. Aus Jesus und Bethanien, an Simon den Utsatzchen sein Hüß wir, käm de früh no arm, de hauten aller Baustergläuschen mit sehr dieren scheinrickende Eil, nau sie am Desch saut, gaut sie arm dort op'm Korb. Aber aus de Jänge dort sagen, wären de verdrisslich dort eben und sehen, woram so eine Grund bringen. De Eil haut konnt dir verkauft worden und dann dort vor de Arme gejeft worden. Jesus aber wisst, wat sie dachten und seht, te wort mörk je de früh dat schwor. Sie haf wort sehr scheinet für mich gedonen. De Orme ha je immer bei je, aber mi wo je nicht immer haben. Dormet dat sie mi diese Eil ewe jeten deid, mörk sie mi reid zum Begroven. Ek sage je de Wahrheit, wo immer dit Evangelium in der ganze Welt wort gepredigt worden, wort dit von er vertalt worden, um an er zu denken. Dann ging einer von den 12, Judas Ischariot, nun hören Priester und seht, wat wird je mir geben, wenn ich am Ju eine Hang levern do? Sie tolden am, dart ich selber stecke. Von da an sagt he, nun eine Gelegenheit, am zu verroden. Den ersten Fasttag, an den sie dort seite Brot outen, kämen sie ne Jänge nur Jesus und seden, wo soll wie für die Ostermulti toreden? He seht an, Gott nur du staut nur Sohn und Sohn Maun und sag zu arm, der Meister lad die sein, meine Tiet erst nu hier, dort ek an din Hüs mit meine Jänge taub, de Ostermultit ete will. Und de Jänge deiden, wat Jesus anbefohl, und mögen dort dort Osterlaum reid. Aus het Ovent wort, saad he sich mit seine 12 am Dash. Und während sie out und seht he,
Ek sa jy de waarheid, eine van jy word my verroden. Dit stemt aan zeer treurig, en ze fungen aan, einen anderen, am te vreugen. Haar, zie ek dat? Dan antwoordt Jezus aan en zegt, die zijn brood met mij taup am schatel dokt, wordt mij verroden. Met den Menschen zijn wordt het kracht zo erom komen als het van am geschreven staat. Aber weie über den Mensch, den Menschen zijn verroot. Voor dem wordt het beter zijn, wann die nie weer geboren worden. Dan zegt Judas, die am verrode wordt, zeg en ik ek, Lehrer. Hij zegt te am, zo hast du gesagt. Als die Alten nahm Jezus dat brood, dankt dafür, en brugt dat en geeft zijn jinge dat, en zegt, neemt en eet, dit is mijn lief. En hij neemt een koffel wien, en als hij dafür gedankt had, geeft hij aan dat en zegt, drinkt alle daarvan, dan dit is mijn bloed en de nieuwe bund, die voor vele vergoten wordt, dat aan kennende zinden vergeef worden. Ik zei u, ik wil van deze wien niet meer drinken, Bot on janen dag on den ek water fresh met you taup, en mien voders in rik, drinke woa. Als ze en dank leid gezongen houden, jingen ze ruut num eilboy. Dan zeet Jezus te aan, deze nacht wo je aula te faul komen. Dan dat stijt geschreven, ek wo den schoophoord schlonen, en dan wo de heer du den einranen. Wo wann ek isch water leven opgestone zie, dan wo ek ver ju no Galilea gonen. Dan zegt Peter te hem, wann die aandruk alle te faul komen, ik woon niet. Jezus zegt te hem, ik zei die de waarheid. Eer de hoon deze nacht krijgen wordt, wirst du dat al dreimal verstreden hebben dat du mij kanst. Peter zegt te hem, en wann ik met die sterven moet, ik zei mij nicht los van die. En zo zeiden die jinge alle. Dan ging Jezus met aan naar een plaats, jetzt zei man nee. En hij zei tot zijn jinge, ze zullen hier zitten blijven, en hij wil nog wieder gonen en beden. Dan neemt hij Peter en Zebedeus zijn twee zeens met zich, en aan hij kwam de angst, die hem gans treurig maakt. Dan zei hij tot aan, mijn ziel is treurig en een doodes angst, blijft hier en werkt met mij toe. Hij ging in bed wieder, en vol op mijn gezicht en bed, mijn vader, wanneer het meerlijk is, dan laat deze lieden aan mij voorbijgonen. Doch niet zoals ik wil, maar zoals du wist. En hij kwam terug naar zijn jinger, en die waren ingeslopen. En hij zei tot Peter, kun je niet een stund met mij taub werken? Werkt en bet, dat je niet in verzekering vallen. De geest is wellig, maar dat vlees is zwak. Jezus ging ten tweede mal en bed, mijn vader, Wann het niet mogelijk is dat deze lieden aan mij voorbijgonen, dan wil ik die durchgonen. Dan dien willen moet je doen worden. En als ze terug kwam slepen die jinge vader, en konden schier niet de uren opmerken. En hij leidt aan door en jink dat derde mal en bij dezelfde weer. Dan kwam hij naar zijn jinge en zei toe aan, Doe je nog immer ruhig slopen? Kijk de mal, nu is de stund hier. En die mensen zien es verrood, dat de zinde aan worden en hen kriegen. Dan stoot nu op en dan wel vergonen. De mij verroden deed es hier. Als hij nog reed, kwam Judas, einer van die 12, en met hem een grote heerd met zebels en knappels van de eldersten en hoge priester uit het volk geschekt. De verroder houdt aan een teken gegeven door aan wem hij kussen wordt. Dat wie Jezus, den zullen ze vastnemen. En hij kwam direct naar Jezus en zei, mijn lieve meester, en geef hem een kus. Jezus zei tot hem, vriend, te wat best du je komen? Dan kwamen ze op en nemen Jezus vast. En denkt u, een van die met Jezus waren, trok zijn schwert eruit en heeft den hohen priester zijn knecht eind en houdt hem een uur afgesneden. Dan zegt Jezus tot hem, sterk den schwert terug, wordt haan geheerd. Dan wer dat schwert neemt, wordt ik het schwert omkomen. Geloof je niet dat ik mijn vader door hem werden kon, en dat hij mij plötzlich meer als 12.000 engel schicken wordt? Maar wat zal dan passieren wat geschreven staat? Dit moet zo komen. Dan zegt Jezus tot de schoor,
Zij je met zebels en knappels je komen mee te griepen, als wij je dat met een rijber te doen hebben? Ik heb je één dag nog onder in de tempel gezeten en geleerd, en je hebben mij niet vast genomen. Maar dit passiert alle, dat zo erom neemt als de profeet geschreven hebben. Dan leiden de jinge aan hem sterk en vluren ervan. Die Jezus vast genomen houden, leiden aan dan weg naar Caiaphas, den hohen Priester, zijn huis, wo de schriftgeleerden en älteste taub wären. Peter aber ging van wiedem hingeraun, wat op dem hohen Priester zijn haf, en ging en saad zich met de wachter taub dool, om te zeinen, wo zich dat erom nemen word. Nu zochten de verste Priester en de ganse rood no falsche getekenisse jegen Jezus, dat ze hem doodmerken konnen. Aber sie fangen kein Grund dorto, waren auch viele und falsche Getekenis geben. Zuletzt kamen zwei Fähr und Seiden, dies Mann hat gesagt, er kann Gott sein Tempel dolrieten, und an drei Dörr war da abbühen. Und der höhere Priester stund ab und seht, hast du dorab keine Antwort? Was sagen die Männer hier in die? Jesus aber wir stell. Der höhere Priester seht ihm, ich verlange nu an den lebenden Gott seinen Namen, dass du uns sagst, ob du der Messias, der Gottes sein bist. Jesus sagt zu ihm, du hast so gesagt. Aber ich sage dir, wenn dit ist Eva erst, dann wirst du den Menschen sehen, wie den allmächtigen Gott zu rechter Hand sette seinen, an seinen, dass er auf ein Himmelswolken wiederkommen wird. Dann reiht der höhere Priester sich die Kleider zwei und sagt, hij haft je lastert, te wat brug wie nog meer tekens. Je hebben zijn lasten nu geheerd. Wat is je oordeel? Ze zeiden, hij haft een dood verdiend. Dan spreeg ze aan en gezegd en sluren aan met de vuisten. Andere heefden aan eind. En zeiden, zij, waar, du Christus, wer haft die gesluren? Peter zou het buiten op een hof, als een Deinsmerke kam und zu ihm seht, du wirst auch mit diesem Jesus von Galiläa. Aber er verlucht dort Dorf an Aula und seht, ich weiß nicht, von wo du redest. Und als er rüht nun Purt gegangen wir, sag ihm ein anderes Merke und seht zu dir, die da wären, dessa wir auch mit dem Jesus von Nazareth. Er verlucht dort noch einmal und schwer darauf, dass er den Mann nicht kann. Ein Stout gekämen, die da auch stunden, nur peiten und seden, du bist ja was auch einer von dir. Dann die Sprüche verrot die. Dann fang he an zu flieken und zu schweren und seht, er kann den Mann nicht. Und plötzlich kräht der Hohn. Dann doch peiter an die Wied, der Jesus zu ihm gesagt hat, ehe der Hohn kräht wort, wirst du die dreimal von mir losgesagt haben. Dann ging er rüben und hiel betterlich. Dann zum Morgens werden alle höhere Priester und Ältesten aus dem Volk taub und beschlossen, dass Jesus soll totgemerkt worden. Und sie bungen am und leiden am Weich und übergeben am an Pilatus. Als Judas, der Jesus verroden hat, sagt, dass Jesus zum Tod verurteilt ward, deed am dort leid, was er gedonen hat, und brachte dadurch selber stärker trig nur die Priester und Ältesten. Hij zei, ik heb je zindigd, ik heb onschuldig bloed verroden. Zij zeiden te arm, wat heb wie daarmee te doen? Daarmee moet u die zelfs weten. Hij schmeet de zelver stekker in tempel aan en jink en hangt zich op. De hoge priester hoven dat geld op. Zij zeiden aber, wie kunnen dat niet in een kous leien, dan dat als bloed geld. Dan besloten zij daarmee dat stek loon te kopen, wo de topstrekker er een leem hernemen, om daarboven de uitländer die in Jeruzalem storven te begroven. Daarom heet dat stek land wat van de dag blootaker. Dan passeert dat zo als Jeremia gezegd had, ze nemen die dertig zilverstekken, den priest den dat volk Israël even aan bestemd had, en koften het stek land van de topstrekker, zo als de haar bevolen had. En Jezus stond ver den landes commandant, en die vroeg aan, bist du die Juden erkennig? Jesus sagt zu ihm, du hast so gesagt. Aber als er von den höheren Priestern und Ältesten beschuldigt wird,
Jij fei keine antwoord. Dan zeid Pilatus to am, hirst du nich wat deze alles jij in deze te zeien haben? Aber hij geef aan, nich ne eensje antwoord, zodat de Landeskommandant zich doch zeer wundert. De Landeskommandant hou de gewaarheid, dat hij dat volk en gevangenen losjeef, wann ze er vasthouden. An den konnen ze zich wählen. Ze houden dan groot Barabbas vast, einer, die allemaal bekannt wär. Als ze dan alle taub wären, zeid Pilatus to aan, wem wel je dat ik u losjeven zal, Barabbas oder Jezus, die Christus genannt wordt? Hij wist goed dat ze Jezus gebracht houden, wil ze hem afjanstig wären. En bovenaan, als hij op zijn rechterstuhl zat, leidt zijn vrouw hem zeggen, heb nus met den gerechten man te doen. Ik heb hem droom van de veel moest uitholen wij in dem. Aber de hoge priester en ältesten bereden dat volk, dat zij aan Barabbas werden zullen en Jezus laten doodmaken. De landeskommandant vroeg haar nog eenmaal, wonen van de twee wel je dat ik u losgeven zal? En zij zeiden Barabbas. Pilatus zei toe aan, wat zal ik dan met Jezus doen, die door Christus genaamd wordt? Zij zeiden, Aula, lood am kritien. En hij zei toe aan, waarom? Wat heeft hij slachtet gedonen? Aber zij schreeuwen bloos nog doller, lood am gekritzigt worden. Als Pilatus zegt dat hij nust aanvangen kon, aber dat het een oproer geef, neemt hij woorden en wascht zich de hang door ver alle mensen en zegt, ik zie niks schuld aan deze mens zijn bloed, door zijt u zelfs ver. En de mensen zeiden, Aula, zijn bloed zal over ons en onze kinder komen. Dan geef hij aan Barabbas los, en Jezus leidt hij prielen, en geef aan haan dat ze aan kritien kunnen. Dan nemen den Landeskommandant zijn soldaten Jezus am rechthuis aan en sammelden de ganze afdeling van soldaten om aan. Ze trokken aan de kleider van lief en nemen aan een bloedrode daak aan. Dan vlochten ze een stachelkroon en zaten aan die op hun kop en geven aan een roerstok en een rechte hand. Ze buigen er de knieën ver aan en begrijsten aan spottend als den Judenkönig. Dan spieren ze nu aan en nemen den stok en sluren aan door met even kop. En als ze aan verspot houden, nemen ze aan de daak af en trokken aan waar ze in de kleider aan en gingen met aan waag dat hij gekritzigt wordt. En als ze eruit marschierden, troffen ze Simon, een man van Kyrene, den bedwongen ze Jezus in kritz te dragen. En als ze bij Golgatha kwamen, dat meint, een dodenkop plaats, boden ze aan wien met gaul gemengd aan te drinken. Aber als hij dat smaakt, dronk hij dat niet. En als ze aan gekritzigt houden, trokken ze lesser en deelden zich zijn kleider aan. En dan zaten ze zich dol en werkten even aan. En boven even zijn kop schreven ze aan waarmee hij beschuldigd wordt. Dit is Jezus, de Juden erkenig. Er worden nog twee rijben met hem tegelijk gekritzigt, een aan de rechter ziet en een aan de linker. En die bij hem voorbij gingen, schudden met de kaap en lasterden even aan. En zeiden, du, die den tempel doorbreken en een drie deur opbouwen wust, nu raad die zelfs. Want du de Gottesseen best, dan kom van kritz erop. Zo mogen dat ook de hoge priester en schriftgeleerden en ältesten. Ze deden hem spotten en zeiden, andere heeft hij geholpen, zichzelf aber kan hij niet helpen. Want hij Israël erkenig is, dan laat hem van kritz erop komen. Dan wou wie aan hem leven. Hij heeft je vertrouwen in God, dan laat God hem nu helpen, want hij hem hebben wel. Dan hij zei hij weer God zijn zien. En Jeroen zo deden ook de rijber even aan spotten, die met hem top gekritzigd waren. Dan wordt het van klok 12 op middag, bij klok 3 no middag, even om ganzen land diesta. Ongeveer klok 3 no middag schreef Jezus luid, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat meint, mijn God, waarom hast du mij verloten? En welke die zich door omstonden en dat hier de zeden, dis man roept Elia. Plötzlich rand einer en holden schwom en leidt dat val edig traken,
en stuk dort op een stok en bood Jezus een dronk aan. Aber die andere zeiden wacht, wel we moet zijn of Elia aan wat helpen komen. En Jezus schreef nogmaals luid en geef zijn geest op en starf. En denk de mol, de gardien im tempel reed van boven wat ungen uit een ein, en de eerd schedderd en de steiner spoelden. Da mögen sich auch viele Gräber op, und viele von den Heiligen, die all gestorben wären, stunden ab, und kämen uit de Gräber erruit, als Jesus erst vom Tod abgestorben wär. Die gingen an die Heilige Stauten nern, und bejähen den viele. Als de Hauptmann und die Soldaten, die über Jesus wirkten, dort Erdbeben, und wollte noch alles passiert sagen, ward an doch jammerlich Angst, und sehen, je wärst es dit doch Gott sin Sehen gewasst. Da wären auch viel Frühes, die von Wied abhausten, die von Galiläa gekommen wären, und am Deinden, mangt die wie Marie Magdalena, und Jakob und Josef ihre Mutter Marie, und Jakob und Johann Zebedeus ihre Mutter. Als es erst Abend ward, kam Josef, ein reicher Mann von Arimathea, auch einer von Jesus in die Jünger. Die ging nur Pilatus und frug, ob er Jesus ihnen lief haben kon. Dann bestahl Pilatus, dass sie ihm den geben sollen. Und Josef nahm den lief und wickelte ihn an ein reines Kartünlöcken an und legte ihn an sein eigenes Niedgrauf, dass er hat einen Stein in den Haken loten. Und er rollte den großen Stein für der und ging davon. Maria Magdalena und die andere Maria hatten sich beide bei dort Grauf durchgesagt. Den nächsten Morgen, dort erst, aus der erste Festtag Eva wir, sammelten sich die Pharisäer und Hohepriester für Pilatus und sehen, uns als gerade beigefallen, dort des Schwindler seht, als er noch lebt, dass er am drei Tag vom Tod abstohlen wurde. Dann jaff Anordnung, die erste drei Tage streng über das Grab zu wirken, dass seine Jünger nicht können kommen und am Wasch stehlen. Und dann sahen, er ist vom Tod abgestohlen, dass die Menschen nu zuletzt eher betrogen worden als vorerst. Pilatus sagte an, hier hab ihr Soldaten, Gott und mögt dort so sicher aus sie kennen. Und sie gingen und versicherten dort Grauf damit, dass sie den Stein versehelten und die Soldaten mussten wirken. Als die Sabbat eben wir, tätig den ersten Tag in der Werk, gingen Marie, Magdalena an die andere Marie der Grauf zu besehen. Und wartet auch jaft, da wir plötzlich ein großes Erdbeben, dann den Haaren sein Engel käm vom Himmel herauf und rollt den Stein weich und sah sich da boven dol. Sein Gesicht schien aus ein Blitz und seine Kleider wären schneewitt. Und die Wächter grühlte sich so sehr, dass sie zitterten Haaren fallen, als wenn sie tot wären. Aber die Engel sehen zu die Frühe, sie sollen sich nicht verrichten. Dann ich weiß, dass ihr den Jesus siegen, der durch ihr gekreuzigt wird. Der ist nicht hier, der ist abgestohlen, so als ihr seht. Kommt, kickt, wo ihr gelegen habt. Dann geht schwind und sagt seine Jünger, dort er vom Tod abgestohlen ist, und dort er nur Galiläa gone wird, da wo ihr am seinen. Dit ist, was ich euch zu sagen habe. Dann gingen sie schwind vom Grauf weich und furcht, aber wären auch sehr froh. Und rannte nur seine Jünger und sehen an dort. Und denkt ihr, Jesus begegnet die Frühes und begreist an, und sie gingen noda, fallen fer am Dol, hielten am an a Feit, und deden am anbeten. Dann seht Jesus zu an, fercht ihr nicht. Gott und sagt meine Brüder, dass sie sollen nur Galiläa gehen, da waren sie mir seinen. Und während sie gingen, jingen wart je von de Wächter en de Stauten an, en seden de hohe Priester alles wat je worden wär. En als sie met de Ältesten taub wären en rotschleuden wat te donen wär, jewe sie de Soldaten de grote Sam jelt en seden, sagt de Menschen, sine Jünger kämen de Nacht aus wie schleipen en stolen am Wach. En wann de Gouverneur dort wat te hören kriegen, da wo wie den tevredstalen, dat die nicht worden in Trouble kommen. Dann nehmen sie dort Geld und Deiden, so als angesagt wird, und die Geschichte ist unter den Juden, wird von dort und Tag verspreit. Die Alf gingen dann nach Galiläa, nach den Burg, so als Jesus bestahlt hat. Und als sie am sagen, deden sie am anbeten, weil sie aber zweifelten. Und Jesus sagte an,
mes alle je valt je geeft om hemel ook op eden, dan gaat nu een mörkt jenge on je alle falken, en deep die aan den vader, den zeen en den heiligen geist zijn nomen, en dan leert aan alles te doen wat ik je bevolen heb, en verloot je doorop, dat ik immer bij u zie, zolang als deze land staat. Dat evangelium van Jezus Christus God zijn en zeen funkt zo aan. En profeten Jesaja staat zo geschreven, ik wil mijn engel verabschekken den weg voor die reed te merken. Ne stem die in de wildnis luid schreeuwen wordt, merkt den haren en weg reed, merkt aan een glikken steeg. Doorop kwam je haan in de wildnis en predigt, dat ze zich zullen bekeren en diepen loten, dat aan de zinden vergeeft worden. En dat volk uit gans Judea en alle man uit Jeruzalem gingen haan en leidden zich van arm en Jordan diepen en bekenden ihre zinden. Je haan droeg een kleed van kameelhoor en een ladenen gord om een lengden en oud heischraken en willen honig. Hij predigde en zeid, no mi kemt einer de storke as als ik, en ik zie het niet eenmaal weet, dat ik mij ver aan bek de show op te lezen. Ik diep je met water, die aber wordt je met een heiligen geest diepen. En dat kwam zo erom dat Jezus in die tijd van Nazareth naar Galilea kwam en zich van Johannes in Jordan diepen leid. En zo bald als hij uit het water steeg, zag hij dat zich de hemel opmuk en dat de geest zich zo als een duif op hem zaad. En de stem van hemel zeed, du best mijn leven zien, met den zie ik zeer tevreden. En voert doorop bedwong de geest arme Ruud in de wildnis te gonen, en hij weer 40 deur in de wildnis marketeren en wordt van zoton verzocht, en de engel deinden arm. En als je haan eerst vals genomen weer, kwam Jezus naar Galilea en predigde dat evangelium van Gottesrijk, en zeed, de tijd is gekomen, en dat Gottes Rijk is hier, bekeert u, en je leeft aan dat evangelium. Als Jezus aan Galileische meer ging, zag hij Simon en zijn broeder Andres er een naads aan water schmieten, dan dat weer een verser. En Jezus zei toe aan, kom met mij met, ik wil uit u mensenverser maken. En ze vleiten door op een steed er een naads en gingen met aan. En als zij een beet wieder gingen, zag hij Zebedeus, zijn zoon Jacob, en zijn broeder Johan, en de lam er een naads reed maken. En hij ziemde niet, die ook te roepen. En die leidden er een vader Zebedeus met er aangenomen mannen en de lam, en gingen met. En ze gingen ook op haar naam, en als ze als de Sabbat kwam, ging Jezus en de synagogen in en vond aan te leren. En ze staunden over zijn leer, dan hij leerde gewaltig en niet zo als de schrift leerde. En je rood dan weer aan er synagoge een man met een onreinen geest, die schreeg en zeed, wat heb wie met die te doen, Jezus van Nazareth? Best u komen ons te verdammen? Ik weet wer du best, God zijn heil ja. Jezus drijft aan, bevol aan stel te zijn en den man te verloten. De beze geest kweel den man schrakelijk en kwam met een grote geschrecht eruit. En alle man staan door Eva, zodat ze zich onder een ander vroegen, wat is dit? Een nieuwe leer? Hij heeft gewalt over de andere geesten en de harchen aan. Maar wat Jezus gedaan had, dreed zich schwind rond, zodat ze dat bald en een gans Galilea wisten. Zo bald als zij de synagoge verlaten, gingen Jezus, Jacob en Johan met Simon en Andres met naar hun woning. En ze zeiden Jezus dat, dat Simon zijn schwiermutter krank te bad weer en het fieber had. Hij ging aan, voet er aan de hand en holp er op. Dat fieber verleed er en ze vond aan te bedienen. Als dan zu overs eerste zon onja weer, brachten ze alle haun kranke en bezetene naar Jezus. De ganse stout sammel zich voor deer, en Jezus heil veel van ihre verschiedene krankheden. Hij dreef veel dievel eruit. Hij leidt de dievels aber nicht reden, dan die wisten wer hij weer. An nächsten morgen tijdig
bedies da stund Jesus ab, verleit dat Hus und ging nun ne einsame Stead zu beten. Peter und die mit ihm wären, sagte sich ihm, und als sie ihm fungen, sagte sie, alle Mann siegt nur die. Jesus sagt, wel we onderwegen haan gonen,

en worden am streng en zeid, zei die fair dat u dat keinem zaaie worst, aber go en stahl die den priester fair en breng, zo als Moses bevolen haft, een opfer als een bewies van die reinigung. De man aber jenk en mürk de ganse geschicht bekannt. Hij redt zo veel davon dat Jezus niet meer free en de stad en aangonen kon, aber meer en heimliche oortschaften bleef. En doch kamen die menschen van alle wegen Noam. Als Jezus en Paul der Lothar waren naar Kapernaum kwam, hielden die menschen dat hij een huisje komen weer. Dan kamen zo veel taub dat sogar buiten verder der niet meer ruim weer, en hij predigde dat woord. Daar kamen ook vier mannen Noam, die in je leemden druuren. En wil er zo veel mensen weeren dat ze aan niet wat Jezus brengen kunnen, mogen ze groot boven Jezus een loch der hem dak en leiden den geleemden met madraudstoop ver Jezus erop. Als Jezus er een geloven zag, zei hij tot den geleemden, mijn zin, die zijn die zinden vergeeft. Door zouden zonen van de Jezus leren, die bij zichzelf dachten, waarom reed des man zo, dat als je laast dat? Wer zest aus Gott kaum Sünden vergeben? Jesus morgt an seinen Geist sehr bold, was die Menschen bei sich am Horten dachten, und seht zu ihm, worum denk ich so über die Sache? Wort erst leichter zu den Gelebenden zu sagen, die sind die Sünden vergeben, oder zu sagen, steh ab, nimm den Baden, go. Aber dort die Weiten kennen, dort die Menschen sehen, hier auf Erden die Kraft haft, Sünden zu vergeben, seht he zu den Gelähmten, ich sei die, steh ab, nimm den Bad und geh nach Hause. He stund ab, nimm sein Bad und ging erruht, so dass sie am Aula sein konnten. Sie wunderte sich alle dort ewer und lobten Gott und sehten, so war das dit, hab wir noch niemals gesehen. Jesus ging noch einmal erruht num mehr ewer und am kämen ein großer Schof hingeraun und he lied an dort. En als hij weer ging, zag hij Alfeus in een zoon Levi, een taxcollector, en zijn boot zetten. Jezus zei tot hem, kom met. Levi stond op en ging met. Als Jezus bij Levi am huis te middag weer, hadden veel taxcollector en zender met hem en zijn jonge taub. Dan er waren veel die met hem metkamen. Als de schriftgeleerden en fariseer zagen, dat hij met de taxcollector en zender taub had, vroegen ze zijn jonger, waarom had hij met taxcollector en zender taub? Als Jezus dit hier zei hij toe aan, de gezonde broeken den dokter niet, den broeken maar de kranke. Ik zie niet gekomen de gerechte en te loden, over de zender. Als je houden zijn jonger en de fariseer fausten deden, kamen eindje en vroegen aan, wo kämt dat je houden zijn jonger, ook de fariseer er jinger fausten, en diene ober nicht. Jezus zei, wo kennen den Brigum zijn jaast fausten, während hij nog bij aan is? Zolang als de Brigum bij aan is, kennen ze niet fausten. Ober de tijd kämt dat aan de Brigum wordt wahrgenomen worden, en dan worden ze ook fausten. Keiner worden olet kleed met niet zeig vlekken, en wann dat wer wordt dat niet van olen losreten, en dat loch weer bloos zoveel geraten. En er jit ook keiner nie in Wien en oude Wienladers. En wanneer worden de laders opplautzen en dan weeren de Wien ook de Wienladers beides verbrokt. Eens arbeid jenk Jezus der getreed vlekken en zijn jenger vongen aan oren te plekken en u te rubbelen. Dan zeiden de fariseer te hem, kijk toch wat die jenge om Sabbat doen, dat is niet recht. Hij zei toe aan, heb je niemals gelezen wat doof deed, als hij en die met hem weer hongerig en een nood waren? Wat deed dan, als Abiater hoge priester weer, hem Gotteshuis en een jenk, en dat brood uit, dat God je weet weer en zes kinder eten durf als de priester, en die ook jef die met hem weren? Dan zei hij toe aan, de Sabbat is door om de menschen er het halven, en niet de menschen om den Sabbat zien het halven. En daarom is de menschen zien ook haar even den Sabbat. Op een andermaal als Jezus en de synagoge nen ging, weer door een man met een verdreide hand.

Ab, en jij met zijn leer, der ganz Judea van Galilea bot hier. Als Pilatus van Galilea heet, vroeg hij of des Mount van Galilea weer. En zobald als hij wist dat Jezus onder Herodes in de haarschaft je heet, schickt hij aan naar Herodes. Dan, die dan ook geroot in Jeruzalem weer. Als Herodes Jezus zag, wie hij zeer vrouw, dan hij houdt al lang en verlangen je houdt aan te zijn. Dan hij houdt al veel van hem geheerd. En hij hoopt te zijn dat hij wonder doen wordt. Dan vroeg hij aan Montjalei, maar Jezus geeft hem geen antwoord. En de hoge priester en schriftgeleerden stonden en verkleurden aan zeer hoort. Dan deden Herodes en zijn soldaten aan verachten en verspotten, trokken aan een witte kleed even en schickten aan terug naar Pilatus. Krijgt aan den dag worden Pilatus en Herodes vriend met een ander, dan zo het weer ze zich vriendelijk in Eva. Dan roept Pilatus de hoge priester en verste en ook dat volk taub en zeet aan, je hebben deze man om mij gebracht als een die dat volk verleiden deed. En ik heb hem en jene jaren wordt gerindelijk aan verheer genomen en ik heb hem aan nust schuldig gevonden, waarvoor je hem aankleuren. En Herodes ook niet. Dan ik schickt hem terug naar jou, dan hij heeft werkelijk nust gedonen dat een dood verdiend heeft. Daarom wou ik hem stroven en loosloten. Dan hij moest aan op een vast een faust genomen en eruit geven. En ze schreeuwen alle tijdelijk, weg met deze man en jaf ons Barabbas los. Die weer doorwein en gestapt, wil hij een oproer en een stout aangestald en een moord begonnen houden. En Pilatus wil hij Jezus jaren vrijloten wil, reed nog een moeite aan. Zij aber schreeuwen, hij zal am kritzien, hij zal am kritzien. En hij zei toe aan tom derde mol, waarom? Wat heeft die va een verbreken begonnen? Ik ving aan hem geen oorzaak tom dood. Ik wou hem stroven en dan gonen loten. Maar ze hielden aan luid te schreeuwen, dat ze en ze verlangden hem te kritzien. En eert en de hoge priester eer schrijft, neem Eva hand. Dan spreekt Pilatus dat oordeel, zo als ze zich dat wensten. En hij geeft aan den los, den ze verlangden, die wij in een oproer en een moord wie ingestapt worden, en geeft aan Jezus met hem te doen wat ze willen. En als ze hem wegleiden, kregen ze Simon een man van Kyrene te holen, die van land kwam, op den leden ze dat kreet dat hij Jezus dat hieraan dragen zal. En hem kwamen een grote tjof mensen hieraan, en ook vroegers, die hem bejammerden en hielden. Aber Jesus dreht sich um und sieht an, je Dachter von Jerusalem hielt nicht über mich, aber hielt über you selbst und über jene Kinder. Dann die Zeit wird bestimmt kommen, in der sie sagen wollen, je Segen sind die Unfruchtbare, die nicht ein Kind um ihr Hort gedrückt haben, und die Brosten, die nie sind gesorgt worden. Dann wollen sie anfangen, zu den Boy zu sagen, fault auf uns hinab, und zu den Humpels, bedagt uns. Dan waren ze dit om je reinen halt doen. Wat wordt dan passeren, wanneer dat eerst drie is? Er waren ook nog twee verbreken die met hem tegelijk gekritzigd worden. En als ze bij de schedelsteed kwamen, kritzten ze hem door. En ook die twee verbreken, een aan de rechter en een aan de linkerzijde. Dan zei Jezus, voordat ze jef aan, dan ze weten niet wat ze doen. En ze trokken lessen om zich zijn kleden in te delen. En de mensen stonden en kikten touw. En ze gingen de volksleider met de andere taub dreven er een spot over aan en zeiden, hij heeft anderen geholpen. En wanneer Christus God zijn uiterweelde is, dan loopt hem zich nu zelfs helpen. De soldaten dreven ook er een spot met hem en kwamen en boden hem zuren wien aan en zeiden, wanneer de Juden ken ik best, dan help die zelfs. En even aan wie in Griekisch, Latijnisch en Hebreeuws geschreven, dit is de Juden kenig. Dan laast dat een van de merden om Kriets even aan en zei, wanneer du de Christus best, dan help die zelfs ook ons. Maar de andere beschwicht aan en zei, verst du niet eenmaal God, dan du best onder dezelfde verdampnis. En wie kreeg met recht den loon den wie verdiend hebben, maar des man heeft nust ongeschekt het gedonen. Dan zei hij te Jezus haar,
Denk an mi, wann du an din rekenen,

kommst. Jesus sagt ihm, ich sei dir die Wahrheit. Du wirst von dir mit mir im Paradies sein. Dort wir nu klok 12 ab Mittag. Dann wartet bei klok 3 nun Mittag. Über die ganze Welt ist da. Und die Sonne verdunkelt. Und die Gardine im Tempel reit in der Mädchen ein. Und Jesus schrie ich lüd vor da. Ich befehl meinen Geist an deine Hang. Und als sie dit gesagt hat, starf er. Als der Offizier sagt, was da passiert, lobt er Gott und sagt, dit ist, wo hauftig und frommer Mann gewasst. Und als das folgt, dort er rumstund und Türkik sagt, was da passiert, schlugen die sich auf die Brust und gingen weiter träg. Aber all seine Bekannte und die Frühes, die von Galiläa mitgekommen wären, stunden wieder auf und kickten Tau. Nu wie Josef ein rotes Haar, ein goder, abbrecher Mann groß da, und haut ein Ehrenrot und Handeln nicht mit angewilligt. Hei wir von der Jütsche Staud Arimathea, einer, der auch nur dort Gottesrecht lührt. Dies Mann ging nur Pilatus und früh nur Jesus ihnen lief. Und er nimmt den herauf und weckelt den in Kartun und lädt den an ein Niedgrauf, dort ein Stein utgehakt wird. Und noch niemals wer bin ich gelegen haut. Dort wir an den Tag, als sie zum Sabbat reden mögen, und die Sabbat fängt an. Und die Früheste von Galiläa mitgekommen wären, kämen hinheraun und besagen sich dort Grauf und wo sie in Lief hangelegt ward. Dann gingen sie träg und mögen Kriederie und scheinrickende Eil gereid, aber am Sabbat rüde sie so, 24. Als dort gesagt verlangt. Dann den ersten Tag in der Weg kämen sie, und je was der andere Frühes mit an, tätig zum Morgens nun Grauf, und brachten die Kriederie, die sie reingemögt hauten. Aber als sie Hand kämen, wie der Stein all vom Grauf war gerollt. Da gingen sie ihnen dann, aber fungen den Herrn Jesus ihn lief nicht. Und während sie noch nicht so reich wüssten, wo der Fähr ging, kämen zwei Männer und schlagwitte Kleider nur an. Dann, als sie verschrocken und mit Gesicht, aber auf dem Erdbügen, sehen die zu an, warum sieg ich den Leben in manche Dodje? Die ist nicht hier, die ist abgestohlen. Denkt daran, was er zu ihr seht, als er noch in Galiläa war. Als er seht, die Menschen sehen mit, die Sünde in den Hängen gegeben und gekreuzigt worden und am dritten Tag abgestohlen. Dann dachte sie an seine Wied, da gingen sie träg vom Grauf und vertalten dort die Alf und all die anderen. Dort wären Marie Magdalena und Johanna und Marie, Jakob seine Mutter, und noch andere mit an, die Apostel dort vertalten. Sie behielten dort verladje wird ohne Meinung und glaubten dort nicht. Aber Peter stand ab und ran dumm Grauf, beckt sich durch einen und sagt, du sollst nicht aus der Kartonlöcher legen. Er ging davon und wundert sich, was passiert wie. Nu höre ich, zwei von an wären gerot, den Tag ab dem Weich noch Emmaus. Und darb ungefähr 7 Meilen von Jerusalem. Und sie unterhielten sich untereinander von all dort, was passiert wäre. Und so als es wäre, werden sie sich unterhielten und ihre Fragen halten, nur dass Jesus sich an und ging mit. Aber an wurden die Augen geholt, dass sie ihn nicht kannten. Und er sagte an, von was redet ihr, als sie taubflängendem Weg gingen? Sie stunden an ihrem Trüerstall. Dann frug am Kleophas, einer von an, bist du der einzige Fremde in Jerusalem, den ich weiß, was durch diese Tür passiert ist? Er frug am, was meinst du? Sie sehen, dort von Jesus von Nazareth, ein Prophet für Gott und Menschen, mit Kraft hingen seine Wehe durch seine Wolken. Und wo unsere hohe Priester und Boerste am Hand geben, dort hat zum Tod verurteilt und gekreuzigt wird. Wie überhaupt, denn dort hey, die wir, die Israel freimöken wird. Und boven dit ist all dit nu die dritte Tag, nur dem dort passiert. Und dann auch noch haben welche von unseren Frühes uns verschrocken, die tätig beim Grauf wären und sie ihnen lief aber nicht fangen. Die kämen träg in Seden, sie hauten Engel gesehen, die dort gesagt hauten, dass sie lebt. Und welche von uns gingen Grauf und fangen dort kracht, so aus der Frühes gesagt hauten, aber am haute sie nicht gesehen. Dann sehen sie an, wo dit ju stamphort genoren, dort so lang,
dat alle te leven wat de profeten gered hebben. Moest Christus dit niet alle lieden en dan in zijn heerlijkheid en dan gonen? En hij vond van Mozes aan al de profeten er schriften en leed aan dat uit wat van hem gezegd werd. En ze kwamen dicht bij dat daar, waar ze heen gingen, en hij deed zo als wanneer hij voorbij gaan wil. Maar ze werden dringend om terug te houden, zeiden hij zal bij aan blijven, dan dat wil avond worden. En daar werd al niet veel van dag gebleven. Dan ging hij aan bij aan te blijven. En als hij met aan top om dag zat, neem hij dat brood, dank daarvoor, broek dat en geef aan dat. Dan gingen aan de uren op, en ze kanden aan. En hij verschwong veraan. Dan zeiden zij een tot anderen, branden onze horten en ons niet als wie, als hij op een weg met ons reed, en ons de schrift uitleed. En ze stonden plaatselijk op, en gingen terug naar Jeruzalem, en vongen de alf en die met aan toop waren. Die daar zeiden, de haar is werkelijk opgestonden, en heeft zich Simon vergesteld. En ze vertelden aan wat hingeweges passiert weer, en wo ze aan doordat gekant houden dat hij dat brood gebroken houd. En als ze zich nog door van onje hilden, keem Jezus zelfs midden onje aan en zeid, vreden met u. En weer verrichterlijk angst, en meinden ze zagen een geest. En hij zei toe aan, waarom is u angst, en waarom twijfel je? Kijk nu mijn hang en mijn feit, en zeid dat ik dit zelfs zie. Dan een geest heeft niet vlees en knurken zoals je zijn dat ik heb. En als hij dat zegt, wees hij aan zijn hang ook zijn feit. Maar als hij dan vervrijd en wonderlijk leefde, zegt hij toe aan, heb je hier wat te eten? En ze leden aan een stekje brood en vis en honig ver. En hij neemt dat een outdoor ver aan. Dan zegt hij toe aan, dit is wat ik te u zeg als ik nog bij u weer. Dan dat moet alle zo eromkomen als in Moses in je zaad en de profeten en de psalmen van mij geschreven staat. Dan moet hij aan dat verständnis op dat zij de schrift verstonden. En hij zei toe aan, zo staat geschreven. En daarom moest Christus lijden en den derde dag van dood opstonden. En dat in zijn nomen onder alle velken boese en zindenvergeving zal gepredigd worden en daarmee in Jeruzalem aanvangen. En je zendet die met jullie tekenis door hingerstonen. En ik wil je dat checken wat mijn vader je versproken heeft. Maar blijft in Jeruzalem, wat de kracht van boven even je komen wordt. Hij neemt aan een rug wat Bethanien en hoofd zijn hang op en zegend aan. En während hij aan zegend, verschwonk hij van aan en voer een op naar hemel. Zij op een bed nam aan en gingen met grote vrijheid terug naar Jeruzalem. En brachten ihre Tiet im Tempel toe, en dankten en loofden Gott. Als alles anfängt, wie dat Wort al door, en dat Wort wie bij Gott, en wat Gott wie dat Wort. Hij wie am Anfang bij Gott, durch arm es alles gemerkt, en ohne arm es nicht gemerkt, dat gemerkt es. En arm wir leven, en dat leven wir dat Licht für de Menschen. Dat Licht schient in de Diesternis, aber de Diesternis haft dat nicht verstohlen. Da kam ein Mann von Gott geschickt, der heet Johann. Dieser kam von dort Licht, ihr Zeugnis zu geben, dass sie durch Arm alle sollen zum Glauben kommen. Hei wir nicht dort Licht. Hei wir geschickt, nur dort Licht handzuwiesen. Dort wird dort Wort Licht, dort für alle Menschen schient, die in diese Welt hineinkommen. Hei wir in diese Welt, an die Welt wird durch Arm gemerkt, an die Welt kann am nicht. Hij kwam nu dat zienje, maar de zienje nemen hem niet op. Maar al die hem opnemen en aan zijn nomen leefden, geef hij dat recht God zijn kinder te worden, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijk verlangen, ook niet uit irgendein man zijn en wellen, maar van God geboren zijn. En dat woord wordt mens en woont onder ons en wie zagen zijn heerlijkheid. Na Herrlichkeit, so was ein Vater sein eins ja sehend, voll Genot und Wahrheit. Johann geeft je Tegnis von ihm und seht, dit is die, von wem ich seht. No mi wort die kommen, die al fer mi wir, dann he wir eier aus ek. Uit seine Vollmut hab wir alle Genot am Genot genomen. Dann dat gesagt, wie durch Moses geeft, aber Genot und Wahrheit kämen durch Jesus Christus.
Gott hat niemals wer gesehen. Aber sein einziger Sehn, der beim Vater auf der Schaut ist, hat uns alles von ihm vertalt. Dit ist Jehoon sein Geteignis, das er gibt, aus den Juden, Priester und Leviten von Jerusalem schickten, um zu fragen, wer er wäre. Er bekannt und verstreit dort nicht, aber bekannt, dass er nicht Christus wäre. Und sie fragen ihn, was dann? Bist du Elia? Er sagt, nein, ich sehe nicht. Bist du der Prophet? Und er sagt, nein. Da sagen sie zu ihm, wer bist du, dass wir deine Antwort geben können, die uns geschickt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sagt, ich sehe einem seiner Stämme, die an der Wildnis schreit, mögt ein Glicken weich von unseren Haaren, so als der Prophet Jesaja gesagt hat. Die da geschickt werden, werden von den Pharisäern. Und sie fragen ihn, warum lebst du dann, wenn du nicht Christus, auch nicht Elia, auch nicht der Prophet bist? Jehoon sagt an, ich lebe dich mit Worten. Aber manch du steht einer, den die nicht kennen. Dort ist der, der nur mich kommen wird, der überall für mich wäre, je indem ich nicht wird sie, dass ich am der Show ablese. Dit passiert alle in Betabara und Jans in Jordan, wo Jehoon deipen deit. Den nächsten Tag sagt Jehoon Jesus noch sich abzukommen und sagt, kickt, dort ist Gott sein Laum, dort die Welt ihre Sünden wahrnimmt. Dit ist der, von dem ich seht, der no mir kommt, der viel höher steht als ich. Dann he wir all do, ehe ich geboren wir. Ich kann am selbst nicht, aber ich käme darum mit Wasser zu deipen, dass he in Israel soll bekannt worden. Dann gebe ich Jehoon dit Geteignis. Ich sag den Geist so aus ne Dü vom Himmel heraufkommenden ab am Blieben. Ich kann dem nicht. Aber der, der mir geschickt mit Wasser zu deipen, seht, zu mir, ob den du den Geist sitzt heraufkommen und ab am Blieben, als der, der mit den Heiligen Geist deipen wird. Und ich sag dort, und gebe dort Geteignis, dass dit Gott sein Sehen ist. Nächsten Tag will Jehoon mit zwei von seinen Jüngern weiter da. Als er Jesus sagt, vorbeigehen, sagt er, kickt, dort ist Gottes Laum. Als die zwei Jünger am dort sahen, hierden, gingen sie mit am Mert. Jesus dreht sich um und sagt, dass sie mitkämen und frug an, nur was sie sagten. Sie sagten zu ihm, Meister, da meint Lehrer, wo wohnst du? Er sagt zu ihm, kommt, kickt. Sie kämen und sagen, wo er bleif, und bleiben den Tag über Biam. Dort wird Klock 4 Uhr Mittag. Und einer von den beiden, der Jehoon reden hier und mit am Mett ging, wie Andres, Simon Peter, sein Bruder. Er fängt dort erst sein einen Bruder Simon und sagt zu ihm, wir haben den Messias gefangen. Dort meint den Christus. Und er bracht am nur Jesus. Als Jesus am ankickt, sagt er, du bist Simon, Jonas in Sehn, du sollst Peter heiten, dort meint ein Stein. Den nächsten Tag will Jesus nach Galiläa gehen, und he fängt Philipp und sagt zu ihm, komm mit mir mit. Philipp wir von Bethsaida, die Stadt, wo Andres und Peter herkämen. Philipp fängt Nathanael und sagt zu ihm, wir haben den gefangen, von den Moses am Gesatz und den Propheten geschrieben haben, Jesus von Nazareth, Josef sein Sehn. Und Nathanael sagt zu ihm, kann von Nazareth irgendwas Gutes kommen? Philipp sagt zu ihm, komm, kick. Als Jesus Nathanael kommen sagt, sagt er zu ihm, wirklich ein Israelit, und der nicht falsch ist. Nathanael sagt zu ihm, wo kannst du mich? Jesus sagt zu ihm, ehe Philipp dir raubt, aus du unter den Feigenbaum wirst, sag ich dir. Nathanael sagt zu ihm, Meister, du bist der Gottessehn, du bist Israels König. Jesus sagt zu ihm, du gleichst, will ich sehen, dass ich dir unter den Feigenbaum sag. Du sollst noch größer Dinge als dort sein. Und er sagt zu ihm, ich sage dir die Wahrheit, von nun an soll dir den Himmel obsehnen, und dort Gott seine Engel ob den Menschen sehen, herauf und hinabkommen. Am dritten Tag wir in Galiläa in Kana nicast. Und Jesus seine Mutter wie auch da. Und Jesus und seine Jünger werden auch zu die Kast angelot. Und aus an die Wien aller Wort, sieht Jesus seine Mutter zu ihm, die haben nicht mehr Wien.
Jesus sê toe er, lewe vru, wat hab ek door met te doen? Mine tiet is nog nie hier. Sine mutter sê toe de deine, dood wat emma he u zaagt. Door dich bi stunden saas steinene woter krokken, die de juden toe ere reinjungszeremonieën brokten, en hielden jede entweder 20 oder 30 geloon. Jesus sê toe aan, fällt de krokken vol woter, en ze goten de bad omround vol. En dan zei hij toe aan, nu schaapt wat eruit en brengt dat den kerkenmeister. En ze deden dat. Als de kerkenmeister dat woter dat nu wien weer geschmaakt had, en ik wist waar dat herkeem, waren de dene die dat woter schaapten, ook wisten, roept de kerkenmeister den brieg om en zei toe aan, alle man zaad emma eerst den goden wien ver, en den biljeren dan van de jaast is goed gedronken hebben. Duur behaast den baasten wat nu je holen. Dit zijn eerst het wonderteken de Jezus en Kana en Galilea, en op een boord zijn heerlijkheid, en zijn jinge leefden onaam. Als dit even weer, jink hij, zijn mutter, zijn breder en zijn jinge nog een parna om, maar daar bleven ze niet lang. Als de Juden er Pascha vast, dat is Oosteren, noorden kwam, jink hij naar Jeruzalem. Door hem tempel traf hij die met assen, schoop en duven handelden, en ook de geldwaxler met erige schaften. Hij vlocht zich een pitch van streng en juchte met assen en schoop taup uit hem tempel eruit en schad de geldwaxler er geld uit en schmeit er daschen om. En hij zei to de duvenhändler, neemt dat stof hier waai en merkt uit mijn vader zijn huis nicht een handelsplaats. Dan dachten de jinge daaraan dat je schreven staat, de Iwe om dien huis brandt en mij. Dan zeiden de Juden te hem, wat gafst du ons voor een teken te bewijzen dat du een recht hast dit te doen? Jezus zei te hem, breek deze tempel door en ik word in een drie deur waarde opbuien. Dan zeiden de Juden, dat hast 46 jaar je dit deze tempel te buien en du wirst in een drie deur opbuien. Hij overreed van zijn lief aus den tempel. En als hij nou her eerst van dood opgestoorne weer, dachten zijn jinge dooraan dat hij dit toe aan gezegd had. En dan geleefden zij de schrift en dat wat Jezus gezegd had. En als Jezus in Jeruzalem op Oosterfast weer, geleefden veel aan zijn nomen als zij de tekens zagen. Aber Jezus vertrouwde zich aan nicht aan, dan hij kan alle man. En hij houdt dat al. Nicht nedig dat am irgendwer in je tekenis van een mens geef, dan hij wist groot wat en een mens bijna via. Door weer een man, Nicodemus, en Farazeer, een uit de Jutschen huwen rood. Die kwam de nacht naar Jezus en zei, Meester, wie weten dat du een leraar bist die van God gekomen is, dan die tekens die du deist, kon keiner doen wat God niet met hem is. Jezus zei te hem, ik zei die de waarheid. Wer nicht wahr geboren wird, kann Gott sein Recht nicht sein. Nicodemus sagte ihm, wo kann ein Mensch noch einmal geboren werden, wenn erst alt ist? Kann ich noch einmal ein Mutter lief und dann gehen und wahr geboren werden? Jesus sagte, ich sei die Wahrheit. Wer nicht mit Worte und Geist geboren wird, kann nicht an Gottes Recht kommen. Wort vom Fleisch geboren wird, ist Fleisch, und wort vom Geist geboren wird, ist Geist. Laat die dat niet wonderen dat ik die zei, je moet het van nieuw je boeren worden. De wind bloos door waar wel, en du kost den heren, maar du kost niks zeggen waar die herkomt, en weet ook niet waar die blijft. Zo is het met een jedem die van geest je boeren is. Nicodemus vroeg aan, waar kan zo wat passeren? Dan zei Jezus te aan, du bist een leraar aan Israël en weet dat niet, ik zei die de waarheid. Wie weten wat wie reden en betekenen wat wie gezinnen hebben, aber wat wie u zeggen wel, keiner geleven. Want je dat niet leven, wenn ik u van ding op eerden vertaal, wo voor je dan leven, wenn ik u van himmlische ding vertaal? Nog is keinen om himmel je voren, buiten die van himmel erop kwam, dat is de menschen zijn, die am himmel is. En zo als Moses in de wildnis een slang huur aan pool hangt, zo moet de menschen zijn ook hoog aan pool gehangen worden. Dat al die aan hem leven, dat eeuwige leven hebben. Dan God zijn leven tot deze wereld weer zo groot,
dat hij zijn eenzien zin geeft dat al die aan hem leven niet verloren gaan, maar dat eeuwige leven hebben. Dan God schenkt zijn zin niet aan deze wereld te terechten, maar dat die wereld die aan kon zelig worden. Wer aan hem leeft, wordt niet gerecht worden. Wer aber niet leeft, is al gerecht. Wil hij niet aan den eenzien Gottes zin zijn nomen geleefd. En dat rechte oordeel is dit. Dat licht kwam in de wereld te nennen, maar de mensen houden de duisternis liever als dat licht. Dan ihre werken stoomden uit de duisternis. Dan wer zich in deze werken eift, houdt dat licht en kämpft ook niet om licht, dat zijn werken niet zullen voor een dag komen. Maar wer de waarheid deed, kämpft om licht, dat het klaar te zijn is dat zijn werken in God gedaan zijn. Als dit eeuwig weer kamen Jezus en zijn jünger am Jütschenland te nennen, daar bracht hij met een tiettouw een deepdok. Je houdt deepdok bij eenen, dicht bij Salem, wil door veel water weer. En de mensen ständig kamen zich deepen te loten. Dan je houdt weer nog niet en je stopt. Je houdt zijn jünger strijden zich eenmaal met de Juden, eeuwig ihre Reinigungsverschriften. En ze kamen naar je houden en zeiden te hem, Meister, die on Janzi Jordan bij die weer, van dem du den getekenis geeft, kijk emol, die deep door, en allemaal geit nu aan. Je houden ze to aan, een mens kan nuscht nemen, wanneer dat niet van hemel gegeeft wordt. Je zelfs geven mij dat getekenis, dat ik zei dat ik niet de Christus zie, aber dat ik ver aan je schekt zie. Aber wer de bruid haft, is de brigom. Aber den Brigum sein Freund steht und horcht, was der Brigum sagt, und freut sich den Brigum, seine Stimme zu hören. Darum ist der Freude nu voll und ganz meine. Hij mag tonehmen und ich mag aufnehmen. Die von boven kommt, ist ewa allem. Wer von der Erde kommt, ist von der Erde und redt von der Erde. Die vom Himmel kommt, ist ewa allem. Und er jeft sein Getekenis von dort, was er gehört in je seinen Haft. Aber sein Getekenis nimmt keiner an. Wer dat aannemt, bewijst damit dat God waarhaftig is. Dan wem God geschikt heeft, redt God zijn woord, dan God deed zijn geest niet toemeten. Dan die vader is zijn zoon God en heeft hem alles in de hand gegeven. Wer aan den zoon geleeft, heeft dat eeuwige leven. En wer niet aan den zoon geleeft, zal dat leven niet zijn in feier. Maar blijft onder God zijn oor. Als de haar eerst wist dat de Pharisäer je heet houden dat Jezus meer jinger mag en deipt als je houden, wan Jezus zelfs ook niet deipen deed, over de jinger deiden, verleidt hij Judea en jink waarde naar Galilea. Hij moest over de Samaria reizen. Hij kwam dan in Samaria en de stad Sychar aan, dicht bij dat stek land dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven houdt. Door wie de Jacobs waren. Wil Jezus meid weer van zijn reis, zat hij zich bij den barm dool, dan dat weer al middag. Dan kwam de vrouw van Samaria water te holen. Jezus zei te haar, jef mij te drinken. Dan zijn de jinger weer in de stad gegaan eten te kopen. Dan zei de vrouw van Samaria te hem, wo kämpft dat du en Jude mij, de Samaritische vrouw, nou een drink water vraagt? Dan de Juden hebben met de Samariter nus te doen. Jezus antwoordde en zei te haar, wan du de Gottesgave kans, en wer dit is, die te die zegt, jef mij te drinken, dan wurst du aan je vreugd hebben, en hij wordt die leven je het water gegeven hebben. De vrouw zei te hem, haar, du hast nuscht wo met die schapen kost, en de barm is diep. Wo kriegst du dan dat leven je water her? Best du geraten als ons vader Jacob, die ons deze barm geef, uit den hij zelfs, en zijn zeens en zijn vee dronken? Jezus antwoordde en zei te haar, wer van dit water drinkt, dem wordt water dorsten. Wer ober dat water drinkt dat ik geef, dem wordt niemals meer dorsten. Ober dat water dat ik geef, wordt aan dem de immer ranende kwaal en jeft eeuwig leven. De vrouw zei te haar, jef mij dat water, dat mij niet meer dorsten wordt en ik niet meer broek komen water schapen. Jezus zei te haar, go roep dienen maan, en kom her. De vrouw zei te haar, ik heb geen maan. Jezus zei te haar, du bist recht, want du sagst, ik heb geen maan. Dan du hast 5 manen je houdt, en den du nu hast, is niet dien maan.
Daar hast u de waarheid gered. De vrouw zei te hem haar, ik zei dat du een profeet bist. Onze vaders hebben op deze borg aangebed, en de Juden zeggen, Jeruzalem is de stad waar een aanbidden zal. Jezus zei te haar, vrouw, je leeft mij. De tijd komt dat je den vader niet op deze borg ook niet aan Jeruzalem aanbidden worden. Je Samariter weten niet wat je aanbidden. Wie weten wat we aanbidden? Dan dat heil komt van de Juden. Aber de tijd komt en is nu al, dat die voorhoofdje aanbidden den vader am geist aan een waarheid aanbidden worden. Dan de zoon aanbidden ziek de vader. God is geist en die am aanbidden moeten am geist en een waarheid aanbidden. De vrouw zei te hem, ik weet dat de Messias komt, die de Christus heet. Want die komen wordt, die wordt ons alles duidelijk maken. Jezus zei te haar, ik die met die reed, zie de Messias. En daarover kwamen ze in de jinger, en die wonderde zich dat hij met een vrouw reed, maar keiner zei, wat ziekst u, of waarom reedst u met haar? De vrouw leidt haar waterkruk stonen en ging in de stad en zei tot de mensen, komt en zijt een man die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Kon dit de Christus zijn? Daar gingen ze uit de stad eruit en kwamen naar Jezus. En twasje zeiden de jongen tot hem, meester, aat toch. Hij aber zei tot hem, ik heb wat te eten, waar je niets van weten. Daar zeiden de jongen een tot anderen, heeft hem irgendwer wat te eten gebracht? Jezus zei tot hem, mijn eten is dat ik dem zien willen doe, die mij geschikt heeft, en zijn werk verrichten doe. Zei je niet dat zijn nog 4 maanden wat die ijs komt? Aber ik zei je, merkte mal de ogen open, kijk naar de arend, die is riep en rijdt om arenden. En wer die inbrengt, krijgt loon en sammelt vrucht van dat eeuwige leven, zodat die daar zijt en die daar arend, zich taub vrijen kennen. Dan hier is de spruch woord, einer zijt en de andere arend. Ik schek je daar te arenden, wofür je niet je arbeid houden, anderen hebben die arbeid gedaan en je zijn in haar arbeid in je komen. En veel Samariter en de stad leefden aan hem, wil de vrouw te aanzien, hij heeft mij alles gezegd wat ik gedaan heb. En als de Samariter dan naar hem kwamen, pragerden ze hem dat hij bij hem blijven zal. En hij bleef door 2 dagen. En als hij te aanreed, leefden nog veel meer aan hem. Daar zeiden ze tot de vrouw, nu leven niet meer bloos weer in dat wat u ons zegt. We hebben nu zelfs gehoord. En wie weten dat dit werkelijk Christus de wereld er heiland is. Om 2 dagen verleid Jezus door en ging naar Galilea. Dan Jezus zei zelfs dat een profeet niet in zijn eigen land zeer geëerd wordt. En als hij naar Galilea kwam, nemen die Galilea hem op. Dan ze werden ook in Jeruzalem op een vast gewaast en houden gezien wat hij door alles gedaan had. Jezus kwam dan verder naar Kana in Galilea, waar hij dat water te wien gemerkt had. En daar weer een regeringsbeamte van Capernaum, die een kranken zien had. Als die hier dat Jezus van Judea naar Galilea gekomen weer, ging die haan en prager aan te komen en zijn zien te heilen. Dan hij zei, die weer dood is krank. Dan zei Jezus te hem, want die mensen niet tekens en wonder zijn, wil je immer niet leven. De regeringsbeamte zei te hem haar, kom, eer mijn kind stooft. Jezus zei te hem, go trek dien zijn woord leven. De mensen leefden wat Jezus zei en muurk zich op een waag. En als hij op een trekwaag via, kwam hem zijn deine entjegen en zeiden te hem, dien zijn leeft. Dan vroeg hij aan om wonen tijd, dat met hem weer beter geworden. En ze zeiden, gisteren klok 1 uur verleid hem dat feber. Dan zegt de vader dat het kracht die tijd gewaast wie als Jezus te hem gezegd had, dien zijn leeft. En hij zelfs, ook zijn ganze familie, kwamen te geloven. Dit weer nu dat tweede teken dat Jezus deed, als hij van Judea naar Galilea gekomen weer. Als dit eeuwen weer houden de Juden een vast, en Jezus ging ook naar Jeruzalem. Nu is door in Jeruzalem dicht bij Schoopspoort een water dat in Aramäisch Bethesda genaamd wordt, om dat water zijn 5 gedaagde verleven.
Hier lagen een schoof kranke, blinge, lome en geleemde menschen. Die donen luiden dat het water zich bewegen zal. Dan een engel kwam toen de gewisse tijd erop en beweegde dat water. En wer dan dat eerste een instieg, waar zich dat water beweegt, wordt dan gezond van wat immer zijn de krankheid weer. Nu weer door een man die door al 38 jaar krank gelegen houdt. Als Jezus dem door liggen zag en merkt dat hij al zo lang gelegen houdt, vroeg hij hem of hij wil gezond worden. De kranke man zei te hem haar, ik heb keinen mens die mij in dat water nennen haalt, wann dat water zich beweegt. En während ik kom, sticht immer een ander ver mij nennen. Jezus zei te hem, sto op, neem dien baden go. De man weer plötzlich gezond, neem zijn baden jink. En dat passiert om Sabbat. Daarom zeiden de Juden tot den, die gezond geworden weer, dat is de Sabbat, dat is nicht reich, dat du dien bad reichst. Hij zei te aan, die mij gezond mögt, zei to mij, neem dien baden go. Dan vroegen ze hem, wer is de man, die tu die zeid, neem dien baden go. Aber die geheilt weer wist nicht, wer dat weer. Dan er weer zo veel volk aan den plaats, en Jezus houdt zich waargebracht. Nu her funkt Jezus aan am tempel en zei to aan, kijk mal, du bist gezond geworden, dan zin je nicht meer, dat die nicht wat oire traf. De mens verleidt en zei de Juden, dat Jezus weer die arm gezond gemerkt houdt. Wil Jezus dit om Sabbat gedonen houdt, stonden de Juden am om leven en verzochten am dood te merken. Jezus aber zei toe aan, mijn vader is wat van derde dag aan de arbeid, en zo zie ik ook aan de arbeid. Daarom verzochten de Juden nog zoveel meer am dood te merken. Niet bloos wil hij den Sabbat gebroken houdt, maar wil hij zien dat God zijn vader weer en zichzelf God gelijk stelt. Dan zei Jezus toe aan zo, ik zei u oprechtig, die zin kan uit zichzelf nog stonen. Hij kan bloos dat doen wat hij van zijn vader ziet. Dan wat immer de vader deed, deed de zin ook. Dan de vader is den zin goed en wist hem alles wat hij deed. En hij wordt hem nog later woorden wezen, zodat je u wonderen worden. Dan zoals de vader de doden opwerkt en het leven schenkt, zo geeft de zin ook dat leven wem hij wil. Dan de vader recht keinem, maar heeft het recht in alle den zin even geeft, dat ze alle den zin eren zullen, zoals ze den vader eren. Wer den zin niet eert, eert ook niet den vader die hem geschenkt heeft. Ik zeg je de waarheid, wer mijn woord heert, en den leeft die mij geschenkt heeft dat eeuwige leven en kämpft niet en dat je recht, aber erst vom Tod zum Leben gekommen. Ich sage euch aufrichtig, die Zeit kommt und erst all hier, dass die Toten den Gottes sehen, seine Stimme hören wollen, und die Hirn wollen leben. Dann so, als der Vater Leben an sich hat, hat er den Sehen dort auch gegeben, auch dort Leben an sich zu haben. Und er hat den Sehen auch dort Reich gegeben zu rechten, weil er die Menschen sehen erst. Lot je dat niet wonderen, dan die tijd kämpft dat al die in de greven liggen, zijn stem hier worden. En worden dan voor een dag komen, die de goden gedonen hebben, stonden op te leven, en die bij er bijze woorden gebleven zijn, stonden op je recht te worden. Ik kan niet mijzelf nog stonen. Ik recht donen als ik hier. En mijn rechten is recht, wil ik niet mijn eigen wellen zie ik, maar een vader zijn wellen die mij geschikt heeft. Wenn ich von mir selbst Getekenis gebe, ist mein Getekenis nicht wahr. Du hast ein anderer, der Getekenis von mir gibt. Und ich weiß dort, dass Getekenis, das er von mir gibt, wahr ist. Je schickte nur Johannen, und er stund ein für die Wahrheit. Ich übernehme nicht Getekenis von Menschen, aber ich sage dir darum, dass die keine selig worden. Er wie eine brennende, schienende Lampe, und die wären wellig, eine Zeit lang an sein Licht froh zu sein. Ich aber habe ein geratet Getekenis aus Gehauen haut, dann dort wo ich, dort die Vater mich abgeleicht haut zu verrechten, und dort ich auch da, red von mir, dort die Vater mich geschickt haft. Und die Vater, die mich geschickt haft, haft selbst Getekenis von mir gegeben. Je haben seine Stimme niemals gehört, und seine Gestalt niemals gesehen. Und sein Wort ist bei you auch nicht tüs. Dann die leven nicht an den hij geschickt haft.
Je zeker eine Schrift an je meinen Dorbenen dort ewige Leben zu haben, an die Schrift erst het Groot, die van mij redt. Aber je willen nicht nur mij komen, dat je dat ewige Leben haben kennen. Ik zie ik nicht van Menschen je eer te worden, aber ik kan je en weet dat je Gods in leven nicht am horten haben. Ik heim en mijn vader zijn nomen, en je nemen mij nicht op. Aber wenn een ander en zijn eigen nomen komt, den wil je opnemen. Wo kan je leven, waar je de eer en einer van anderen nemen, en de eer nicht zeken, die van den einzigen Gott komt? Denk nicht dat ik je beim vader verkleuren wil. Du hast einer, der je verkleurt, und dort hast Moses, auf den je hopen. Wenn je Moses leefden, würd je mij ook leven, dann hij schreef van mij. Und wenn je seine Schriften nicht leven, wo wou je dan mijn weerd leven? Bald daarop fuhr Jesus even im Galiläischen Meer, dort erst der Tiberische Meer. Dan kamen am een grote Schoof Menschen hieraan, weil sie die Wunderteken sahen, die hij aan de Kranke deed. En Jezus ging op een boogje op en zat zich door met zijn jinge toop dool. De Juden, er oosterfest weer dichtbij. Dan kijkt Jezus op en als hij de vele mensen naar zich komen zag, zegt hij te Filippen, waar kan we brood kopen dat deze eten kunnen? Dit zegt hij om arm op een proef te stalen, dan hij zelfs wist wat hij doen wordt. Philip zegt te arm, 8 Monatloon wurde nicht todeken für jedem ein Biet zu kaufen. Einer von den Jünger, Simon Peter, sein Bruder, sagte zu ihm, hier ist ein Jung, der hat 5 Jorstenbrot und 2 Fisch. Was ist dort für so viel? Dann sagt Jesus, seht doch nur, dass die Menschen sich dolzaten. Da wird viel Gras auf dich stehen. Da sahen sich ungefähr 5000 Mann dol. Und Jesus nahm die Brot, en als hij daarvoor gedankt had, deelt hij zijn jinge de touw en de jinge die zich doorgezet houden, en zo ook de vers zoveel als ze willen. En als ze eerst zout waren, zegt hij te zijn jinge, zamelde even je brokken dat niet omkomt. Dan zamelde ze die op en kregen 12 kar vol brokken, die van de 5 jorstenbrood waren even gebleven. Als die Menschen dort Wunderteken sagen, dort Jesus gedonen houdt, zeiden ze, dit is waarhaftig de profeet die in de wereld komen zal. En als Jesus merkt dat die Menschen wat doorweren, dat ze aan met gewalt willen te kenig mogen, verleidt hij een jink van zich alleen in een boy. En als het eerst avond wordt, gingen ze in de jinge nog meer, stegen in de lam en voeren even naar Capernaum op touw. Dat weer nu al die stijgen worden en Jezus weer nog niet heen gekomen. Dan kwam een sterke storm op, zodat de walen hoog herrolden. En als ze ongeveer 3 of 4 mijlen rodeld houden, zagen ze Jezus op een water gonen en noorden naar de lam komen. En aan wordt angst. Maar hij zei toen aan, verst u niet, dit zie ik. Ze nemen am Jeren en Lammen in en werden ook voort am Land, wo ze gaan willen. De nächste dag dachten die Menschen daaraan, die aan de andere Seite meer gebleven waren, dat door maar 1 Lam gewaast wier. En dat Jezus door niet met zijn jinge topen ingestegen wier. En dat die ohne arm gevoren waren. Door werden andere Lammen van Tiberius, die door dichtbij landeden, wo die Menschen dat brood gegeten houden. Als de haar daarvoor gedankt houd. Als de lied uitvangen dat Jezus en zijn jinge door niet weren, stegen die en die lammen in en voeren naar Capernaum, Jezus door te zeken. En als ze om anderen ziet meer aanvangen, zeiden ze te aan, Meester, wanneer bist u hergekomen? Jezus zei te aan, ik zei u ganz bestemd, je zeke mij niet doorwegen dat je wondertekens zagen, aber will je van dat brood outen en zout worden. Arbeit nicht voor zo'n eten dat te nicht jamt, aber voor eten dat ewige leven blijft, dat de menschen sehen je jewe woord. Dan dat es wozu Gott de vader mij geschickt haft. Dan zeide zij te arm, wat zal we doen om Gott zijn woorden te werken? Jezus antwoordde en zei te arm, Gott zijn woord is dit, dat je aan den leven den hij geschickt haft. Dan zeide zij te arm, wat deist du voor een wonderteken, dat we dat zeiden en aan die leven? Wat worst du donen?
Onze vaders hebben in de wildnis dat manna gegeten, zoals geschreven staat. Hij geeft aan brood van hemel te eten. Dan zegt Jezus te aan, ik zei u oprechtig, dat wie niet Mozes die u dat brood van hemel geeft, maar mijn vader geeft u dat ware brood van hemel. Dan dat brood van God is die van hemel erop komt en die wel dat leven geeft. Dan zeiden zij te aan haar, geef ons immer zo'n brood. Jezus aber zei te aan, ik zie dat levensbrood. Wer nu mij komt, dem wordt niet meer hungeren. En wer aan mij leeft, dem wordt niet meer darsten. Aber ik zei te u dat je mij gezeiden haben, en haben doch niet aan mij geleefd. Alles wat de vader mij geeft, komt nu mij. En wer nu mij komt, den word ik niet terugsteken. Dan ik zie niet van hemel erop gekomen mijn wellen te donen, aber dem zijn wellen te donen die mij geschekt haft. En dit is den vader zijn wellen die mij geschekt haft, dat ik keinem van die verlieer, die hij mij gegeeft haft, aber dat ik die am laatsten dag opwerken doe. En dit is dem zijn wellen die mij geschekt haft, dat we immer den zijn zit en aan hem leeft, dat eeuwige leven hebben zal, en den wo ik am laatsten dag opwerken. Dan gramzorgden de Juden even aan, wie hij gezegd had, ik zie dat brood dat van hemel erop gekomen is. En ze zeiden, is dit Jezus niet Jozef zijn zoon, dem zijn vader en moeder wie kennen, wo kan hij dan nu zeggen, ik zie van hemel erop gekomen? Jezus zei te aan, heet hem al op te gramzorgden. Nu mij kan keiner komen, want de vader die mij geschekt heeft, am niet tragen deed, en ik wil hem am laatsten dag opwerken. En de profeten staat geschreven, ze worden alle van God geleerd zijn. Daarom worden al die van voren geheerd en geleerd hebben nu mee komen. Niet dat iemand weer den voren gezien heeft, buiten die van voren is. Die heeft den voren gezien. Ik zei je de waarheid, wer aan mij leeft, heeft eeuwig het leven. Ik zie dat levensbrood. Jene voren hebben manna in de wildnis gegeten en zijn gestorven. Dit is dat brood dat van hemel erop komt, dat een door van eten kan en daar niet sterven. Ik zie dat levende brood dat van hemel erop komt. Wer van dit brood eten wordt, wordt eeuwig leven. En dat brood dat ik geven word, is mijn vlees, dat ik door te geven dat de wereld leven kan. Dan strijden de Juden zich ondereinander en zeiden, wo kan deze ons zijn vlees te eten geven? Dan zegt Jezus te aan, ik zei u oprechtig, want je den Menschen zijn zijn vlees niet eten en zijn bloed niet drinken, heb je geen leven in je. Wie immer mijn vlees aat en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik wil hem om laatste dag opwerken. Dan mijn vlees is de ware nahrung en mijn bloed is de ware dronk. Wie mijn vlees aat en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik en arm. Zoals de leven je vader mij geschekt heeft en ik om zijn het halven leven, zo wordt ook die mijn vlees aat om mijn het halven leven. Dit is dat brood dat van hemel erop kwam, en dat is niet zo als dat brood dat je nu vaders aten en doch sterven. Maar wer dit brood aat, wordt eeuwig leven blijven. Dit zegt hij als hij in Capernaum in de synagoog leren deed. Veel van zijn jongen, als ze dit hierden zeiden, dat zijn hoorde weerd. Wer kan dat verstaan? Als Jezus merkte dat zijn jongen door even ontevreden waren, vroeg hij aan of zij zich ook daaraan staarden. Wat wil je dan zeggen, want je den mensen zien worden zijn een trek doorgaan voren, waar hij eerst weer? Dat leven kreeg wie door den geest, dat vlees kan door hen niet helpen. De weer die ik te u reed, zijn geest en die zijn leven. Maar onge u zijn zonen die niet leven. Dan Jezus wist van aanvang aan wat woont die weeren die niet leefden en wie aan verroden worden. En hij zei, daarom zei ik te u dat keiner naar mij komen kan wanneer dat niet van mijn vader gegeven wordt. Van dan aan gingen vele van zijn jongen terug en gingen niet meer met hem. Dan zei Jezus tot die 12, wil je ook weggaan? Dan zei Peter tot hem haar, naar wem zal we gaan? Diene weer brengen eeuwig leven. En wie zijn ook wat door je komen dat we leven en weten dat du Christus
die Heilige Gottes sehen wirst. Jesus sagte an, habe ich nicht die 12 gewählt, und einer von you ist ein Dievel? Er redet von Judas Ischariot, Simon, sein Sehen. Dann dort wir einer von den 12, die am verroden de. Nachher ging Jesus in Galiläa herum, dann er wollte nicht länger in Judäa herum gehen, weil die Juden am Dorn um Leben stunden. Nu wir die Juden er Laufboden fast, dich bi. Dann sehte seine Brüder Tam, mögt ihr reit und go nu Judäa, dat die Jünger auch die Worke seinen, die du da ist. Dann wer da well bekannt worden, bliff mit seine Worke nicht am Geheimen. Wann die so wat da ist, dann lot die von der Welt seinen. Dann sogar seine Brüder lebten nicht an Arm. Dann seht Jesus zu an, meine Tiet erst noch nicht gekommen. Aber jene Tiet erst immer reit. Jü kann die Welt nicht hausen. Mir aber hausse will ich an dort 400 ihre Worken vom Beisen staunen. Gott je nun fast. Ich will noch nicht nun fast gehen, da meine Tiet erst noch nicht ganz hier. Und als er an dit gesagt hat, bleib he in Galiläa. Aber aus seine Brüder erst handgegangen wären, ging er auch nun fast, nicht openbar, aber heimlich. Dann sagten die Juden auf dem Fest noch arm und fragen, wo he wir? Das Volk hat unter sich viel zu fuscheln. Einige sagten, he ist fromm und gut. Andere aber sagten, nee, he verfehlt das Volk. Aber keiner redet frei von arm, ut Furcht vor den Juden. Aber mitten am Fast ging Jesus am Tempel an und fing an zu lehren. Und die Juden verwunderten sich und sagten, wo kennt dieser die Schrift, wann er die niemals gelehrt hat? Jesus antwortet an und sagt, meine Lehre ist nicht meine, aber dem sine, der mir geschickt hat. Und wer seinen Willen tun will, wird bald utfingen auf diese Lehre von Gott es, oder auf ich von mir selbst rede. Wer von sich selbst redet, siegt seine eigene Ehe. Wer aber dem seine Ehe siegt, der am geschickt hat, der ist wahrhaftig. Und an dem ist keine Ungerechtigkeit. Haft Moses ju nicht dort Gesatz gegeben, und keiner von ju hält dort Gesatz. Worum versieke ich mich dann dort zu mögen? Dort Volk antwortet seht, du hast den Dievel, wer versieke die dort zu mögen? Jesus antwortet seht an, ich hab ein einziges Wunder gedonen, und je Wunder ju aula. Moses gave ju die Beschneidung, nicht dort er von Moses kam, aber von de Vorders, und je beschnieden ein Mensch am Sabbat. Wann ein Mann am Sabbat die Beschneidung kriegt, um Moses in Gesatz nicht zu brechen, oiert du dort dann, wann ich den Mensch ganz und gar am Sabbat gesund mög? Recht nicht nur Ohren schien, aber lot je ein Urteil und gerachtet seinen. Dann seht ein einige von dir von Jerusalem, ist dit nicht der, den sie versiegen, dort zu mögen? Aber kickt, er redt ganz brav und die sagen nichts zu ihm. Auf sie sich sicher sind, dass er wirklich Christus ist. Wie weiten, wo dieser Herr ist, aber wann Christus kommen wird, dann wird keiner weiten, von wo der kommt. Aus Jesus am Tempel lehrt, wird er lüd und sagt, jo, je kenne mich und weiten, wo ich her sie. Und ich sie nicht uit mir selbst gekommen. Mir haft ein Wort Haufe ja geschickt, dann den je nicht kennen. Ich aber kann am, denn ich sie von am, und er hat mich geschickt. Dann versuchte sie am Faust zu nehmen, aber keiner lede Hand an am, dann seine Tiet wie noch nicht gekommen. Aber viele vom Volk lebten an am und sehten, wann Christus kommen wird, wird die nicht noch mehr Tegenstaunen aus dieser Jedonen haft? Die Pharisäer hielten dort Volk, er plüdert je Fuschel über Jesus. Dann schickten die Pharisäer und Hohepriester Tempelwächter am Faust zu nehmen. Dann seht Jesus zu an, ich war hier einmal eine kurze Zeit sein, dann go ich nur den, der mir geschickt hat. Je waren nur mich siegen und nicht fingen. Und wo ich sie, kann je nicht hankommen. Dann fragen die Jüde sich einander, wo reckend he han zu gehen, dort wir am nicht fingen sollen? Will he unter die verstreite Griechen gehen und die Griechen lehren? Was meint er damit, wenn er sagt, je waren mir nur mich siegen, aber waren mich nicht fingen, und wo ich sie, kann ich nicht ankommen? Den letzten und letzten Tag auf dem Fass stund Jesus ab und rob lüd. Wann wer darstig ist, dann lot an mich kommen und trinken. Wer an mich lebt, dem wird so, was geschrieben steht,
en leven je waterstroom in hem hoort te dranen. Hij deed op den geest han den dag, die aan hem geleefde, nog herkriegen zullen. Dan de Heilige Geest weer nog niet door, en Jezus weer nog niet verheerlijkt worden. Als ze dit hielden, zeiden vele uit het volk, dit man is werkelijk de profeet. Anderen zeiden, dit is de Christus. Maar eenje zeiden, wordt de Christus uit Galilea komen? Staat niet geschreven dat de Christus uit Doof zijn geslacht en uit de stad Bethlehem komen zal, waar Doof woont? En zo worden de mensen zich wegen hem oneenig. Er werden dan zonen, die willen hem vast nemen, maar keiner leden hang aan hem. Te laatst kamen de tempelwachter terug naar de hoge priester en fariseer, en die vroegen aan, waarom heb je hem niet gebracht? Ze zeiden toe aan, zoals dit mens reed, heeft nog nie een mens gereed. Dan zeiden de fariseer toe aan, zij je ook al verveerd? Je leeft ergend een fariseer of de verste aan hem? Nee, bloos dit volk dat nust van Mozes in Jezaats weet, is vervlucht. Dan vroeg Nicodemus einer van aan, die de nacht naar Jezus gegonnen weer, of Jezaats een man verdaumd, ohne hem verheer te nemen, om u te vingen wat hij deed. Ze zeiden, best du ook van Galilea? Forsch en zei, uit Galilea kämt geen profeet. En ze gingen alle waarden naar huis. Jezus overging om Eilieboeg, en tijdig samarius kwam hij waarden in tempel en al het volk kwam naar arm. En hij zat zich dol en funk aan te leren. Dan brachten de schriftgeleerden en fariseeën een vrouw naar hem, die ze bij eierbrug betroffen houden. En als ze er ver aan handgesteld houden, zeiden ze te hem, meester, deze vrouw wordt door bij begrepen als ze eierbrug drijft. Nu heeft Mozes ons en zijn gezaads bevolen dat zonen zal gesteinigd worden. Maar wat zegt u daartoe? Dit zeiden zij om te verzekeren, om een oorzaak te hebben om te beschuldigen. Maar Jezus bekt zich bloos dol en schreef met een vinger op de eerd en deed zo als wanneer hij aan niet heerd. Maar als ze aanhielden om te vragen, recht hij zich op en zei toe aan, wer onder jou ohne zind is, dem loot den eersten steen op erschmieten. Dan bekt hij zich nog eenmaal dol en schreef op de eerd. En als ze dat heerden, vongen ze bij hem elsten aan en gingen een om anderen naar uit en leidden Jezus door alleen en de vrouw stond door nog immer. En als Jezus zich oprecht en zes geen als de vrouw zag, zeide hij toe er, vrouw, waar zijn die verkleerja? Haft die keiner verdaumd? Ze zeide haar, niet einer. Dan zeide Jezus toe er, en ik verdaum die ook niet, go en zin die niet meer. Dan reed Jezus verder toe aan en zeide, ik zie deze welt er licht. Wer met mij jijt, jijt niet am diesten, aber wordt dat leven brengende licht hebben. Daarop zeiden de fariseeën te arm, du jefst je tekenis van die zelfs, daarom is die je tekenis niet waar. Jezus zei te aan, mijn je tekenis is waar. Zo goor wanneer ik dat zelfs van mij geef, dan ik weet van waar ik kom, en weet waar ik heen go. Aber je weet niet van waar ik kom, en ook niet waar ik heen go. Je rechten nu mensen, God denken. Ik recht keinem. Maar wanneer ik rechten doe, is mijn oordeel recht. En ik zie niet alleen erbij. Dan ik en de vader die mij geschikt heeft, zijn beid bij de zaak. En jullie zaad staat ook geschreven, want twee mensen in je tekenis geven, is dat waarheid. Ik zie een die van mij je tekenis geeft, en de vader die mij geschikt heeft, geeft mij ook zijn je tekenis. Dan vroegen ze hem, wo zijn vader wir? Jezus zei, je kennen nicht mij, ook nicht mijn vader. Want je mij gekend houden, houd je mijn vader ook gekend. Deze weer dreed Jezus im Tempel dicht bij Gotteskosten, als hij door leert. Aber keiner leide hang aan arm, dan zijn de tijd weer nog niet gekomen. Dan zei Jezus verder te aan, ik go weg. En je waren nu mij zeken en waren en jene zinden storven. Wo ik heen go, kan je niet heen komen. Daarop zeiden de Juden, wil hij zich zelf doodmaken? Wil hij zegt, wo ik heen go, kan je niet heen komen? En hij zei toe aan, je staumen van de welt, hier ongen her. Ik van de welt dort boven. Je zijn van deze welt. Ik zie niet van deze welt. Daarom zei ik te Jud,
dat jy en jyne zinden storven worden, dan want jy nicht leven dat ek, die zi, die ek vergeef te zennen, voor jy en jyne zinden storven. Dan vroegen ze hem, wer bist du? En Jezus zei te aan, kracht wat ik van Anfang aan gezegd heb. Ik heb veel van jou te reden en te rechten, over die

Dan zei Jezus tot de Juden die aan hem geleefden, want je bedoelt blijven, wat ik je geleerd heb, zei je waarhoofdig mijn jongen. Dan wil je weten wat waarheid is en de waarheid wordt je vrij maken. Zij zeiden tot hem, wie stammen van Abraham her en zijn niemals aan wem verschloofd waast. Hoe kanst du zeggen, je zal vrij gemerkt worden? Jezus zei tot hem, ik zei je de waarheid. Wer in zinden leeft, is aan de zin verschloofd. En een schloof blijft niet immer am huis, de zin aber blijft eeuwig. Daarom, wanneer de zin je vrij maakt, zijn je werkelijk vrij. Ik weet dat je van Abraham afstammen, aber je verzekert mij dood te maken, wil mijn weet bij je niet ruim hebben. Ik red van dat wat ik van mijn vader gezien heb, je overdoen wat je van je vader gezien hebben. Zij zeiden toe aan, Abraham is ons vader. Jezus zei toe aan, want je Abraham zijn kinder weeren, wordt je ook Abraham zijn werken doen. Maar nu verzeek je mij dood te maken, een man die je de waarheid zegt, die ik van God geheerd heb. Dat heeft Abraham niet gedaan. Je doen je een vader zijn werken. Dan zeiden zij toe aan, wie zijn niet hoeren kinder, wie hebben een vader, en dat is God. Jezus zei toe aan, want God je een vader weer, wordt je mij goed zennen, dan ik kom van God, en zie nu hier. Ik kom ook niet uit mijzelf, hij schakt mij. Waarom verstoor je niet wat ik zei? Dat is wil je mijn weer niet verdreugen kennen. Je stammen van jenen vader, den dievel, en mochten jaren doen wat hij verlangt. Hij is van aanvang aan een merder geweest, en blijft niet bij de waarheid. Dan een arm is geen waarheid. Wanneer hij leegend deed, reed hij zijn spreuk, dan hij is een leegner, en de vader even alle leegers. Maar wil ik de waarheid reed, leef je mij niet. Wer van u kan mij een zin nowezen? En wanneer ik de waarheid reed, waarom leef je mij dan niet? Wer van God is, heert ook God zijn weer. En je horchen daarom, niet wil je niet van God zijn. Dan zeiden de Juden te arm, sei wie nicht mit recht, dass du ein Samariter bist und den Dievel hast? Jesus sagt, ich sie nicht von den Dievel besäten, aber ich ihr meinen Vater, aber je wollen mich zu schauen mögen. Aber ich sehe nicht meine eigene ihr, aber da ist einer, der die siegt, und auch der Rechte ist. Ich sage dir die Wahrheit, wenn meine Wert hält, wird ewig nicht in Tod sein. Dann sagten die Juden zu ihm, nu sei wie, dass du den Dievel hast. Abraham en de profeten zijn gestorven, en du zegt, wer mijn woord hält, wordt een dood niet smaken? Du bist je west niet raten als ons vader Abraham, en die starf. De profeten zijn gestorven. Wat merkst du uit die zelst? Jezus zegt, wanneer ik mij zelst eer, is mijn eer nuscht. Ober dat is mijn vader die mij eert, van dem je zeien dat hij hun God is. En kanen am aber niet. Ik aber kan am. En wanneer ik zei je dat ik hem niet kan, dan word ik een leerner zijn, zoals je. Maar ik kan hem een hol zien woord. Jun vader Abraham vreed zich daartoe dat hij mijn dag zijn zal. En hij zegt den en weer vrouw. Dan zeiden de Juden te hem, du bist nog niet eenmaal 50 jaar oud en hast Abraham je zijn. Jezus zei te hem, ik zei je de waarheid. Ik weer door eie Abraham je boeren word. Dan houden de Juden steenen op, nog om te schmieden. Jezus aber verstuurt zich en verleidt den tempel en ging weg. Als Jezus voorbij ging, zag hij een man die blind geboren weer. Zijn jongen vroegen hem, meester, wer heeft gezindigd, dit man of zijn elderen, dat hij blind geboren is? Jezus zei, de man is niet door van blind geboren dat hij of zijn elderen gezindigd hebben, maar daarom dat God zijn werken aan hem zullen bewezen worden. Wie moeten dem zijn werken verrichten, die mij geschikt heeft, wie het nog dag is? Dan de nacht komt van keiner woord arbeiden kennen. Zolang als ik in deze wereld zie, zie ik dat licht van deze wereld. En als hij dit gezegd had, spiech hij op de eerd en reed een schmerzel in en leed hem dood op de uren. En zei toen hem, ga nu water bij Siloa en was die daar binnen. Siloa meent geschikt zijn. De man jink en wascht zich en keim zijnen trig. Zijn nobers en die aan verheer houden prager zijn vroegen dan, is dit niet de man die door je weinig zout en prager? Einde meenden dat hij de weer

0: Anders är det, nej, det är inte plus krakt så. Hej så alls då säger jag säger dig. Då säger det sig till han, vad är tid i ögonen uppgången? Hej säger till han, en man den säger Jesus nanen, mörken schmärsel, en led mig där av ögonen, en säger till mig, jag skall nog våta vid sig lågånen, en mig varsen, en jag kan varsa mig, en jag kan säga. Då frågar sig han, vad är man via? En hej säger, jag vet inte. Dann brachte sie den, der erst blind gewast, wie nur die Pharisäer. Dort wie am Sabbat, als Jesus dort Schmerzel angeriert und den Mann die Ohren aufmüht. Dann fragen die Pharisäer am auch, wo er dort gekommen wäre, dort hin die Seinung kon. Er sagte an, er lädt mir Blatt auf die Ohren, er wascht mich und er kann seinen. Dann sagte der Engel Pharisäer, das Mann ist nicht von Gott, denn er hält nicht den Sabbat. Andere sagen, wo können Sünder so eine Wundertierchen donen? Dann jäfert doch eben eine Spulung an ihr an. Dann sagen sie noch einmal zu den blinden Mann, was hast du von dem zu sagen? Dann die haft die Ohren aufgemerkt. Er sagt, dort ist ein Prophet. Die Juden glaubten dort noch nicht, dass die wir blind gewasst. Und nun sagen können, was sie den Mann seine Eltern kommen leiten und fragen, Erst dit jün sehen, von den Jesaien, dort die blind geboren wir, und wo kämpft dort den Jesaien kaum? Die Älter sehen, wie weiten dort he uns sehen erst, und wie weiten auch dort he blind geboren wir. Wo dort kämpft dort he Jesaien kaum, oder wer am de Ohren opgemerkt haft, weit wie nicht. Fragt am, he is old genug, lot am für sich selbst reden. Seine Eltern sagten, so will sie sich für die Juden fürchten deiden, denn die Juden wären sich all dorab einig geworden, dass sie irgendwem, der Jesus aus dem Christus anerkannt, über die Synagoge rutsaten wurden. Dort ist, worum seine Eltern sagten, er ist alt genug, fragt am selbst. Sie leiten den Mann, der blind gewas, wird zum zweiten Mal kommen, und sagten zu am, jaff Gott die ihr, wie weiten, dass dies Mann ein Sünder ist. Hij zegt of hij een zender is of niet, weet ik niet. Op het eind weet ik, ik weer blind en kan nu zijn. Dan vroegen ze hem, wat deed hij aan die? Waar muurk hij die de uren op? Hij zegt, ik zei je dat al eenmaal en je hoorde niet. Waarom wil je dat nog eenmaal horen? Wil je ook zijn jinger worden? Dan schamte ze even aan en zeiden, du bist zijn jinger. Wie zijn Mozes zijn jinger? Wie weten dat God te Mozes gereed heeft? Aber was diesem anbelangt, wie weit er nicht einmal, wo der herkommt. Der Mann sagt, dort ist doch abfallen. Er hat mir die Ohren aufgemerkt, und je weit er nicht, wo der herkommt. Wie weit er, dass Gott nicht nur Sünder horcht. Er horcht nur Söhne, die gottesfertig sind und seinen Wellen donen. Noch hat niemals wer gehört, dort ein Blindgeborenen sind die Ohren aufgemerkt worden. Wenn das Mann nicht von Gott wir, konnte er auch nur staunen. Hierto sagt er, Du bist ganz entsinden geboren und wirst uns belehren, und sie schmeiten am Rüt. Jesus kriegt auch zu hören, dass sie am Rüt geschmeiten haben, und als er am Funk frug er am auf, er an den Gottessehen gelebt. Der Mann frug er, wer ist der? Sei mir dort, dass ich an ihm leben kann. Jesus sagt, du hast den Gesehenen, dort ist der, der hier mit dir redet. Dann sagt der Mann, er lebt. Und er bet am Auen. Und Jesus sagt, ich sie aus Rechte in diese Welt gekommen, dass die Blinde seinend wurden und die Seinende blind wurden. Einige von den Pharisäern, die bei am Wehren, Hirden am dit sahen und früheren, wort, sei wie auch blind? Jesus sagt, wenn die blind wären, wär je nicht schuld an jene Sünden. Aber nu, dass je vergeben seinen zu kennen, blieb je schuldig. Ich sage euch die Wahrheit, wenn nicht euch das Pfut im Schubstall und dann geht, aber irgendeine Wehr in Eva klautert, ist ein Dief und ein Mörder. Wer euch das Pfut und dann geht, ist der Schub hört, von dem möchte der Wächter ab und der Schub hier seine Stimme. Er raubt seine eine Schub im Nomen und die kommen am hieran. Und wenn er seine eine Schub erst büten haft, geht er vorab und der Schub kommen hieran, dann sie kann er seine Stimme. Die würden aber niemals in Fremden hingehen, aber von am Wachen ahnen, denn sie kennen den Fremden seine Stimme nicht. Jesus brucht dit Beispiel, aber sie verstunden nicht, was er damit sagen will. Dan zegt Jezus nog eenmaal te aan, ik zal je gans op eerens, ik zie dat poort naar de schoop. Al die voor mij gekomen zijn, zijn Dave en Reba, maar de schoop harkte niet nog aan. Ik zie dat poort, werd ik mij en hen jij wat zelig worden, en wat eruit en hen gonen en weid vingen. En Dave kwam bloos te stelen, dood te maken en in de grond te brengen. Ik zie je komen dat leven te brengen en dat ze dat vol op hebben zullen. Ik zie de goede hoord. De goede hoord geeft zijn leven voor de schoop. Ob een aangenomener die niet hoort is en de schoop niet eigent, want die den wolf komen zit, die verlaat de schoop en vlucht ervan en de wolf schermetselen mag de herd, wat die uit den eindranen. De aangenomener vlucht, dan hij is een aangenomener. En am is dat niet om de schoop te donen. Ik zie de goede hoort en kan mijn schoop. En mijn schoop kan mij. Zoals de vader mij kan, zo kan ik ook den vader. En ik geef mijn leven voor de schoop. En ik heb nog andere schoop, die niet van deze herd zijn. En die moet ik ook in hen brengen. En die worden mijn stem heren. Dan wordt door een herd en een hoort zijn. Mijn vader heeft mij door om halven leef. Wil ik mijn leven bloos gaan lei om dat water te nemen. Dat neemt mij geen waar, dat lei ik uit mijzelf gaan. Ik heb de kracht dat gaan te leien en heb ook de kracht dat water te nemen. Dit is wat mijn vader mij bevolen deed. Wil Jezus dit zegt, wil onje de Juden water in de spoeling. En vele van aan zeden, hij heeft een dievel en is verrekt. Te wat hoor je nu aan? Anderen zeden, dit zijn niet wie die ene reed die van dievel bezeten is. Kan een dievel een blingende uren opmerken? Dat weer winter en in Jeruzalem wordt de tempel vastgevierd. En Jezus ging in tempel en Salomo zijn haal. Dan zamelden de Juden zich om arm en zeiden, hoe lang helst du ons in twijfel? Wanneer du de Christus bist, dan zij ons dat vrij eruit. Jezus antwoord aan, ik zeg je dat al en je leefde niet. De woorden die ik en mijn vader zijn genomen doe, reden van mij. Maar je leven niet wil je niet mijn schoop zijn, zoals ik te je zei. Mijn schoop heren mijn stem, en ik kan aan, en die komen mij hingeraan. En ik geef aan eeuwig leven, en ze worden niemals omkomen. En die kan mij keiner uit de hang rieten. Mijn vader die mij die gegeeft heeft, is gerater als alles. En keiner kan mijn vader die uit de hang rieten. Ik en de vader zijn eind. Dan hoven de Juden steenen op om te steenen. Ik heb je van mijn vader veel goede woorden bewezen. Wij een woont van de woorden wil je me steenen. De Juden zeiden te arm, wij een goede woord steenen wie die niet. Maar wij een dat lasteren en wil du een mens die zelfs te God merkst. Jezus zeiden te arm, staat in jun je zaads niet geschreven dat je jatter zijn? Wanneer hij die jetten had, nadat dat Gottes woord kwam en de schrift je het niet te breken, zei je dan van dem, den de vader je heiligt en in de wereld en in je schenkt heeft, du lasterst, wil ik zei dat ik de Gottes zien zie? Wanneer ik niet mijn vader zijn woorden doe, dan leef mij niet. Maar wanneer ik dat doe, en je ook niet aan mij leven, je leeft aan de woorden, dat je dat zijnen en leven dat de vader aan mij is en ik en arm zie. Daarom probeerde ze aan vader vast te nemen, maar hij kwam aan u te hang. En hij ging vader even naar de andere zijde Jordan, waar Johannes eerst je diept had en bleef door. Dan kwamen velen naar arm en zeiden, Johannes heeft geen wonderteken gedaan. Maar alles wat hij van deze man gezegd heeft, is zo. En daar leefden vele aan arm. Lazarus van Bethanië en Darp, waar Marie en Martha woonden, lag krank. Dit werd de Marie die den haren den dieren parfum over feit gegoten houd, en die dan met haar hoor afgedreigd. Die broeder Lazarus weer krank. Dan schekten de zesteren Jezus de nooruit haar, die den du goed best is krank. Als Jezus dat hier zei hij, deze krankheid is niet om dood. Ober om God te verheerlijken, dat die Gottes zijn door der verheerlijkt wordt. Jezus weer Martha en haar zuster en Lazarus goed. En doch als hij hier dat Lazarus krank weer, bleef hij nog 2 deur door waar hij weer. Dan zei hij te zijn jongen, Da wel we nu no Judea gonen. De jenge zeden te aan, meester, dat is nog niet lang trig als die door verzochten te steengen. En nu was die waarde gaan gonen. Jezus zeed, zijn toch niet 12 stunden am dag, wer over dag jijt staat zich niet. Dan hij zit dat licht van deze wereld. Wer over de nacht jijt, die staat zich, dan die haft dat licht niet in zich. Als Jezus dit gezegd had, zeed hij te aan, ons vriend Lazarus slaapt, aber ik go han am ab te wirken. Dan zeden de jinge te am haar, wann hij slaapt, dan wordt hij al beter. Jezus had daarmee gezegd, dat hij gestorven wier, zij aber dachten hij meent, dat hij ruhig schleep. Dan zeed Jezus aan dat vrie eruit, Lazarus is gestorven. En ik zie am junet houden vrouw, dat ik niet door wier, dat die kennen je leven leren. Aber nu wel we han gonen. Dan zeed Thomas, den sie auch Tweeling nannten, zu den anderen Jünger, weil wir auch gönnen, dass wir mit ihm sterben. Aus Jesus Hand kam, hat Lazarus all 4 Tage am Grab gelegen. Bethanien wir so 2 Meilen von Jerusalem. Da wären viele Juden um Martha und Maria gekommen, und wären ihren Bruder zu trösten. Sobald aus Martha hier, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zusatten. Dan zeid Martha to Jezus haar, wann du wirst hier je warst, wie mijn Bruder nicht gestorben. Aber ik weet ook nog, am wat immer du Gott beden wirst, wordt Gott dir geven. Jezus zeid to er, dien Bruder zal opstonen. Martha zeid to am, ik weet goed dat hij om jüngsten dag opstonen wordt, wann de dodes opstonen. Jezus zeid to er, ik zie die dodes opwirkt en dat leven jeft. Wer on mij leeft, wordt leven, wann hij gestorft. En wer daar leeft en aan mij leeft, wordt niemals sterven. Leefst u dat? Ze zei te hem, jo haar, ik leef dat u de Christus, de Godseen bent, die in deze wereld en in je komen is. En als ze dit alle gezegd houdt, ging ze en roept heimlich er zuster Marie. De meester is hier en laat die roepen. Ze boelde ze dat hier, stond ze op en kwam naar hem. Jezus weer nog niet bij een stadje komen, maar weer nog door, waar Martha aan bejeend houdt. Als de Juden die bij Maria in hem huis waren, er te treisten, zagen dat ze bozig opstond en eruit ging, gingen ze er hingen raun en zeiden, ze jijt nu graf om daar te hielen. Als Maria bij door kwam, waar Jezus weer en hem zag, valt ze hem voor een feit en zei haar, want du wirst hier je was, wie mijn broeder niet gestorven. Als Jezus er hielen zag, en dat de Juden die met er weer ook hielden, ging hem dat te horten, en hem vol het schwoor. En hij zei, wo heb je hem hand gelegd? Ze zeiden te hem haar, kom kijk. En Jezus hield. Dan zeiden de Juden, kijk wo goed hij dem weer. Dan zeiden eenje van aan, kon die den blingende uren opmerkt dat niet geschaffen hebben dat des man niet gestorven weer? En Jezus nog eenmaal diep opgericht kwam naar het graf, dat we een heil die ze een steen voor de opening gelegd houden. Jezus zei, neem den steen weg. Martha, den doden zijn zuster, zei te hem haar, die stinkt al. Dan die is al 4 dagen dood. Jezus zei te haar, zeid ik die nicht, dat wanneer du leven wordt, dan zust du God zijn heerlijkheid zijn. Dan nemen ze den steen weg. Dan kijkt Jezus in een hecht en zegt, Vader, ik dank die dat u mij geheerd hast. En ik weet dat u mij immer heerst. Maar ik zei dit om dat volk in het halve dat om mij staat, dat ze leven kennen, dat u mij geschekt hast. Als Jezus dit gezegd had, roept hij met luider stem, Lazarus, kom eruit. En de gestorvene man kwam eruit, hangen feit met grafkleider bewekkeld, en een schnappeldoek heeft het gezicht gebongen. Jezus zei toe aan, leest hem alles af en laat hem gonen. En veel van de Juden die gekomen waren, Maria te bezieken, als ze zagen wat Jezus deed, leefden ze aan hem. Op een gingen en vertaalden de Farizeeën wat Jezus gedaan had. Dan zamelden de hoge priester en Farizeeën er een rood en zeiden, wat zal we doen? En dit maand deed veel wondertekens. Wanneer we dem hier met toch loten, wordt alle man aan hem geleven, en dan worden de Rijmen komen en ons land en lied waarnemen. an Kaiaphas, einer von an, die dort ja hohe Priester wir, seht to an, je weiten überhaupt nicht. An denken auch nicht daran, dass es für uns wird besser sein, dass ein Mann für das Volk starf, als wenn das ganze Volk wird zugrund gehen. Das seht er nicht aus sich selbst. Aber weil er dort ja hohe Priester wir, prophezeit er damit, dass Jesus für das Volk sterben wird. Und nicht bloß für das Volk, aber auch, dass er die Gotteskinder, die über die ganze Welt verstreit werden, totbringen wird, einzusenden. Von dem Tag an plante sie, am dort zu mögen. Darum ging Jesus nicht mehr frei am Openen, mag die Juden. Aber trag sich träg, nun eine Jägend, dicht an der Wildnis, nun eine Stadt Ephraim, genannt, und bleibt dort mit seinen Jünger. Der jüdische Ostertit wird dicht bei, und viele vom Laun gingen vom Osterfast, all nur Jerusalem sich dort reinigen. Dann sagte sie nur Jesus, und als sie am Tempelstunden früher sie sich untereinander, was denk ich? Wird er überhaupt nicht zum Fast kommen? Nun hauten beide, die hohe Priester und die Pharisäer, dort Volk sagen loten, dort wann irgendwer wisst, wo Jesus wir, da sollen sie dort anmalen, dort sie am Faust nehmen können. Dann aus Saasdörfer Osten kämen Jesus nur Bethanien, wo Lazarus wir, der da gestorben wir, den Jesus vom Tod abgewürgt hat. Da mögen sie an einen Ofenkost, und Martha bedient, aber Lazarus wir einer, der mit einem umdacht saut. Dann nehmen Marie ein Punt sehr dieret reinet Narden Eil, und geht Jesus, der ihr feit, und dreht an die feit mit ihrer Hohe, und das ganze Haus regt nur die Eil. Aber einer von seinen Jünger, Judas Ischariot, der am Herr verroden hat, sagt zu ihm, warum wird diese Salveil nicht für 30 Pfund verkauft und dort Geld für die Arme gegeben? Das sagt er nicht, darum, dort am dort um die Arme zu tun wir. Er wird ein Dief, er drückt den Geldtausch und nimmt für sich selbst, was durch ihn angelegt wird. Dann sagt Jesus, lot er zufrieden, das hat sie zu meinem Begrafnistag gedonen. Dann Arme wo je immer bei ihr haben, mir aber wo je nicht immer haben. Dann wüssten ein großer Teil Juden, dass er da wäre. Dann kämen sie nicht bloß um Jesus ihnen zu helfen, aber auch um Lazarus zu sein, den er vom Tod abgewürgt haben. Aber die hohen Priester wurden sich einig, dass sie Lazarus auch tot machen wollen. Dann um Lazarus ihnen zu helfen, gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Den nächsten Tag, als viel Volk, die zum Fast gekommen wären, hier denn dort Jesus nach Jerusalem kam, nehmen die Palmaster und gingen am Entjägen und schrien, Hosanna, gesegnet ist der, der im Herrn seinen Namen kommt. Israel er König. Und Jesus fand ein Eseljohling und sah sich dort noch ab, so aus geschrieben steht, Fürcht dich nicht, du Tochter Zions. Kick, den König kommt ob ein Eseljohling nur dir reden. Dann aber steht, verstunden sie die Jünger, das alle nicht. Aber als er ist verharrlicht, wie er dachte sie daran, dass das von ihm geschrieben stund, und dass sie das von ihm gedonen hauden. Und das Volk dort bei ihm gewasst, wie er aus Lazarus aus dem Grab raubt und vom Tod abwürgt, jef ihm er Gedächtnis. Und viele Menschen gingen ihm zu trafen, als er hierden, was er für ein Wunderteken gedonen haut. Dann sehen die Pharisäer einer zum anderen, je seinen dort je nuscht utrechten, dann kickt, die ganze Welt jäht am hingeraun. Nu wären doch welche Griechen und jede, die nun fast gingen, do anzubeten. Die kämen mit ne Bärd no Philippen von Bethsaida und Galiläa und sehen zu am Haar, wie wurden Jesus jere seinen. Philipp ging und seht Andres und dort, und dann gingen Andres und Philipp und sehen Jesus dort. Jesus sagt zu an, die Zeit ist nu hier, dort die Menschen sehen, soll verharrlicht worden. Ich sah ju ganz bestimmt, wann ein Weidkur nicht in die Erde fällt und storft, blifft dort allein. Wann dort aber storft, dann bringt dort viel Frucht. Wer sein Leben lebhaft, wird dort verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt haust, wird dort holen zum ewigen Leben. Wer mir deine will, dem lot mit mir kommen, und wo ich sie, soll mir deine auch sein. Und wer mir deine wort, den wird mein Vater ehren. Nu ist meine Seele bedreckt, und was soll ich sagen? Vater, rat mir aus dieser Stunde? Aber das ist, wozu ich in dieser Stunde hingekommen sie. Vater, verharrlich deinen Namen. Dann seht eine Stimme vom Himmel, Ich hab den All verherrlicht und wor den Vater verherrlichen. Dann sehen die Menschen, die da herumstunden und dort hierden, dort haft ihr Donat. Andere sehen, ein Engel haft zu am gered. Jesus sagt, die Stämme, die je hierden, wir nicht am Minet halven, aber am Junet halven. Diese Welt wird nu gerecht, und der Herrscher über diese Welt wird erütgestarrt. Und wenn ich von dieser Erde wo abgehoben worden, wo ich alle Menschen noch mittragen. Dit seht Jesus am Ohn zu dienen, wo er für ein Tod gestorben wurde. Die Menschen sehen zu ihm, wir haben nicht ihm gesagt, sie hört, dass die Christus für immer bleiben wird. Und wo kannst du sein, die Menschen sehen, muss abgehoben worden. Wer ist das Menschen sehen? Dann seht Jesus zu ihm, dort liegt erst noch ein kleines Stück bei you. Wandelt will je dort Licht haben, dort je de Diesternis nicht überfällt. Dann wer im Diesten wandelt, weet nicht, wo je han jeit. Je leeft an dort Licht, solang als je dort Licht haben, dort je Licht kan je worden kennen. Als Jesus dit alle gesagt hat, verleidt he, en leidt zich van aan nicht seinen. En wann Jesus ook al deze Wunderteken ver aan je donen houd, doorwegen leefde ze doch nicht an aan. Dat het zo erom kwam als de profeet Jesaja gezegd had, haar, wer leeft wat wie predien, en wem is den haren zijn kracht openbaard worden. Daarom kunnen die niet leven, wil Jesaja ook zien, hij heeft aan de uren verblend en de horten verhoord, dat ze met de uren niet zijn en met de horten niet verstonen, dat ze zich niet bekeren en ik aan dan heilen word. Dit zegt Jesaja wil hij, Jesus seine Herrlichkeit sah und von ihm red. Und doch lebten sogar viele von den Fürsten an ihm. Aber, die Pharisäer ihrer Taufe bekannten sie ihm nicht, dann sie fürchten, dass sie würden im Baum gesagt worden. Dann sie wollen lieber von Menschen geirrt worden, als dort Gott an ihre soll. Aber Jesus schrie zum Volk, wer an mir lebt, lebt nicht an mir, aber an den, der mir geschickt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich geschickt hat. Ich sehe an diese Welt hineingekommen, ein Licht zu senden. Dort, wer immer an mich lebt, nicht im Diesteren bleibt. Und wer mein Wort hört und nicht lebt, den wo ich nicht rechnen. Dann ich sehe nicht gekommen, die Welt zu rechten, aber die selig zu mögen. Wer mich nicht haben will und mein Wort nicht annimmt, haft dort, wird am Rechten deit. Dort Wort, dort ich geredet habe, wird am letzten Tag rechten. Denn ich hab nicht uit mir selbst geredet, dann der Vater, der mir geschickt haft mir befohlen, wat ich donen und reden soll. Und ich weiß, wat er befohlen haft, bringt ewig Leben. Darum red ich, dort wat der Vater mir befohlen haft, zu reden. Dort wir rot veroostern, dat Passafast. Jesus wist, dass seine Zeit gekommen wird, diese Welt zu verloten und trägt nun Vater zu gehen. Hij wil de zinje in deze wereld immer goed gewaast, aber nu wil hij aanwezen waar goed hij aan werkelijk wil. En bij ovenkast eten als de dievel, Simon zien en zien Judas Ischariot, dat al enthoort gegeeft houdt Jezus te verroden, en Jezus wist dat hij voor de arm alles in de hand gegeeft houdt, en dat hij van God gekomen weer en waar er nu God jink, stond hij van ovenkast op, leed zijn kleider te zien, en bunk zich een handdoek om. Dann geht die Worte in der Kamm und funk an die Jünger die Feit zu waschen und dreht die mit der Handdruck, dass er sich umgebungen hat. Als er bei Simon Peter kam, sagt er zu ihm, Herr, waschst du mir die Feit? Jesus sagt zu ihm, was ich nun tue, verstehst du noch nicht. Du hast das aber nicht verstanden. Peter sagt zu ihm, du sollst mir niemals mehr die Feit waschen. Jesus sagt zu ihm, wenn ich die nicht wasch, bist du nicht mit mir in Gemeinschaft. Dann seht Simon Peter zu ihm, Herr, nicht bloß die Feit, aber auch die Hang in den Korb. Jesus seht zu ihm, wer gewaschen ist, dem braucht das nicht aus der Feit gewaschen worden, dann die erst ganz rein. Und Jesus sind rein, büht er einer. Hei wisst, wer am verroden wird. Darum seht, hei sie wären nicht alle rein. Als hei an erste Feit gewaschen hat, nehmt hei sich weiter seine Kleider arm und sah sich dol, und seht noch einmal zu an. Weet je, wat ik je donen hab? Je nane mi haren meister, en dat sei je reicht. Dan dat is wat ik zie. En wann ik jun haren meister, je de feit je waschen hab, dan zal je ook onder de feit waschen. Ik hab je een bispel gegeeft, dat je ook zou donen als ik je je donen heb. Ik zei je gans op ernst, en knaagt als niet geraten als in haar, en die door je schekt als niet geraten als die am je schekt haft. Wanneer je dit nu weten, dan zijn je zeilig van je dat ook donen. Ik red niet van je alle, ik weet wem ik je wilt heb, maar dat moet zo erom komen als de schrift zegt, die mijn brood aard klinkt op mij met de feit. Ik zei je dat nu, eer dat passiert, dat je, wanneer dat is passiert, je leven dat ik dit zie. Ik zei je de waarheid, wer immer irgendwem opneemt, den ik schekt, die neemt mij op. En wer immer mij opneemt, neemt den op, die mij geschekt heeft. Als Jezus dit gezegd had, wie hij am geest bedrekt en zegt, ik zei je de waarheid, einer van je wordt mij werkelijk verroden. Dan kijkten de jongen zich ondereinander aan en wonderden van wem hij reed. Einer van aan, de jongen den Jezus goed weer, zou het nächste toe Jezus. Den plinkt Simon Peter toe en zegt hij zal aan vragen wem hij meent. Hij leent zich terug aan Jezus aan en vroeg aan van wem hij reed. Jezus zegt dat is die dem ik dat en je dokte biedt geef. En hij dukt en biedt aan en geeft Simon zien en zien Judas Ischario dat. En als Judas dat biedt brood neem, voer de zoltoon en amen aan. Dan zegt Jezus te hem, wat je doen west, dat doe bood. Maar door om des wist keine, waarom Jezus dat te hem zegt. Wil Judas de geldtasch houdt, dacht en eenje dat Jezus te hem zegt, hij zal gonen en kepen wat ze te hem vast brokten. Oder... dat hij wat voor de armen geven zal. Zobald als Judas dat brood genomen had, ging hij eruit, en dat weer nacht. Als hij is waag weer, zegt Jezus, nu is de menschen zijn verheerlijkt, en God is derg arm verheerlijkt. Wanneer God derg arm verheerlijkt worden is, dan wordt God arm doorver ook zijn heerlijkheid schenken, en wordt arm voort verheerlijken. Lieve kinder, ik zie allemaal een korte stootje bij u. Je worden om zeken. En zoals ik tot de Juden zei, zei ik ook tot u, waar ik heen ga, kan je niet heen komen. Ik geef u een nieuw gebod. Je zal u een ander goed zenden. Jouw leven tot een ander zal zo groot zenden, als mijn leven tot u weer. Wanneer je u een ander goed zendt, wordt allemaal zenden dat je mijn jongen zendt. Dan vroeg Simon Peter aan haar, waar is u heen? Jezus zei te hem, waar ik heen ga, kan je mij nu niet hieraan komen. Maar nu her, waar je ook heen komen. Peter zei te hem, waarom kan ik nu niet met die met komen? Ik zie reed, mijn leven voor die te loten. Jezus zei te hem, wurst u die leven aan mijn halven geven? Ik zei die de waarheid, en je de hoon krijgen wordt, wurst u dat al dreimal verstreden hebben, dat u mij kan. Laat je niet het hoort beanruien, je leeft aan God en je leeft aan mij. En mijn vader zijn huis zijn veel woningen. Wanneer dat niet zo weer, word ik dat je te je gezegd hebben. Ik ga heen je door een stede rijden te maken. En wanneer ik heen ga een stede voor je rijden te maken, waar ik terugkomen en je door haar nemen, dat je ook door zijn voor ik zie. En je weet waar ik heen ga. En je weet ook den waar ik door heen. Thomas zei te hem haar, wie weten niet wo die haan jijst en wo kan wie den waag weten? Jezus zei te hem, ik zie die waag, die waarheid en dat leven. Keiner kan nun vader bieden derg mij. Wanneer je mij gekant houden, wordt je mijn vader ook gekant hebben. Van nu aan kan je hem en hebben hem je zijnen. Philip zei te hem, haar, wies ons den vader, daar zijn we tevreden. Jezus zei te hem, ik zie nu al zo lang bij u, en du kanst mij niet, Philip. Wer mij gezeinen haft, haft ook den vader gezeinen. Wo kanst u dan nog zijn, wies ons den vader? Geliefst u niet dat ik am vader zie en dat de vader aan mij is? De weer die ik red, red ik niet van mijzelf. De vader ober, die aan mij woont, dat de woorden. Geliefst mij dat van ik zei dat ik am vader zie en dat de vader aan mij is? En wanneer zest niet, dan gleeft door hem halven, wil je de woorden zijn. Ik zei je de waarheid, wer aan mij leeft, wordt de woorden ook donen die ik doe, en wordt nog gerater als deze donen, dan ik ga naar mijn vader. En wat je aan mijn nomen beden worden, dat wo ik donen, dat de vader dat ik den zeen geëerd wordt. wat je in mijn nomen beide woorden, waar ik daunen. Want je mij goed zijn, dan houdt mijn je boten. En ik word in voor de beden, en die wordt je een andere treister geven, die eeuwig bij je blijven woord. Dat als de waarheidsgeist in de wereld niet kriegen kan, dan die zit die niet en kan den ook niet. Je aber kanen den, dan die woont en je, en wordt met je zijn. Ik wil je niet als wijzen kunnen loten, ik wil terug naar je komen. Dat is al niet meer lang, wat de wereld mij niet meer zijn wordt. Aber je worden ze zijnen. Wie ik leef, wil je ook leven. Want de dag komt, wordt je dat klaar zijn, dat ik en mijn vader zie, en dat je en mij zijn, en ik en je. Wer mijn geboten heeft en helpt, die is het die mij goed is. En wer mij goed is, den wordt mijn vader ook goed zijn. Den wil ik ook goed zijn en mij arm openboren. Dan zegt Judas, niet Ischariot, haar, waarom wist du die bloos ons openboren en niet de wereld? Jezus zegt te arm, wer mij leef heeft, wordt mijn woord houden, en dem wordt mijn vader ook leef hebben, en bij dem wordt wie ons komen toesmerken. Wer mij niet leef heeft, wordt ook niet mijn woord houden. En wat je mij zeien hieren, is niet mijn woord, aber den vader zijn te mij geschikt heeft. Dit heb ik te u gered, wil ik nog bij u via. Aber de treister, de heilige geest, den de vader in mijn nomen schekken wordt, die wordt u alles leren en aan alles denken helpen, wat ik te u gezegd heb. Den vreden lood ik u, mijn vreden geef ik u. Ik geef u niet zoals de wereld geeft. Lood u niet het hoort bij anruien en verg u niet. Je hebben mij zeigen hier, dat ik weg go. Ook dat ik waar de trek naar je komen voor. Want je mij goed zendt, word je je door te vrijen dat ik nu voor go. Dan de voor is je later als ik. Ik heb je dat nu gezegd, en je dat passeert, dat je dan je leven worden, wanneer dat passeert. Ik wil met je nu niet veel langer reden, dan des weltharscher komt. Even mij heeft hij geen kracht, over de wereld moet weten dat ik den voor leef heb, en dat ik daarom alles doe wat hij mij bevolen heeft.
1: Kapitel 15.
0: Kom, wel we weer gaan. Ik zie de rechte wijnstok en mijn vader is de wijngaardner. En alle ranken aan mij die ik vrucht dragen, snit hij af. Aber alle ranken die de vrucht dragen, reinigt hij dat de meer vrucht brengen kunnen. Je zendt al derg dat woord gereinigd dat ik te u gereed heb. Blijft aan mij en ik wil aan u blijven. Zoals een rank niet vrucht brengen kan, want die niet aan wijnstok blijft, zo kan je ook niet vrucht brengen, want je niet aan mij blijven. Ik zie de wijnstok en je zendt de ranken. Wie aan mij blijft, en ik en arm, die brengt veel vrucht, aber ohne mij kan je niet staunen. Wie niet aan mij blijft, die wordt zoals een rank weggeschmeten en verdreigd, en dan gesammelt en am vier geschmeten en verbrennt. Wanneer je aan mij blijven en mijn woord aan je blijven, dan vraagt nog wat immer je wensen en je wordt dat gegeven worden. Mijn vader wordt daar geëerd, wanneer je veel vrucht brengen en mijn jinger worden. Zoals God zijn leven te mij weer, weer ook mijn leven te je, blijft en mijn leven. Wanneer je mijn geboten houden, waar je en mijn leven blijven, je rood zoals ik mijn vader zijn geboten geholen heb en aan zijn leven blijf. Ik heb je dit daarop gezegd dat mijn vrijheid en je blijven mocht en dat je vrijheid volkomen wordt. Dit is mijn gebod, dat je leven aan je ander zo is als mijn leven te je weer. Keiner heeft een geratere leven als dit, dat een zijn leven van zijn vriend heeft. Je bent mijn vriend, waar je doet wat ik je beveel. Ik naam je niet meer deiner, dan een deiner weet niet wat zijn haar deed. Ik heb je vriend genaamd, wil ik u alles gezegd hebben wat ik van mijn vader gehoord heb. Je hebben mij niet gewählt, aber ik heb u gewählt en aangesteld te gonen en vrucht te dragen, die dat blijven wordt. Dan wordt de vader u geven aan wat immer je aan mijn nomen beden. Wat ik u beveel is dit. Ziet einer den anderen goed. Wanneer de wereld je huizen deed, dan denkt eraan dat ze mij eerst gehuisd heeft. Wanneer je nog van deze wereld wieren, wordt de wereld dat eer je leef hebben. Nu zeg je aber niet van deze wereld, wil ik je door eruit gewählt hebben, en daarom haust de wereld je. Denk daaraan wat ik je gezegd heb, en knaagt als niet raten als zijn haar. Wann sie mir neue Stunden haben, wollen sie jü auch noch Stunden. Und wann sie mein Wort geholen haben, wollen sie jü auch holen. Dit wollen sie jü alle an meinen Namen sie nicht halben andonen, weil sie den nicht kennen, der mir geschickt hat. Wann ich nicht gekommen wie ein Andert gesagt hat, dann haute sie keine Sinn. Nu bekennen sie nicht vergeben, ihre Sinn zu entschuldigen. Wer mich haust, haust du meinen Vater. Wann ich ohne an nicht die Worken gedonen haut, die kein anderer gedonen haft, dann haute sie keine Sinn. Nu aber haben sie die Gesehnen und hausen doch beid, mich auch meinen Vater. Aber da das so rumkommt aus dem Spruch, und er gesagt sagt, sie hausen mich ohne Ursache. Wann die Trister kommen wird, den ich vom Vater schicken war. Der Wahrheitsgeist, der vom Vater ausgeht, der wird von mir Geteignis geben. Und weil ihr von Anfang an bei mir gewahrt sind, muss ihr auch kein Geteignis geben. Ich hab ihr das alle gesagt, dass ihr nicht vom Glauben erzählen. Sie wollen ihr am Bauen donen, und da wird eine Zeit kommen, dass sie meinen, sie donen Gott und denkt, was sie ihr dort mögen. Und dort wollen sie donen, weil sie weder meinen Vater noch mich kennen. Aber ich hab ihr das gesagt, dass wann die Zeit kommt, dass ihr dann daran denken, dass ich ihr dort gesagt hab. Am Anfang seht ich ihr das noch nicht, weil ich da noch bei ihr wär. Nu aber go ich träg nur dem, der mir geschickt hat, und keiner von ihr fragt mich, wo jäst du han. Aber weil ich ihr das gesagt hab, seid ihr von Horten trüri geworden. Aber ich sag ihr die Wahrheit, für ihr ist das gut, dass ich weich go, dann wann ich nicht weich go, kommt die Tröster nicht nur ihr. Aber wann ich go, wo ich ihr den schicken. Und wann der kommen wird, wird er die Welt von Sinn, Gerechtigkeit und Gerecht überführen. Von der Sinn, dass sie nicht an mich leben. Von Gerechtigkeit will ich nun vorher gehen und ich mich nicht mehr sehen wollen. Vom Gerecht will der Herrscher über diese Welt als gerecht werden. Ich habe hier noch viel zu sagen, aber ich kann dort nun nicht verdrehen. Aber wann der Wahrheitsgeist kommen wird, der wird ihr die volle Wahrheit lehren. Er wird nicht aus sich selbst reden, er wird bloß dort reden, was er gehört hat, und was du sagst, was noch kommen soll. Er wird mich verherrlichen, denn er wird vom Minion nehmen, und du dort sagen und deutlich machen. Alles, was er vor der Haft, ist auch meint. Darum sehe ich, er wird dort vom Minion nehmen, und du dort geben. Um eine kurze Zeit wollt ihr mich nicht sehen, und warte um eine kurze Zeit wollt ihr mich sehen. Will ich nun vorder go. Dann seht ein einige von seinen Jünger und ihr sagt, was meint er damit, wenn er sagt, ihr wollt mir um eine kurze Zeit nicht sehen, und warte um eine kurze Zeit wollt ihr mich sehen, und auch, will ich nun vorder go. Darum seht er sie, was meint er mit einer kurze Zeit? Wir wissen nicht, was er uns sagen will. Jesus wisst, dass sie am Jere fragen wollen, und dann seht er zu an, frag je jü einen anderen, wat ich damit meint, wenn ich seid, je wore mi am ne korte Tiet nicht seinen, an wade am ne korte Tiet wo je mi seinen? Ich sah jü de Wahrheit, je waren heilen en jammerieren, während die Welt sich freie wort. Je waren trüren, aber jün trüren soll freit worden. Wann de früh ein Kind zur Welt bringt, es sei ein trüer en weidel. Dann er de Tiet es gekommen. Aber wenn das Kind erst geboren ist, ist die Freude, dass sie ein Kind zur Welt gebracht hat, so groß, dass sie von all ihren Trüher verjagt. Dorwein sei je nu auch trürig, aber ich will je weiter seinen, und dann will je von Horten freien, und die Freude soll je keiner wahrnehmen. Wann die Tag kommt, wo je mich noch nicht mehr fragen, ich sage je die Wahrheit. Mein Vater wird je alles geben, und wird je an meine Namen beten. Wat nu hab je om nust en mine nomen je beet. Beet en je war in krien, dat je dat aan keine vrijheid veelt. Ik hab bilderspraak gebruikt je dit te zeggen. Ober de tijd kamt dat ik niet meer een bilderspraak te je reden voor. Ober je dat direct en klaar van mijn vader vertalen voor. Want de dag kamt waar je aan mine nomen beden, en ik zei niet dat ik den vader en je nu steed beden voor. Dann die Vater selbst haft je door am Leif, dat je mi goed sendt, en je leven dat ik van am je komen zie. Ik kam vom Vater, en zie in deze Welt en je komen, en woor deze Welt war da verloten en trignum Vater gonen. Zine jenge zeden to am, Nu zei wie dat u vrije ruut to ons reedst, en nicht meer bilderspreuk brokst. Nu zei wie dat u alles weetst, en nicht nedig haast dat u weer wat vraagt. Daarom gleef wie dat u van God gekomen bent. Jezus vroeg aan, je leef je dan nu? De tijd komt, en is al hier, dat je worden verstreid worden, en jeder nog zijn plaats, en worden mij alleen loten. Aber ik zie nicht alleen, dan de vader is bij mij. Dit heb ik u alle daarom gezegd, dat je in mij vrede hebben. In deze wereld heb je angst, maar ziet je troost, ik heb je in deze wereld gewonnen. Als Jezus dit gezegd had, kijkt hij om hemel en zei, Vader, de tijd is gekomen dat u die zoon verheerlijkt, dat die zoon die ook verheerlijkt, zoals u arm de volmacht over de ganze mensheid gegeven hast, al die dat eeuwige leven te geven, die u arm gegeven hast. Dat eeuwige leven is dit, dat ze die, den einzig woorden God en Jezus Christus, den du geschickt hast, kennen leren. Ik heb die op ieden door dich verheerlijkt, dat ik dat woord verrecht heb, dat u mij geeft te donen. En vader, nu verheerlijk mij met die taub, met die heerlijkheid die ik bij die houd eer die welt geschaffen word. Ik heb de mensen met die nomen bekend gemerkt, die du mij uit deze welt gegeven hast. Dat waren dienen, en du geeft mij die, en die hebben dien woord geholen. Nu weten zij dat alles van die komt wat du mij gegeven hast. Dan de woord die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven, en die hebben die aangenomen, en weten waarhoofdig dat ik van die gekomen zie, en geloven dat du mij geschikt hast. Ik bid voor aan. Ik bid niet voor de wereld, maar voor die du mij gegeven hast, dan dat zijn dienen. Alles wat ik heb is dient en alles wat du hast is meent en ik zie en aan verheerlijkt. Ik zie niet meer in deze wereld, maar deze zijn in de wereld en ik kom nu die. Heilige Vader, houd die en die nomen zeggen, die du mij gegeven hast, dat ze eens zijn, zoals wie. Zolang als ik in deze wereld weer, hield ik aan en die nomen. Die du mij gegeven hast, heb ik bewoord. En daarvan is niet één verloren gegaan, buiten dat verlorene kind, dat het zo wordt als je schreven staat. Maar nu kom ik naar die, en dit red ik in deze wereld, dat ze mijn vrijheid vol en gans en zich hebben kennen. Ik heb aan die woord gegeven en de wereld houdt aan, wil ze niet van deze wereld zijn. Groot zoals ik ook niet van deze wereld zie. Ik bid niet daarom dat u aan uit deze wereld eruit nemen zoust, maar dat u aan van den buizen bewaren zoust. Ze zijn niet van deze wereld, groot zoals ik ook niet van deze wereld zie. Heil aan en de waarheid. Dien woord is de waarheid. Zoals du mij in de wereld en je schekt hast, heb ik aan in de wereld en je schekt. En ik heil mij om eer het halven, dat ze ook door de waarheid kunnen geheiligd worden. Ik bid niet bloos voor deze, maar ook voor die door eer woord aan mij leven worden. Dat ze alle eens zijn, zoals du voor en mij, en ik en die. Dat ze ook in ons eens zijn, dat de wereld dat leeft, dat u mij geschikt hast. En de heerlijkheid die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven, dat ze kunnen eens zijn, zoals wie eens zijn. Ik en aan, en du en mij, dat ze volstendig eens zijn, dat de wereld door ons zijn kan, dat du mij geschikt hast, en dat mijn leven toe aan, zo weer als die leven te mij is. Vader, ik wil dat zo dat die du mij gegeven hast, ook door zijn voor ik zie. Dat ze mijn heerlijkheid zijn, die du mij gegeven hast. Dan du wirst mij goed, eer de wereld er een grond houdt. O, je raakt er vader. De wereld heeft die niet gekend, maar ik kan die. En deze weten dat du mij geschikt hast. En ik heb aan met die nomen bekend gemerkt en word dat wieder doen. Dat die leef die du aan mij bewezen hast, ook en aan zijn mocht, zodat ik ook en aan zijn kon. Als Jezus dit alle gezegd had, ging hij met zijn jinge over een Kidron tol, door weer een gordon, en den hij met zijn jinge topen en ging. En Judas Ischariot, die aan verrood, wist ook wo de steed weer, dan Jezus trof zich door vurken met zijn jinge. Dan kwam Judas met een kleine groep soldaten en tempelwachter, die de hoge priester en fariseer aan gestalt houden, met letorens, lampen en geweren. Wil Jezus alles wist wat aan bejene woord, ging hij eruit en zei toe aan, wem zie ik je? Zij zeiden, Jezus van Nazareth. Jesus sa till han, ek se dig. En Judas, det han förråden dig, stund då och be han. Dann aus hei to an gesagt haud, dat hei de wir, trakke se sich trägen fallen op eid. Dann früh hei an noch einmal, no wem sie ki? En se seiden, Jesus von Nazareth. Jesus seid, ek hab ju gesagt, dat ek de sie. Wann je me siegen, dann lot diese gonen. Dat het so aram kämmt aus hei seid, von dei, de du mir gegeeft hast, hab ek keint verloren. Simon Peter houdt een schwert. Dan trok hij dat eruit en heeft den hohen priester zijn knecht eind en houdt hem dat rechte oor afgesneden. De knecht heet Malchus. Dan zegt Jezus te Peter, sterk den schwert terug in de schacht. Zo lijkt niet uit dat koffel drinken dat de vader mij gegeeft heeft. Dan kamen de soldaten met eren vierer en de juden met eren tempelwachter en nemen Jezus faust en bongen aan. Ze nemen am eerstens nur Anas, Kaiphas seinen Schwiegervater, die dort joa hohe Priester wir. Dort wir Kaiphas, die Juden den Rot gegeeft haut, dort het gut wir dort ein Mann vor dat Volk dort gemerkt ward. Simon Peter und noch ein anderer Jünger gingen Jesus hinheran. Den Jünger kannten die hohe Priester, und die ging mit Jesus mit, und den hohen Priester sind Paulus danen. Aber Peter stund buten för det. Dann ging de andere Jünger, den de hohe Priester kannte, rüt, und red mit der, de över der wirkt, und bracht Peter nen. Dann seh de deren Wachterin zu Peter, bist du nicht auch einer von diesen Mannsine Jünger? Hij seht, nee, ich sie nicht. Will dort keil wir hauden, de deiner an Tempelwachter sich in Kohle vier gemerkt, und stunden do arme wurmte sich. Und Peter stund bi ahnen wurmte sich auch. De hohe Priester frug Jesus dann no seine Jünger, auch no seine Lehrer. Jesus sagte ihm, ich hab frei und open in dieser Welt geredet und hab immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden taub kommen. Und ich hab nichts am Geheimen gedonen. Woran fragst du mich? Frug die mich gehört haben. Die wissen, was ich gesagt hab. Als Jesus das sagt, schlug einer von den Offizieren, die durch dich bestunden, am ihm gesagt und sagt, so antwortest du den hohen Priester? Jesus sagte ihm, wenn ich eine ungeschickte Antwort gegeben habe, dann bewies mir dort. Aber wenn nicht, warum schleichst du mich dann? Dann schickt Anas am Gebungen nur Kaiphas den hohen Priester. Und Simon Peter stund und wurmt sich ab. Darum sagte er zu ihm, bist du nicht auch einer von seinen Jünger? Hei aber verlucht dort und sagt, ich sie nicht. Dann seht einer von den hohen Priester seiner Diener, ein Freund an dem, den Peter dort Uhr aufgeschnitten hat, sag ich die nicht bei ihm am Gordon? Peter verlucht dort noch einmal und plötzlich dort ab kreide Hohn. Dann leide sie Jesus von Kaiphas num Rechthus. Dann wird alltädig zum Arjest. Sie selbst aber gingen nicht am Rechthus ernähren, um sich nicht zu veranreinigen, dass sie dort Passamal eten können. Dann ging Pilatus erruit nur an und frug, womit sie diesen Mann beschuldigen. Ihre Antwort wir, wenn er nicht ein Verbrecher wir, würden wir ihm nicht nur die gebracht haben. Dann seht Pilatus zu an, nehmt die Armen recht am nur Jünger Satz. Dann sehten die Juden zu an, für uns erst dort nicht reicht, irgendwem dort zu mögen. Dort es so rumkäme, als Jesus gesagt hat, als er andied, wird für ein dort gestorben wurde. Dann ging Pilatus weiter am Rechthus an und lädt Jesus kommen und frug ihm, bist du der Judenkönig? Jesus sagte zu ihm, fragst du das ut die selbst oder haben andere die von mir vertalt? Pilatus sagte, sie ich ein Jude? Dein eigen Volk und die hohe Priester haben die hier nur mir gebracht. Was hast du gedonen? Jesus sagte, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wann mein Königreich von dieser Welt wir, wurde meine Deine dort losschlonen, da die Juden mich nicht faustnehmen konnten. Aber nu erst mein Reich nicht von hier. Dann seht Pilatus zu ihm, du bist dann aber ein König. Jesus seht, du sagst recht, ich sehe ein König. Ich sehe dort zu geboren und in eine Welt gekommen, dort ich für die Wahrheit anstehen soll. Wer mit der Wahrheit hält, horcht nur mich. Pilatus seht zu ihm, was ist Wahrheit? Und als sie das gesagt hat, ging er weiter rüt nor de Juden, en zei to an, ik vind keine schuld on arm. Aber je habe je de mo dat ik je oosten wem losjeven do. Zul ik je den Juden kenig losjeven? Dan schreeuwen ze alle tegelijk, nicht dissen maun, ober Barabbas
1: wien reiba.
0: Dan neemt Pilatus Jezus en leidt hem verheven, en de soldaten vlachten de kroon van stachels en zaden hem die op hem kop, en nemen hem een blijvrode dijk aan. Dan zeiden ze, wie gereisen die Juden kenig, en schlugen hem op een baken. Pilatus ging nogmaals eruit en zei toe aan, kijk de mol, ik breng u deen eruit, dat je zijn kennen dat ik keine schuld aan hem ving. Dan kwam Jezus eruit met een stachelkroon op hem kop en had een blijvrode dijk aan, en Pilatus zei toe aan, kijk, hier is de man. Als de hoge priester aan deine arm zagen, schreeuwen die, en kriets met arm, en kriets met arm. Pilatus zei, neemt je arm en kriets arm, dan ik vind keine schuld aan arm. De Juden zeiden, wie hebben een gezaad, en nu dat gezaad nu, zal hij doodgemerkt worden, wil hij zichzelf tot Gottes zijn mag. Als Pilatus dat zagen hier, vergt hij zich nog meer, en ging nogmaals am rechthuis en vroeg Jezus, waar hij her weer? Aber Jezus geeft hem keine antwoord. Dan zei Pilatus toe hem, redst du nicht to mij? Weetst du nicht dat het aan mijn kruis staat, die te kriezen en ook die vrij te laten? Jezus zei, du hast überhaupt keine kracht over mij, want die de nicht erst van boven gegeven worden. Daarom heeft die mij aan die hen gegeven heeft, die geratere sind. Van dan aan tracht Pilatus dono am los te laten. Aber de Juden schreeuwen terug, wann du dessen loslatst, best du nicht den Kaiser sein Freund. Wer sich selbst zum König mögt, es jegen den Kaiser. Aus Pilatus dort sahen hier, brocht hei Jesus erruht, und hei sah sich am Rechtsstuhl, der am Steinploster stund, dort sie auf ihre Sprüche Gabata nannten. Dort wird der Tag veraustern, aus der sie reden mögen zum Fast. Ungefähr klock 12 ab Mittag. Und hei sah zu den Juden, kijkt, dit is jun kenig. Zij aber schreeuwen, waag met arm, kriets je arm. Pilatus zei toe aan, zal ik jun een kenig krietsen? De hoge priester zeiden, we hebben keinen kenig, buiten den keizer. Schließlich geeft Pilatus am haan dat ze am krietsen kunnen. En ze nemen Jezus en leiden am waag. En hij droeg zijn eigen kriets en ging daarmee naar een plaats, den ze Schädelsteed nannten, an Hebräisch Golgatha. Und dort kriezten sie arm an noch zwei andere, arm an einem Med und an jeder sieht einem. Pilatus schreef eine Eberschrift und stahl die auf dort kriez. Und das ist, was er schreef. Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Viele Juden lausen diesen Titel, weil der Platz, wo Jesus gekriezigt wird, dicht bei Jerusalem wird. Und die wir in Hebräisch, Griechisch und Latinisch geschrieben. Dann sehten die Juden, ihre hohe Priester zu Pilatus, schrieb nicht, der Judenkönig, aber dort he seht, hei wer der Judenkönig. Pilatus seht, was ich geschrieben hab ich geschrieben. Als die Soldaten Jesus dann gekriegt hauten, nehmen sie Jesus in die Kleider und deilten die ein Feierdeil, für jedem ein Deil, und so auch den Ewerock. De Ewerock aber wie ein gewebtes Steck ohne Not. Dann sehen die Soldaten einer zum anderen, weil wir den nicht zweirieten, aber lieber lesser tragen zu sehen, wer den haben soll. Dort ist so Wort aus geschrieben steht, sie deilte sich meine Kleider an und losten über meinen Ewerock. Und dort ist, worum die Soldaten dort deiden. Beim Kreuz stunden Jesus seine Mutter und seine Mutter ihre Schwester Marie, Kleophas seine Frau, und Marie Magdalena. Als Jesus seine Mutter sah, und auch den Jünger, den er gut wie, wie erstaunen, seht er zu seiner Mutter früh, kicke mal, dort ist dein Sehen. Und dann seht er zu den Jünger, kicke mal, dort ist deine Mutter. Und von Stund an nahm er in no sein Haus. Nur her, als Jesus wisst, dort nie alles geworden wie, dort es so rum kommen kon aus der Schrebestund, seht he, mi darst. Dort stund ein Gefäß mit Wienedig. Dann nehmen sie einen Schwom und leiten den Fall den Wienedig tragen, speckten den auf einen Stock und hielten am den num Mühl. En als Jezus den wien edeke kregen houdt, zegt hij, nu is alles voor je gebracht. Dan buig hij den kop erop en geeft zijn geest op. Wil dat die dag, wie aan den ze zich van den grote Sabbat reden mogen, en ik habe willen dat de dood is om Sabbat om

hei de heilige en vet frus je ropt houd, stal hei er door levendig haan. En ze kreeg dat en gans jappe te heren en veelig leefden om haren. Peter bleef dan een lange stoot en jappe te Simon en lada jova. En Caesarea wie een maun Cornelius en leider van dat Italienische regiment. Hij en zijn ganse familie waren vroom en gottesfertig. Hij geef rechtelijk door woord veel en beed immer toe God. Ungefähr klok 3 uur middag zag hij klaar en duidelijk en je zegt, God zijn engelen aankomen, die zei toe arm Cornelius. Als hij hem zag, vercht hij zich en zei, wat is door haar? Dan zei die toe arm, God denkt aan diene gebeden en aan diene goven. Nu schijkt mana naar Jappe en laat Simon, den ze ook Peter nanen, herholen. Die is nu bij Simon, den Laderjova, die om meer woont. Als de engel die toe arm reed, eerst waag weer, roept hij 2 van zijn deiner en 1 frommen soldaat. Den zegt hij alles wat passiert weer en schijkt die naar Jappe. De nächste dag op middag, als ze bij de stad kamen, ging Peter op een dak en op te beden. Hij wordt hungrig en wil wat hebben te eten. En während dat eten reedgemerkt wordt, zag hij een gezicht. Hij zag den hemel opstonen en wat er zo zag als een grote leuken, alle vier aken te opgebongen, kwam nu arm op touw en wordt wat op de eer daarop geloten. Door ben weer een alle hand vierbeentje tieren van op de eer, kruipende kreten en vegel die in hem hemel vliegen. En dan zei de stem toe aan Peter, sto op, slacht en aat. Peter aber zei, oh nee haar, en ik heb nog niemals wat je meent of de onreinheid gegeten. De stem zei dat 2e maal toe aan, wat God je reinigd heeft, merkt du niet je meen. Dit passeert 3 maal, en dan wordt dat leuken water in hemel aan genomen. Während Peter nog door even bezorgd wie wat dat gezegd bedienen zal, hadden die mannen die Cornelius geschickt had, uitgevangen, waar Simon zijn huis weer en stonden aan de hofpoort. Dan roepten ze wem en vroegen of Simon, den ze Peter naanden, hier blieven deed. Während Peter door aan dacht wat hij gezegd had, zei de geest toe aan Simon. Hier zijn 3 mannen die nu die zeken. Sto op en ga erop en zie hem niet met te gaan, dan ik heb aan geschickt. Dan ging Peter erop naar de mannen die Cornelius geschickt had en zei, ik zie die naar den je zeken. Nou wat zijn hier gekomen? Zij zeiden, de hauptman Cornelius, een vrome, gottesfertige man, van den dat ganze Jutsche volk grote respect heeft, dem wordt van een engel bevolen, die naar zijn huis te vorderen en te horen wat du te zeggen hast. Dan lood hij aan en te komen en neem aan op. De nächste dag ging Peter met aan met en welke breder van Joppe kamen met te gezelschaft. En de nächste dag kamen ze naar Caesarea. Cornelius luur door nu aan en houdt zijn vriend en vriendschap opgeroept. Als Peter aan en kwam, ging Cornelius aan het jagen, vol aan voor de feit en bed hem aan. Maar Peter hoef hem op en zei, sto op. Ik zie zelfs ook maar een mens. En als hij eerst met hem reed, ging hij in en traf door vele aan die de topje komen weeren. Dan zei hij toe aan, je weet wat dat voor een jood jagen dat je zaad is met die heiden top te komen of de harmonieschap te hebben. Maar God wees me dat hij geen mens zal je meen of de andere nanen. Daarom werd ik me niet te komen zo bold als nu me geschikt wordt. Dan word ik nu vragen, waarom heb je mij komen laten? Dan zei Cornelius, 4 dagen terug om deze tijd, klok 3 uur middag, wat nu heb ik je faust. En als ik hem huis binnen beden deed, stond met 1 maal een man en slok witte kleder voor mij en zei, Cornelius, dien je bed is je heet worden en God denkt aan diene goven. Daarom schekt nu Jappe en laat Simon den ze ook Peter aan en herholen. De is bij Simon, den Laderjover, die om meer woont, te gast. Wanneer die komen wordt, die heeft die wat te zeggen. Zo schekt ik plaatselijk aan en du hast goed gedaan dat du gekomen bist.
Nu ser vi alla här en Gott sinne egen vårt

Hede jullie eenheid haft. Ziet waka, stoot faust am gloven, ziet motig en stoik. Wat emmer je donen, zal het leef je donen worden. Je weten dat Stefanus en zijn familie de eerste waren, die zich aan Achaia bekeerden. En dat ze zich voor de heilige am dienst gesteld hebben. Breda, ik bed u, schekt u te zonen en te jeder eenem die met aan top arbeidt. Ik weer vrouw als Stefanus, Fortunatus en Archaicus aankomen. Die deden wat nedig weer, wil je niet hier weeren. Dan die hebben menen zo groot als jenen geest ermutigd. Zo'ne mensen zullen je acht en anerkend worden. De gemeenten in Azien bestalen je te reizen, Aquila en Priscilla, en ere huisgemeent schekken je een zeer warmen gros am haren. Alle breder hier loten je reizen. Je reist je on je ander met een heiligen kus. Ik, Paulus, schreef je deze brief met mijn ene hand. Wer onze haren niet goed is, die staat onder een vloog. Haar kom doch. Ons haar Jezus Christus in de genoed met u. Ik zie u en Jezus Christus, alle goed. Paul, no God zien en wellen, Jezus Christus in apostel, en Timotheus ons broeder, on God zien in gemeente en Korinth met alle heilige die in gans Achaia zijn. Mocht genoed en vrede van God onze voder en den haren Jezus Christus met u zijn. Looft onze haren Jezus Christus in God en voder, den erbormen en voder en God van dem alle troost kämt, die ons en al onze troubles treist, dat wie andere en ere troubles met denselben troost treisten kennen, den wie van God gekregen haben. Dan donu aus Christus seine Lieden en ons leven en enreken, donu kämt ook sein troost über ons. Wann wie Lieden motten, passiert auch dorto, dat je getreist en je raad worden. Dat is je ook zum troost, wo der je en jene lieden, die wie ook derich konen, staunt hoofd en geduldig blieven. Wie stone faust en onze hoopning voor jou, dan wie weten, zo als je ons en onze lieden bestonden, zo zal je ook met ons toop getreist worden. Breder, wie willen je even dat schworen dat ons en Azien traf, niet am onkloren loten. Wie worden zo wiet Eva, wat wie en onze ene kracht dragen konen en je dreigt, dat wie om leven verzorgden, en wie feilden hem hoort al bestemd ons dodes oordeel. Aber dit passiert daarom, dat wie ons niet op ons zelst, aber op God verloten zullen, die de dodes opwerkt. Hij heeft ons uit zo'n dodes hiervoor je raad, en wordt ons ook waarder raden, en wie hopen daarop, dat hij ons ook wieder raden wordt, während die ons am gebed bestonen. Dan worden vele om onze halven dankbaar zijn dat God ons als antwoord op vele erge beden veelmaal genoeg bewezen heeft. Wie zijn daarop stolt dat ons gewassen ons daarop je tekenis geeft dat wie ons in deze wereld een apport to you zo opgevierd hebben als het God zijn heilige eerens toekomt en dat niet der weltliche wijsheid op het donor als God ons genoeg schonk. Dan wie schreven je nus dat je niet lezen of verstonen kennen? En wanneer je ons nu ook niet gans verstonen kennen, hoop ik toch dat je ons aan Jezus Christus in een dag volstendig verstonen worden, dat je met ons zo goed kan stolt zijn als wie met je. En wil ik mij door een zeggen zie, wil ik je eerst bezeken dat je kunnen dubbel gezegend worden. Dan ik ploond op een weg naar Macedonië bij u aan te holen, en zo ook op een trekweg om van u help te krijgen van mijn reis naar Judea. Als ik dit ploond, deed ik dat gelijkgeldig? Oder wat ik ploond? Ploond ik dat naar mijn ene nutzen, dat het bij mij jo, jo en nee, nee tegelijk is? Aber zo zeker als God true is, wie ons woord aan u niet jo en nee tegelijk. Dan God zien zijn Jezus Christus, die van mij en Silvanus en Timotheus onge jullie predigt wordt, wie nicht jo en nee, biam wie dat jo. Dan alles wat God versproken heeft, is biam jo. Doran is ons amen, der Jezus Christus to God zijn verheerlijking. Dan dat is God, der ich den wie met jou taub en Christus faust stonen, en tom dienst en je zegend zend. Hij heeft ons ook voor zich gestampeld,
an seinen Geist aus einer Augentolung enthort.

0: leven. En dat je bid en geloven wordt den kranken raden en de haar wordt hem oprechten en wanneer hij zinden je donen heeft, die wordt hem vergeefd worden. Daarom bekend jene zinden een het hem anderen, dat je kennen geheild worden. En je recht den man zijn ernst dat je bid heeft een grote kracht en kan veel uitrechten. Hij leert wie een man die rood zoals wie en hij bid ernstig door hem dat het niet regenen zal en dat regen 3,5 jaar niet. En als hij waar bid, geeft de hemel den regen en de eerd bracht waar de ere vrucht. Mijn breda, want van jou irgendwer van de waarheid waag bistat en hem dan weer terugbrengt, dan zal die weten die den zinde op zijn erwaag omgehold heeft, heeft zijn ziel van dood geraakt en wordt veel zinden tot
1: kapitel 1. Petrus Jezus Christus in apostel schrift dit aan alle christen die in Pontus, Galatien en Kappadotien en Azië en Bithynien verstreid zijn. God de Vader heeft zich u lang teruggeweeld, dan hij wist dat je worden zijn kinder worden. En de Heilige Geest is bij u am horten, aan de arbeid geweest en heeft u door Jezus Christus in bloed gereinigd, am te gehorchen. Mocht je nood en vrede bij u toenemen. Looft God onze Heren Jezus Christus in Vader, dan zijn erbormen we zo groot dat hij ons der Jezus Christus nie geboren heeft, dat we doorrecht een leven gehoopnig hebben, dat hij Jezus van dood opwerk en op een afgoed hopen dat niet verkomen, vergonen oder verwalten kan, dat voor ons im hemel bewoord wordt. En God en zijn almacht wordt donen zijnen dat je door zijn haan komen worden en dat heil kriegen, wil je aan Jezus geleven. Dat heil zal aan de laatste deur openbaar worden. Ziet er wegen maar vrouw, wanneer je hier ook nog een stootje der lieden gonen moeten. Deze proven komen over je om te zijn wo acht en sterk je geloven is. Zoals God der hem vier geschikt wordt, dat te reinigen en te zijn wo acht dat is. Je geloven is bij God veel meer weet als God. Zo wordt je geloven, wanneer de proef bestaat, je veel heerlijkheid geven en je worden geëerd en geloofd worden, wanneer Jezus komen wordt. En wanneer je Jezus ook niet gekend hebben, je zijn hem toch goed. En wanneer je hem ook niet gezien hebben, dan wegen je leven je toch aan hem. En je zijn nu al gelukkig en de grote vrijheid die direct van hemel komt. En de allergrootste loon van je geloven is dat je zielen geraakt worden. Deze raden weer wordt dat de profeten niet ganz verstonen kunnen, waren ze ook door van schrijven. Ze houden doch manche vreugden door Eva, wat dat alle bedienen kon. Ze wonderden van wat de Heilige Geist die aan weer reden deed. Dan ze moesten dan lang vooruit al schrijven wo en wat Christus wordt lieden moeten en wat heen en her wordt van de heerlijkheid hebben. En ze hebben daarom vlietig gezocht dat uit te vingen wanneer dat voor een dag komen zal en wem dat treffen wordt. De profeten wordt schließlich gezegd dat dat niet in ihre levenstijd passeren wordt, maar later, nu in jene tijd. En nu is ons de goede noorrecht gepredigd worden, dat denzelfde heilige geest van hemel, die dan al in de profeten weer. En dat is alles zo wonderbaar dat die engel jaren meer daarvan weten mochten. Daarom merkt jene horten vrij van alles wat je hingen kon. Ziet hem denken nichter en recht jene hoopnog op de genoden goof, die je kreeg worden, wanneer Jezus Christus komt. Dan je horig God nu, wil je zijn de kinder zijn, en laat je niet waarder van de last metrieten, waarin je leefden, eer je beter wisten. Maar zoals die heilig is, die je opgenomen heeft, zal je ook in al jene weer heilig zijn. Dan dat staat geschreven, ik zie heilig en daarom zal je ook heilig zijn. En denk daaraan, want je den als vader aanbeden, die bij rechten eenmaal geen onderscheid merken wordt, en voor jedem dat rechte oordeel hebben wordt, dan bewijst je een eervaart voor hem, zolang als je hier am elend leven. God heeft den priest getold, je van de dood je weer hierop te raden, die je van je verelderen met je arven houden. En je weten dat wie niet met zilver oder gold passiert. Aber hij betoelt dat voor je met Jezus zijn bloed en leven. Dat Gottes Lam en dat geen zin oder ongeschiktheid wie.